0: strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt het dat Israël een medewerker van de ambassade in Israël en een van de vertegenwoordigingen in Ramallah het land uitzet. De medewerkers werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen noemt de uitzetting een onnodige actie en heeft dat ook tegen zijn Israëlische collega Gideon Saar gezegd. Volgens de minister heeft de uitzetting ook te maken met de Israëlische verkiezingen eind oktober. Berendsen zegt dat het besluit uiteindelijk wordt gerespecteerd en dat er niets verandert aan het Nederlandse besluit om producten uit illegale nederzettingen te weren. Nederland blijft zich, ondanks de uitzetting, inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een bossage aan de Professor Gelissen-singel, vlakbij de Maas. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Over de identiteit van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen. Iran en Oman hebben afgesproken dat scheepvaart door de Straat van Hormuz voortaan via Iraanse territoriale wateren moet lopen. De zuidelijke route langs de kust van Oman moet worden gesloten. Via die route zouden de VS de afgelopen dagen heimelijk meerdere olietankers door de geblokkeerde zeestraat hebben geloodst. Iran waarschuwt dat gebruik van de zuidelijke route wordt gezien als schending van eerdere afspraken. De huidige afspraak is tijdelijk. Later moet een definitieve oplossing voor de zeestraat worden gevonden. Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen. Dolly Parton is dinsdag overleden in een ziekenhuis in Nashville. Volgens TMZ werd de countryzangeres vrijdag opgenomen in het Vanderbilt University Medical Center vanwege nier- en auto-immuunproblemen. Parton kampte al langer met gezondheidsproblemen, wat ze vorige week nog vertelde in een interview met People. Ze zei dat ze die problemen verwaarloosde toen ze voor haar man Carl zorgde, die in maart overleed. Parton wordt in besloten kring begraven.
3: Het voormalige presidentiële echtpaar Bill en Hillary Clinton heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Oud-president Bill Clinton schrijft op X dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en fans van de countryzangeres. Hillary Clinton noemt Parton het beste dat Amerika te bieden had en prijst haar werk, waaronder de Verbeeldingsbibliotheek die maandelijks kinderen in het hele land voorziet van 1 miljoen boeken. Het echtpaar zag Parton in 1974 optreden. President Donald Trump heeft aangekondigd dat een week lang de vlaggen half stok hangen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
3: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
2: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
3: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
0: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtax en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderrondje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. In het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanochtend overwegend zonnig en droog. Al is er in het zuiden meer bewolking met kans op een enkele bui. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het oosten of zuidoosten. Vanavond ruim baan voor de zon en droog weer. Morgen warmer met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er trekken enkele buien over met kans op onweer, vooral in het midden en noorden. In het zuiden blijft het zonniger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Feyenoord supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september... als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
11: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
12: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
0: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
10: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt het dat Israël een medewerker van de ambassade in Israël en een van de vertegenwoordigingen in Ramallah het land uitzet. De medewerkers werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen noemt de uitzetting een onnodige actie en heeft dat ook tegen zijn Israëlische collega Gideon Saar gezegd. Volgens de minister heeft de uitzetting ook te maken met de Israëlische verkiezingen eind oktober. Berendsen zegt dat het besluit uiteindelijk wordt gerespecteerd en dat er niets verandert aan het Nederlandse besluit om producten uit illegale nederzettingen te weren. Nederland blijft zich, ondanks de uitzetting, inzetten voor humanitaire hulp in Gaza.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een bossage aan de Professor Gelissen-singel vlakbij de Maas. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Over de identiteit van de verdachte doet de politie geen mededelingen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family,
3: waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
16: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
3: De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen. Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen.
16: Iran en Oman hebben afgesproken dat scheepvaart door de Straat van Hormuz voortaan via Iraanse territoriale wateren moet lopen. De zuidelijke route langs de kust van Oman moet worden gesloten. Via die route zouden de VS de afgelopen dagen heimelijk meerdere olietankers door de geblokkeerde zeestraat hebben geloodst. Iran waarschuwt dat gebruik van de zuidelijke route wordt gezien als schending van eerdere afspraken. De huidige afspraak is tijdelijk. Later moet een definitieve oplossing voor de zeestraat worden gevonden.
3: Het voormalige presidentiële echtpaar Bill en Hillary Clinton heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Oud-president Bill Clinton schrijft op X dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en fans van de countryzangeres. Hillary Clinton noemt Parton het beste dat Amerika te bieden had en prijst haar werk, waaronder de Verbeeldingsbibliotheek die maandelijks kinderen in het hele land voorziet van 1 miljoen boeken. Het echtpaar zag Parton in 1974 optreden. President Donald Trump heeft aangekondigd dat een week lang de vlaggen half stok hangen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
3: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
3: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.

0: anders. Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtax en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bode Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Cretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bode Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Cretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.

0: Luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. In het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanochtend overwegend zonnig en droog. Al is er in het zuiden meer bewolking met kans op een enkele bui. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het oosten of zuidoosten. Vanavond ruim baan voor de zon en droog weer. Morgen warmer met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er trekken enkele buien over met kans op onweer, vooral in het midden en noorden. In het zuiden blijft het zonniger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Feyenoord supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september... als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt het dat Israël een medewerker van de ambassade in Israël en een van de vertegenwoordigingen in Ramallah het land uitzet. De medewerkers werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen noemt de uitzetting een onnodige actie en heeft dat ook tegen zijn Israëlische collega Gideon Saar gezegd. Volgens de minister heeft de uitzetting ook te maken met de Israëlische verkiezingen eind oktober. Berendsen zegt dat het besluit uiteindelijk wordt gerespecteerd en dat er niets verandert aan het Nederlandse besluit om producten uit illegale nederzettingen te weren. Nederland blijft zich, ondanks de uitzetting, inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een bossage aan de Professor Gelissen-singel vlakbij de Maas. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Over de identiteit van de verdachte doet de politie geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen. Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen. Iran en Oman hebben afgesproken dat scheepvaart door de Straat van Hormuz voortaan via Iraanse territoriale wateren moet lopen. De zuidelijke route langs de kust van Oman moet worden gesloten. Via die route zouden de VS de afgelopen dagen heimelijk meerdere olietankers door de geblokkeerde zeestraat hebben geloodst. Iran waarschuwt dat gebruik van de zuidelijke route wordt gezien als schending van eerdere afspraken. De huidige afspraak is tijdelijk. Later moet een definitieve oplossing voor de zeestraat worden gevonden. Het voormalige presidentiële echtpaar Bill en Hillary Clinton heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Oud-president Bill Clinton schrijft op X dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en fans van de countryzangeres. Hillary Clinton noemt Parton het beste dat Amerika te bieden had en prijst haar werk, waaronder de Verbeeldingsbibliotheek die maandelijks kinderen in het hele land voorziet van 1 miljoen boeken. Het echtpaar zag Parton in 1974 optreden. President Donald Trump heeft aangekondigd dat een week lang de vlaggen half stok hangen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
9: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
10: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
11: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
12: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
15: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Fredrik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog. In het zuiden is er wat meer bewolking en kan er mogelijk een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het oosten. Vanmiddag verwachten we zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog, alleen in het uiterste zuiden is een lichte bui mogelijk. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het oosten. Morgen wordt het nog warmer, met maxima tussen 25 en plaatselijk 30 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid kan het drukkend aanvoelen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Tegen de avond klaart het weer op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
17: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
18: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
4: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
17: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt het dat Israël een medewerker van de ambassade in Israël en een van de vertegenwoordigingen in Ramallah het land uitzet. De medewerkers werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen noemt de uitzetting een onnodige actie en heeft dat ook tegen zijn Israëlische collega Gideon Saar gezegd. Volgens de minister heeft de uitzetting ook te maken met de Israëlische verkiezingen eind oktober. Berendsen zegt dat het besluit uiteindelijk wordt gerespecteerd en dat er niets verandert aan het Nederlandse besluit om producten uit illegale nederzettingen te weren. Nederland blijft zich, ondanks de uitzetting, inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
20: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren.
1: Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
21: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
22: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
23: De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen.
24: Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen.
25: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
30: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
31: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
0: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
5: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
8: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
9: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood.
2: Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind waait matig uit het oosten, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden meer bewolking en kans op een enkele bui. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten bij matige oostenwind. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met minimaal 13 tot 19 graden. Morgen begint licht bewolkt. In het zuiden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgenmiddag trekken enkele onweersbuien van het midden naar het noorden. Het wordt 25 tot lokaal 30 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond weer zonnig en vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
14: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
15: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden.
1: XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
16: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
20: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
21: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
22: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
21: De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen.
22: Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
21: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
22: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
21: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
6: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als zesde in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø/Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurriën Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø/Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind waait matig uit het oosten, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden meer bewolking en kans op een enkele bui. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten bij matige oostenwind. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met minimaal 13 tot 19 graden. Morgen begint licht bewolkt. In het zuiden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgenmiddag trekken enkele onweersbuien van het midden naar het noorden. Het wordt 25 tot lokaal 30 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond weer zonnig en vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten.
3: Slachtoffers die contact opnemen, moeten geld overmaken naar een nep-advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren.

0: Niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB. Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
2: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
0: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen.
2: De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7.

0: 7,2 en 7,5 en kostte in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen. Dolly Parton wordt in kleine kring begraven, alleen met directe familieleden erbij. Dat gebeurt op verzoek van de countryster zelf, meldt haar familie. De zangeres overleed op 80-jarige leeftijd. Ze wordt bijgezet naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean in Nashville. De familie vraagt fans om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton's Imagination Library, een project dat kinderen stimuleert om meer te lezen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland. Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders. Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtax en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
4: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
5: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderrondje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi.
6: NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linse van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linse zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog. In het zuiden is er meer bewolking en mogelijk een enkele bui. De wind waait matig uit het oosten. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De wind is matig en komt uit het oosten of zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht minimaal 13 tot 19 graden. Morgen meer bewolking met plaatselijk een bui. In de middag vooral in het midden en noorden. Het wordt warmer, tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Bij onweersbuien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
11: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat.
10: Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
13: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
12: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
13: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
12: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
13: De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
0: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines.
14: Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
16: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
17: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
18: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
19: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtax en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
22: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
23: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog. In het zuiden is er meer bewolking en mogelijk een enkele bui. De wind waait matig uit het oosten. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De wind is matig en komt uit het oosten of zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht minimaal 13 tot 19 graden. Morgen meer bewolking met plaatselijk een bui. In de middag vooral in het midden en noorden. Het wordt warmer, tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Bij onweersbuien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen.
10: Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september... als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
3: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
6: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
7: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
27: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
28: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
29: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton.
28: De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
0: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
28: De dood van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft wereldwijd voor veel reacties gezorgd. Actrice Jane Fonda, die met Parton speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. Paul McCartney en Mick Jagger laten weten het overlijden nog niet te kunnen bevatten. Parton had fans in zowel conservatieve als progressieve kringen. President Donald Trump heeft bepaald dat de vlaggen een week lang half stok worden gehangen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
28: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
12: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
28: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15 tot 50%.
13: Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
14: Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
17: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
18: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi.
19: NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Aukland scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden wat meer bewolking en mogelijk een enkele bui in Zeeland. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind uit het oosten is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Het voelt drukkend aan. Er komen enkele buien en onweersbuien voor, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
3: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
4: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
3: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
28: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
6: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
28: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
8: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug.
0: ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%.

0: Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland. Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders. Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ryanair haalt fel uit naar het kabinet Jetten vanwege de Nederlandse vliegtax en zegt niet verder te groeien in Nederland zolang deze belasting niet wordt afgeschaft. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een volledig falen om iets te doen aan wat zij een schadelijke nepgroene belasting noemt. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verhogen van 30 euro naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Volgens Ryanair en branchevereniging Barin verliezen Nederlandse luchthavens passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de grens, omdat concurrerende landen hun vliegtaksen juist verlagen. Luchtvaartmaatschappijen zetten vliegtuigen over de grens weg en passagiers vertrekken vaker vanaf luchthavens in België of Duitsland.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste

0: het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø/Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig, in het zuiden wat meer bewolking en vooral in Zeeland kans op een enkele bui. Vanmiddag volgen zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Het voelt drukkend aan en er komen enkele buien voor. Mogelijk met onweer en windstoten tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
5: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
4: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
7: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
6: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
8: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen.
10: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
12: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
13: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
14: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar.
16: PSV nam Driewech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driewech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderrondje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bode Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor Hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bode Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden wat meer bewolking en vooral in Zeeland kans op een enkele bui. Vanmiddag volgen zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Het voelt drukkend aan en er komen enkele buien voor. Mogelijk met onweer en windstoten tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada.
4: In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep-advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
19: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
20: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
21: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
2: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
5: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
6: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
7: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen.
27: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
1: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
9: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
11: Canada legt importheffingen op van omgerekend 17 miljard euro op Amerikaanse goederen. Het land vergeldt daarmee dollar voor dollar de heffingen die de regering Trump invoerde op Canadese producten. De heffingen gaan 8 september in en gelden voor onder meer staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De tarieven variëren van 15% tot 50%. Canada trekt ook 7,5 miljard Canadese dollar uit om bedrijven en werknemers te steunen die worden geraakt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
14: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
15: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi.
16: NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø/Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø/Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood.
0: Linse zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden langs de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend overwegend zonnig en droog, maar in het zuiden meer bewolking. In Zeeland kan een enkele bui vallen. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind is matig, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen meer bewolking met enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt warmer, 25 tot lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
21: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
22: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt.
2: De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
5: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
8: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
10: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
23: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
24: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in één zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen.
12: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
25: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
26: Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden langs de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend overwegend zonnig en droog, maar in het zuiden meer bewolking. In Zeeland kan een enkele bui vallen. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind is matig, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen meer bewolking met enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt warmer, 25 tot lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs.
2: Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd,

0: maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
1: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
4: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.

0: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in één zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland. Banco BPM reageert sceptisch op het overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank wijst erop dat het bod van 25,3 miljard euro in aandelen geen premie bevat voor de aandeelhouders. Monte dei Paschi deed vorige week ook een bod van 8,7 miljard euro op Banca Generali. Als beide overnames doorgaan, ontstaat een nieuwe grote Italiaanse bank die kan voorkomen dat Monte dei Paschi zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Banco BPM deed eerder zelf een fusievoorstel met Monte dei Paschi, maar noemt het nieuwe bod structureel anders. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden is er meer bewolking en vooral in Zeeland kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden met een matige oostenwind. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en 30 graden, en door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er trekken enkele buien met kans op onweer naar het noorden, vooral in de middag en avond. Bij onweer zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
7: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
11: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
12: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
13: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
18: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen.
19: In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
20: Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen.
21: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
23: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
26: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
27: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Fredrik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook vier andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bode Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Cretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Vanochtend is het overwegend zonnig. In het zuiden is er meer bewolking en vooral in Zeeland kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden met een matige oostenwind. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en 30 graden, en door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er trekken enkele buien met kans op onweer naar het noorden, vooral in de middag en avond. Bij onweer zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
5: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres.
4: In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
7: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
8: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family,
23: waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen.
9: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
11: Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels.
12: Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
15: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
16: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi.
17: NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
18: Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists.
19: Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 11 graden in het oosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanochtend wordt het overwegend zonnig en droog. In het zuiden meer bewolking en in Zeeland is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De wind is matig uit het oosten, aan de kust iets krachtiger. Morgen warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer en windstoten tot 60 km per uur.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
2: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
4: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
5: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlandsnieuws.
21: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli.
1: Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
0: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
1: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
7: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
1: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
0: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
8: Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd

0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers. Dinsdag legden beveiligers 3 keer een kwartier het werk neer uit onvrede over de situatie, waardoor reizigers kort daarna ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat beveiligers sinds Schiphol met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven werkt, te maken hebben met een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen aanpassingen aan pauzetijden en verlofregels. Woensdag zijn opnieuw 5 korte werkonderbrekingen gepland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met

0: De laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plekken de zon, maar in het noordoosten en zuiden is het bewolkter. In het zuiden, vooral in Zeeland, vallen enkele buien. De wind waait matig uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonnig en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind blijft matig, aan de kust soms wat krachtiger. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan. Er trekken enkele onweersbuien over, vooral in het midden en noorden. Bij onweer zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
3: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
4: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
5: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden.
2: FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
9: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
10: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
11: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
12: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
13: De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de 2 verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten.
14: Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
15: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
16: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
17: Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen.
18: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna 1/3 van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
22: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
23: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreuder gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plekken de zon, maar in het noordoosten en zuiden is het bewolkter. In het zuiden, vooral in Zeeland, vallen enkele buien. De wind waait matig uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonnig en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De oostenwind blijft matig, aan de kust soms wat krachtiger. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan. Er trekken enkele onweersbuien over, vooral in het midden en noorden. Bij onweer zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen.
25: Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september,
24: als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
2: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
5: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
8: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
27: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
28: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
6: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden. De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. De internationale luchthaven van Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De aardbevingen op 24 juni hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en kostten in het hele land meer dan 6500 mensen het leven. De luchthaven ligt in de staat Guayra, de regio die het zwaarst werd getroffen. Binnenlandse en internationale vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf.
26: Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Kuhype Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In Zeeland kunnen er enkele buien vallen. De wind komt uit het oosten en is matig. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog met sommige perioden. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 13 tot 19 graden. Morgen wordt het warmer, tot 30 graden in het zuidoosten. Er trekken enkele buien over met kans op onweer en windstoten tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
14: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten.
15: Milieuactiegroep Extinction Rebellion stopt niet met snelwegblokkades, ondanks de aankondiging dat deze voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Dinsdag spraken burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. XR zegt dat de klimaat- en ecologische noodtoestand vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk maakt. De actiegroep noemt de maatregel een afleiding door een overheid die volgens hen nalatig is. XR wordt al strafrechtelijk vervolgd en heeft een rechtszaak op 26 augustus.
16: Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat.
1: Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
18: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
19: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
22: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
23: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
24: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
0: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in één zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen.
6: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%, de S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
10: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
11: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst.
3: Het treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linse van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linse zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In Zeeland vallen er enkele buien. De wind komt uit het oosten, matig van kracht. Aan de kust af en toe vrij krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden is een lichte bui mogelijk. Het wordt vrij warm, tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden. Morgen warmer met kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en noorden. In het zuidoosten kan het plaatselijk 30 graden worden en drukkend aanvoelen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind.
16: Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs.
1: Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangekomen.

0: uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er geen goede redenen zijn om snelwegprotesten strafrechtelijk te vervolgen. De groep stelt dat het dodelijke ongeluk op 14 augustus op de A59 niet de reden kan zijn, omdat daarvoor een automobilist is aangehouden. Dinsdag werd bekend dat burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. FDF zegt dat het recht op demonstratie volgens rechtspraak ook snelwegblokkades omvat. Volgens de actiegroep mag een verbod op een demonstratie niet bij voorbaat worden bepaald.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio. Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden. De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.

0: wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen. Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna 1/3 van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø/Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø/Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zonnig, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In Zeeland vallen enkele buien. De wind is matig uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend droog met sommige perioden. Alleen in het zuiden kan een lichte bui vallen. Het wordt 23 graden, in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond breekt de zon door en blijft het droog. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan. Er is kans op een enkele onweersbui, met later vanuit het zuiden meer kans op regen en onweer.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID. Gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen. Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
8: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
10: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
11: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
12: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
13: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
14: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
15: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
19: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
20: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
21: Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken.
0: Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichte wijzigingen in de opzet van de platformen.
2: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna een derde van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij het PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
25: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
26: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de 1e set zijn tegenstander meteen 2 keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de 2e set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi.
27: NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de 2e helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreuder gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon op veel plaatsen. Al is er in het noordoosten en zuiden meer bewolking. In Zeeland vallen enkele buien. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag blijven we zonnige perioden houden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en zuiden, met windstoten tot 60 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID. Gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen.
6: Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en twee kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind.
7: Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs.
8: Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen.
9: Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
10: Radio Veronica draait woensdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags elk uur een nummer van Dolly Parton. De zender eert daarmee de overleden countryzangeres. In de ochtendshow van Gerard Ekdom speelt Douwe Bob live muziek van Parton. Ook komt documentairemaker Frank Evenblij langs om over zijn fascinatie voor de zangeres te praten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
13: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
14: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
15: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
16: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
17: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
30: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten.
0: Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
2: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Meta Platforms voert gesprekken over een mogelijke schikking met aanklagers uit 29 Amerikaanse staten. Die staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta wordt ervan beschuldigd de platformen opzettelijk zo te hebben ontworpen dat tieners er verslaafd aan raken. Instagram-baas Adam Mosseri gaf deze week toe dat hij verzweeg hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van veiligheidsmaatregelen voor tieners. De staten eisen boetes en verplichten wijzigingen in de opzet van de platformen.
20: Het vervoer van droge bulk, zoals kolen, zand en graan via de binnenvaart, is de afgelopen 10 jaar met 15% gedaald, schrijft de Telegraaf. Het vervoerde gewicht nam af van 201,4 miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Vooral het vervoer van kolen en ijzererts liep terug. ABN AMRO ziet in een sectorrapport wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en rotorbladen van windturbines. Ook de containervaart over water biedt volgens de bank groeimogelijkheden.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten. Tech- en chipaandelen waren in trek na verliezen een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 ook 0,3% en de Nasdaq won 0,17%. AI-chipontwikkelaar Nvidia klom ruim 2%, vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloor bijna 1/3 van zijn beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Kuhayp Driouech vertrekt bij PSV en maakt de overstap naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller tekent bij de Spaanse club een contract voor 4 jaar. PSV nam Driouech 2 jaar geleden over van Excelsior, maar in Eindhoven wist hij geen basisplaats af te dwingen. Hij won met PSV wel 2 landstitels en de Johan Cruijffschaal. Driouech scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als 6e in de Spaanse competitie.
24: Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de 2e ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de 3e set. Ze speelt in de 2e ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
25: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem.
1: De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Fredrik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plekken de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, vooral in Zeeland. De wind is matig en komt uit het oosten. Vanmiddag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Morgen wordt het warmer met perioden van zon. In de middag kunnen er enkele onweersbuien vallen. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden met een drukkend gevoel. Later neemt de kans op onweersbuien verder toe.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023.
27: Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen.
28: Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht.
26: Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind.
27: Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
12: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
13: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
0: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
2: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
14: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots.
19: Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. GasUnie verwacht echter geen gastekort, tenzij er een strenge winter komt. Het doel is om op 1 november 115 terawattuur gas opgeslagen te hebben. Bijna de helft van het jaarlijkse Nederlandse gasverbruik. De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld. Een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen.
20: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
29: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
30: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen.
1: Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in één zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden,

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was veel te sterk voor Adolfo Daniel Vallejo uit Paraguay, 6-2, 6-0. Van de Zandschulp brak in de eerste set zijn tegenstander meteen twee keer en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de tweede set liep hij snel uit naar de winst. Hij treft nu de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Mattia Bellucci en Luciano Darderi. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook vier andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Aukland scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In Zeeland kunnen enkele buien vallen. De wind is matig en komt uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In het zuiden is een lichte bui mogelijk. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De oostelijke wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Komende nacht blijft het droog met minimaal 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Morgen wordt het warmer, plaatselijk tot 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan en er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu

0: ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met twee eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023. Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen. Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en twee kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender JioTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio. Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden. De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Alice gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket. Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. Dat bevestigt een woordvoerster van GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld, een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. GasUnie denkt niet dat er een gastekort komt, tenzij we een strenge winter krijgen. De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consumentenmarkt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots. De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen. De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Theodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
2: Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, al is er in het noordoosten en zuiden meer bewolking. In het zuiden vallen er enkele buien, met kans op onweer in het zuidoosten. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het oosten, aan de kust soms vrij krachtig. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er is kans op onweersbuien, vooral in het midden en noorden. Later in de avond neemt de kans op regen en onweer vanaf het zuiden toe, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met twee eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023.
9: Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen.
1: Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en twee kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioningsysteem. Slechts 1 baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
11: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
12: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
13: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
14: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed.
15: Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
16: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
20: Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. Dat bevestigt een woordvoerster van GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld, een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. GasUnie denkt niet dat er een gastekort komt, tenzij we een strenge winter krijgen.
21: De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots.
22: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
23: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
24: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af
0: en overlegde vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook vier andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Aukland scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als show-onderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plekken de zon, maar in het noordoosten en zuiden is het bewolkter. In het zuiden vallen enkele buien. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. De wind waait matig uit het oosten, aan de noordkust soms wat krachtiger. Vanmiddag blijft het meestal droog, met sommige perioden. Alleen in het zuiden kan nog een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond volgen brede opklaringen en blijft het droog. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en noorden. Morgenavond neemt de kans op regen en onweer verder toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023.
7: Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen.
8: Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind.
9: Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep-advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs.
10: Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen.
26: Feyenoord-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september, als er voor die tijd niemand is aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen bij WNL. Afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. De politie probeert aan de hand van beelden de daders te identificeren, maar heeft nog niemand opgepakt. Minister David van Weel van Justitie zegt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden en gaat over 2 weken opnieuw in gesprek met de KNVB.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender GeoTV ontstond de brand door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust.
13: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
14: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
15: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
16: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
17: De Amerikaanse belangenorganisatie GLAAD heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon. Voorzitter Sarah Kate Ellis noemt Parton de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan LHBTIQ-plussers omspant tientallen jaren. Vanaf de jaren 90 met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn. Partons hele carrière was volgens Ellis gebaseerd op liefde en respect voor iedereen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
29: Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. Dat bevestigt een woordvoerster van GasUnie.
0: De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld, een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. GasUnie denkt niet dat er een gastekort komt, tenzij we een strenge winter krijgen.
2: De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots.
4: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
5: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst, meldt nu.nl. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar 63%. GasUnie zegt tegen de nieuwssite dat het vuldoel voor de gasopslagen niet meer haalbaar is. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
19: De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor honderden miljoenen euro schade door grootschalige fraude met exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft namens verzekeraar Atradius DSB aangifte gedaan in 1 zaak met een schadebedrag van 137 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Diverse klanten van Atradius sloten onder valse voorwendselen verzekeringen af en overlegden vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen. In 2024 tipte een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke fraude, waarbij gesjoemeld werd met financiële cijfers van garanten. Die garanten bleken in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordeden, of leken niet te bestaan.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Suzanne Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg in New York de 9 jaar jongere Emerson Jones uit Australië met 7-5, 6-7, 6-2. Lamens won na een achterstand alsnog de eerste set en haalde de winst binnen in de derde set. Ze speelt in de tweede ronde tegen haar landgenote Arantxa Rus, die won met 4-6, 6-4, 6-4 van Teodora Kostovic uit Servië. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bode Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Aukland scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Cretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Chojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen ook enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. Vanmiddag verwachten we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het oosten. Vanavond wordt het helder en droog. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en noorden. Later op de avond neemt de kans op regen en onweer vanuit het zuiden toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De ombudsman van de publieke omroepen heeft ongeveer 20 klachten ontvangen over een fragment van het online programma van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. In de uitzending van 31 juli werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had, tijdens een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme. Klagers vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Het Commissariaat voor de Media noemt elke vorm van promotie van het gedachtegoed van Hitler ongepast. De aspirantomroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het commissariaat.
22: Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023.
23: Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland,

0: Oog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep-advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Rijkswaterstaat kan de duizenden witte portalen boven snelwegen niet meer allemaal op tijd onderhouden, schrijft de Telegraaf. Aannemers hebben te weinig capaciteit om de bogen te renoveren of te conserveren, terwijl dat eens in de 25 jaar moet gebeuren. Komende week gaat de A2 in de nacht van maandag op dinsdag dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen dat anders kan omvallen. Aan de portalen hangen matrixborden en camera's die nodig zijn voor spitsstroken. Als onveilige portalen worden verwijderd, kan dat dus ook overdag voor verkeersoverlast zorgen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept. Bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit op de afdeling verloskunde van ziekenhuis PIMS. Volgens de Pakistaanse televisiezender JioTV ontstond de brand door een defect in het airconditioningsysteem. Slechts één baby kon worden gered. De brand is inmiddels geblust. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden. President Trump heeft een voorstel.

0: voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Japan wil helpen bij de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten, om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Het land is sterk afhankelijk van olie uit de regio en heeft veel last van de blokkade van de straat door de Iran-oorlog. Woensdag is er overheidsoverleg over de hulp aan Saoedi-Arabië en andere landen en over meer gebruik van kernenergie en zonne-energie. Japan heeft zelf nauwelijks fossiele brandstoffen en is daarom afhankelijk van import. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten.
0: Kendrion en NX Filtration stonden woensdagochtend bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. De producent van elektromagnetische componenten, Kendrion, noteerde bijna 5% hoger na cijfers over de eerste jaarhelft. Het bedrijf liet, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid, verdere groei zien en verwacht ook in de tweede jaarhelft vooruitgang. Waterzuiveringsbedrijf NX Filtration won bijna 20%. De omzet groeide in de eerste jaarhelft bijna een vijfde en het orderboek is inmiddels 5 keer zo groot als een jaar geleden, mede door een grote opdracht uit Zweden.
2: Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. Dat bevestigt een woordvoerster van GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld, een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. GasUnie denkt niet dat er een gastekort komt, tenzij we een strenge winter krijgen.
3: Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert $100 miljard in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
2: De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots.
3: De Nederlandse detailhandel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1% meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het CBS meldt dat het aantal verkochte producten met 2,5% steeg. Non-foodwinkels deden het met 3,5% omzetgroei beter dan voedingswinkels, die 2,5% meer omzetten. Drogisterijen boekten met 7% de sterkste groei, terwijl schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7% minder omzetten. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde naar 59, het laagste aantal in 3 jaar.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Fredrik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonviel in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linse van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linse zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is het meer bewolkt. In het zuiden vallen enkele buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. De wind komt uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden is een lichte bui mogelijk. Het wordt vrij warm, met maxima tussen 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht minimaal 13 graden in het noordoosten, rond 19 graden aan de zuidwestkust. Morgen eerst licht bewolkt, later periode met zon. Er is kans op een onweersbui, vooral in het midden en zuiden. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de bouw van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De provincie zegt dat het tekort aan huizen voor ouderen en mensen met een beperking groeit en dat de markt daar onvoldoende op reageert. Het geld gaat naar een fonds voor onder meer seniorenwoningen met zorg in de buurt en woonzorglocaties voor zwaardere zorg. De provincie verwacht dat daarmee de komende jaren 400 tot 500 nieuwe woonplekken kunnen worden gebouwd. Provinciale staten moeten nog instemmen met het plan. De ombudsman van de publieke omroepen heeft ongeveer 20 klachten ontvangen over een fragment van het online programma van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. In de uitzending van 31 juli werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had, tijdens een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme. Klagers vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Het Commissariaat voor de Media noemt elke vorm van promotie van het gedachtegoed van Hitler ongepast. De aspirantomroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het commissariaat. Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023. Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen. Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Nederlandse 60-plussers krijgen massaal valse erfenisbrieven thuisgestuurd, schrijft de Telegraaf. Fraudeurs sturen brieven met postzegels en nagebootste stempels van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. In de brieven staat dat een overleden persoon met dezelfde achternaam mogelijk geld heeft nagelaten. Slachtoffers die contact opnemen moeten geld overmaken naar een nep advocatenkantoor en een kopie van hun paspoort opsturen. De grootste seniorenvereniging van Nederland ziet een duidelijke gelijkenis met babbeltrucs. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered.
0: Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten.
8: Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept.
9: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
10: Countryzangeres Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie meldt dat ze kort voor haar dood aan kanker leed. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt. Parton overleed in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren. Haar familie roemt haar vrijgevigheid en inzet om vreugde en hoop te verspreiden.
11: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Kendrion en NX Filtration stijgen flink op de Amsterdamse beurs na het bekendmaken van hun halfjaarcijfers. Kendrion, producent van elektromagnetische componenten voor onder meer medische apparatuur en windturbines, noteerde kort na opening bijna 5% hoger. NX Filtration won ruim 14% na een omzetgroei van bijna 1/5 en een record orderinstroom. Het orderboek van het waterzuiveringsbedrijf is inmiddels 5 keer zo groot als een jaar geleden. De AEX-index zakte in de vroege handel 0,4% tot 1104,34 punten.
15: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen, zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO in een rapport. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Volgens de bank ontstaan er wel nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen.
16: Japan wil helpen bij de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Het land is sterk afhankelijk van olie uit de regio en heeft veel last van de blokkade van de straat door de Iran-oorlog. Woensdag is er overheidsoverleg over de hulp aan Saoedi-Arabië en andere landen en over meer gebruik van kernenergie en zonne-energie. Japan heeft zelf nauwelijks fossiele brandstoffen en is daarom afhankelijk van import. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten.
17: Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert $100 miljard in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er 1000 Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
18: Nederland haalt het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer. Dat bevestigt een woordvoerster van GasUnie. De ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,3% gevuld, een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Door de gestegen gasprijs vanwege de Iran-oorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. GasUnie denkt niet dat er een gastekort komt, tenzij we een strenge winter krijgen.
19: De Consumentenbond stelt dat chatbots het voor consumenten moeilijker maken om een echte medewerker te bereiken. Ruim 10% kreeg wel antwoord of hulp en bijna 18% werd gedeeltelijk geholpen. Maar de overige panelleden die door een chatbot werden geholpen, stellen geen antwoord te hebben gehad. Directeur Sandra Molenaar vindt dat bedrijven altijd de mogelijkheid moeten bieden om met een mens te chatten of te bellen. Veel bedrijven voldoen niet aan de verplichting om een e-mailadres en telefoonnummer goed vindbaar op hun website te zetten. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plekken de zon, al is het in het noordoosten en zuiden wat bewolkter. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten misschien een onweersbui. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vanmiddag zonnige periode en vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden kan een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met minimaal 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en plaatselijk 30 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook kans op een onweersbui. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen komen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag vindt eerst een evaluatie plaats van het vuurwerkincident bij SC Cambuur in Leeuwarden. Daarbij zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Aan de hand van die evaluatie bepaalt de gemeente Rotterdam of maatregelen nodig zijn. Zondag staken Feyenoord-supporters veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd in Leeuwarden en gooiden ze fakkels naar een familietribune en op het veld, waarbij zeker 7 toeschouwers gewond raakten. Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de bouw van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De provincie zegt dat het tekort aan huizen voor ouderen en mensen met een beperking groeit en dat de markt daar onvoldoende op reageert. Het geld gaat naar een fonds voor onder meer seniorenwoningen met zorg in de buurt en woonzorglocaties voor zwaardere zorg. De provincie verwacht dat daarmee de komende jaren 400 tot 500 nieuwe woonplekken kunnen worden gebouwd. Provinciale staten moeten nog instemmen met het plan. De ombudsman van de publieke omroepen heeft ongeveer 20 klachten ontvangen over een fragment van het online programma van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. In de uitzending van 31 juli werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had, tijdens een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme. Klagers vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Het Commissariaat voor de Media noemt elke vorm van promotie van het gedachtegoed van Hitler ongepast. De aspirantomroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het commissariaat. Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023. Patiënten en wetenschappers presenteren woensdag plannen voor een onderzoeks- en innovatiecentrum voor post-COVID, gefinancierd met privaat geld. Dat meldt de Volkskrant. Het overheidsbudget voor onderzoek naar post-COVID is opgedroogd. Je kunt geen onderzoekers werven met de belofte dat er misschien geld is tot volgend jaar. De Amsterdamse immunoloog Jeroen den Dunne en zijn Utrechtse collega Niels Eikelkamp ontdekten eerder een mogelijke oorzaak van post-COVID door muizen te injecteren met antistoffen van patiënten. Post-COVID heeft in Nederland zo'n 500.000 patiënten getroffen. Een kind dat wordt opgesloten, vastgebonden, gewurgd of gedwongen urine te drinken. Het komt in Nederland meer voor dan gedacht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen dat een kind langdurig en systematisch ernstig is mishandeld. Bekende voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 kinderen in Stadskanaal. Klinisch psycholoog Leonie Koppens noemt het een blinde vlek in Nederland. Bij deze meest vergaande vorm van mishandeling, in het Engels child torture genoemd, is er sprake van opzet en het plezier halen uit macht over een kind. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakten, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept.
5: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat.
6: President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
7: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
8: President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Dat komt vooral door de verhoging van de kansspelbelasting tot 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel, op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden, maar kan nog niet zeggen of dat banen kost.
26: Duizenden overheidsmedewerkers gaan op dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Dat meldt vakbond FNV. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp. Ook werknemers in de thuiszorg en verpleeghuizen doen mee. De actie is onderdeel van een reeks stakingen en protesten van de vakbonden FNV, CNV en VCP tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
27: Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen.
28: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen.
29: Kendrion en NX Filtration stijgen flink op de Amsterdamse beurs na het bekendmaken van hun halfjaarcijfers. Kendrion, producent van elektromagnetische componenten voor onder meer medische apparatuur en windturbines, noteerde kort na opening bijna 5% hoger. NX Filtration won ruim 14% na een omzetgroei van bijna 1/5 en een record orderinstroom. Het orderboek van het waterzuiveringsbedrijf is inmiddels 5 keer zo groot als een jaar geleden. De AEX-index zakte in de vroege handel 14% tot 1104,34 punten.
30: Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana.
1: De lanceerbasis moet de grootste ter wereld worden, met 5 lanceercomplexen die elk 2 lanceerplatforms krijgen. SpaceX wil er 1000 Starship-vluchten per jaar mogelijk maken. De bouw begint volgend jaar en de eerste raketten moeten in 2029 kunnen worden gelanceerd. SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor Starship-raketten in Texas en beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor Hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon op veel plaatsen. Al is er in het noordoosten en zuiden meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten kans op onweer. De wind is matig en komt uit het oosten. Vanmiddag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond volgen brede opklaringen en blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden.
0: Er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De NTR zendt woensdagavond de documentaire Dolly verenigt de Staten uit. Vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. De documentaire van regisseur Nicolas Maupier werd eerder dit jaar al uitgezonden in het Uur van de Wolf. De film gaat over Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De uitzending begint om 22:40 na Nieuwsuur en is woensdagochtend al te zien op NPO Start.
19: De 34-jarige Maxime A. heeft tijdens een politieverhoor in juni bekend dat zij op 26 april haar 44-jarige partner middelen heeft toegediend die mogelijk tot zijn dood hebben geleid. Volgens de vrouw was er sprake van intieme terreur en zat zij in een femicidale relatie. Maar het Openbaar Ministerie heeft daarvoor nog geen objectieve bevestiging gevonden. Justitie verdenkt de vrouw van moord. Of het toedienen van de middelen, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon, daadwerkelijk tot de dood van de man heeft geleid, staat nog niet definitief vast. De vrouw zit sinds 28 mei in voorarrest.
20: De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen komen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag vindt eerst een evaluatie plaats van het vuurwerkincident bij SC Cambuur in Leeuwarden. Daarbij zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Aan de hand van die evaluatie bepaalt de gemeente Rotterdam of maatregelen nodig zijn. Zondag staken Feyenoord-supporters veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd in Leeuwarden en gooiden ze fakkels naar een familietribune en op het veld, waarbij zeker 7 toeschouwers gewond raakten.
21: Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de bouw van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De provincie zegt dat het tekort aan huizen voor ouderen en mensen met een beperking groeit en dat de markt daar onvoldoende op reageert. Het geld gaat naar een fonds voor onder meer seniorenwoningen met zorg in de buurt en woonzorglocaties voor zwaardere zorg. De provincie verwacht dat daarmee de komende jaren 400 tot 500 nieuwe woonplekken kunnen worden gebouwd. Provinciale staten moeten nog instemmen met het plan.
22: De ombudsman van de publieke omroepen heeft ongeveer 20 klachten ontvangen over een fragment van het online programma van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. In de uitzending van 31 juli werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had, tijdens een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme. Klagers vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Het Commissariaat voor de Media noemt elke vorm van promotie van het gedachtegoed van Hitler ongepast. De aspirantomroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het commissariaat.
23: Het AD meldt dat kinderombudsman Wouter Struik zich grote zorgen maakt over kinderen op opvangschip Silja in Rotterdam. De kinderen kunnen er nauwelijks buiten spelen en een deel van de kamers heeft geen raam of daglicht. De kamers zijn piepklein, met 2 eenpersoonsbedden en een klein paadje ertussen. Ramen kunnen niet open, waardoor er alleen airco is en geen frisse lucht. Op het schip verblijven 2000 statushouders sinds 2023.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
4: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlandsnieuws. De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en drie jongens gewond raakten, van die twee zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. President Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het congres gestuurd. Het gaat om afspraken over civiele kernenergie die in juli tot stand kwamen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor nucleaire technologie naar Saoedi-Arabië exporteren. Trump stelt als voorwaarde dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee Israël erkent. Die akkoorden normaliseren de banden tussen Israël en islamitische landen in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september. En op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer.
6: De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
7: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan 31% minder passagiers ontvangen. De luchthaven verwelkomde 31,5 miljoen reizigers, tegen 46 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt door grote verstoringen van de luchtvaart in het Midden-Oosten vanwege de Iran-oorlog. Ook het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume kromp met bijna 29%.

0: ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen. Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen. Kendrion en NX Filtration stijgen flink op de Amsterdamse beurs na het bekendmaken van hun halfjaarcijfers. Kendrion, producent van elektromagnetische componenten voor onder meer medische apparatuur en windturbines, noteerde kort na opening bijna 5% hoger. NX Filtration won ruim 14%, na een omzetgroei van bijna 1/5 en een record orderinstroom. Het orderboek van het waterzuiveringsbedrijf is inmiddels 5 keer zo groot als een jaar geleden. De AEX-index zakte in de vroege handel 14% tot 1104,34 punten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man... nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de 1e ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de

0: Jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog met sommige perioden. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit oostelijke richting, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht droog met temperaturen tussen 13 en 19 graden. Morgen wordt het warmer, met in de middag 25 tot plaatselijk 30 graden. Het voelt drukkend aan. Er is kans op onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. Bij de buien kunnen windstoten voorkomen tot 60 km per uur.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Woningen in een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab aangetroffen. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is nog niet bekend. Ook het aantal woningen dat ontruimd moet worden is nog onduidelijk. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig.
6: Justitieminister David van Weel vindt dat de toegangscontrole bij stadions beter moet. Hij reageert daarmee op het vuurwerk dat Feyenoord-hooligans gooiden bij de recente wedstrijd tegen SC Cambuur, waarbij 7 mensen gewond raakten. Van Weel zegt dat voetbalclubs verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion en dat hij ze daarop zal aanspreken. Hooligans worden volgens hem steeds creatiever met de manier waarop ze vuurwerk naar binnen smokkelen. En daar moet de controle zich op aanpassen. Op 9 september overlegt de minister met onder meer de KNVB, gemeente en de politie. De Zeeuwse gemeente Tholen werkt met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. De opvang komt op een braakliggend terrein in het stadje Tholen en is bedoeld voor maximaal 2,5 jaar. Het COA wil daar units neerzetten. De gemeente koos voor deze plek na overleg met de provincie en het COA, waarbij onder meer is gekeken naar ruimte, bereikbaarheid en de impact op de omgeving. Direct omwonenden worden uitgenodigd voor persoonlijke gesprekken over het plan. De NTR zendt woensdagavond de documentaire Dolly verenigt de Staten uit, vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. De documentaire van regisseur Nicolas Maupier werd eerder dit jaar al uitgezonden in het Uur van de Wolf. De film gaat over Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De uitzending begint om 22:40 na Nieuwsuur en is woensdagochtend al te zien op NPO Start. De 34-jarige Maxime A. heeft tijdens een politieverhoor in juni bekend dat zij op 26 april haar 44-jarige partner middelen heeft toegediend die mogelijk tot zijn dood hebben geleid. Volgens de vrouw was er sprake van intieme terreur en zat zij in een femicidale relatie. Maar het Openbaar Ministerie heeft daarvoor nog geen objectieve bevestiging gevonden. Justitie verdenkt de vrouw van moord.
5: of het toedienen van de middelen, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon, daadwerkelijk tot de dood van de man heeft geleid, staat nog niet definitief vast. De vrouw zit sinds 28 mei in voorarrest.
7: De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen komen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag vindt eerst een evaluatie plaats van het vuurwerkincident bij SC Cambuur in Leeuwarden. Daarbij zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Aan de hand van die evaluatie bepaalt de gemeente Rotterdam of maatregelen nodig zijn. Zondag staken Feyenoord-supporters veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd in Leeuwarden en gooiden ze fakkels naar een familietribune en op het veld, waarbij zeker 7 toeschouwers gewond raakten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
9: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakten, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media.
10: 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten.
11: Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept.
12: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
13: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel, op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers.
16: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines 17.000 euro per keer, met een maximum van 170.000 euro. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400, en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
17: Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
18: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan 31% minder passagiers ontvangen. De luchthaven verwelkomde 31,5 miljoen reizigers, tegen 46 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt door grote verstoringen van de luchtvaart in het Midden-Oosten vanwege de Iran-oorlog. Ook het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume kromp met bijna 29%.
19: Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen.
20: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de 1e ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn 1e zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de 1e ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het oosten. Vanavond breekt het breed op en blijft het droog. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er is kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Maxime A. uit Scheveningen heeft tijdens een politieverhoor in juni bekend dat zij op 26 april middelen zoals fentanyl, GHB en oxycodon aan haar 44-jarige partner heeft toegediend. de 34-jarige vrouw, zegt dat ze handelde uit extreme angst. Omdat ze in een relatie zat met dominantie, bedreigingen en controle. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord. Maar of de middelen daadwerkelijk tot de dood hebben geleid, staat nog niet definitief vast. De politie onderzoekt onder meer beelden van 13 camera's die in de woning hingen. Het OM overweegt ook de moeder van A te vervolgen voor medeplichtigheid.
0: Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab ontdekt. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is, kan de politie nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Maarten van der Weijden heeft een cheque van €704.127 overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De 45-jarige zwemmer haalde het geld op met een zwemtocht die hij door ziekte voortijdig moest staken. Hij wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden, maar moest na 177 kilometer langs 14 steden opgeven vanwege buikklachten en koorts. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
2: Justitieminister David van Weel vindt dat de toegangscontrole bij stadions beter moet, nadat Feyenoord-hooligans vuurwerk gooiden bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. De VVD-minister zegt dat voetbalclubs verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion en dat hij ze daarop zal aanspreken. Hij overlegt op 9 september met onder meer de KNVB, gemeente en de politie over het probleem. Van Weel steunt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, die zei dat Feyenoord-supporters niet welkom zijn bij de wedstrijd tegen NEC als er geen verdachten worden aangehouden.
0: De Zeeuwse gemeente Tholen werkt met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. De opvang komt op een braakliggend terrein in het stadje Tholen en is bedoeld voor maximaal 2,5 jaar. Het COA wil daar units neerzetten. De gemeente koos voor deze plek na overleg met de provincie en het COA, waarbij onder meer is gekeken naar ruimte, bereikbaarheid en de impact op de omgeving. Direct omwonenden worden uitgenodigd voor persoonlijke gesprekken over het plan.
26: De NTR zendt woensdagavond de documentaire Dolly verenigt de Staten uit, vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. De documentaire van regisseur Nicolas Maupier werd eerder dit jaar al uitgezonden in het Uur van de Wolf. De film gaat over Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De uitzending begint om 22:40 na Nieuwsuur en is woensdagochtend al te zien op NPO Start.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
5: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en drie jongens gewond raakten, van wie twee zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept.
6: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel, op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers.
8: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines 17.000 euro per keer, met een maximum van 170.000 euro. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400, en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
9: Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
10: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan 31% minder passagiers ontvangen. De luchthaven verwelkomde 31,5 miljoen reizigers, tegen 46 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt door grote verstoringen van de luchtvaart in het Midden-Oosten vanwege de Iran-oorlog. Ook het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume kromp met bijna 29%.
11: Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen.
12: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Fredrik Björkan en Sondre Auklund scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Arsenal-verdediger Jurrien Timber is gekozen in het elftal van het jaar van de Engelse Spelersvakbond. De Oranje International werd afgelopen seizoen met Arsenal landskampioen van Engeland. Timber kwam ook in actie tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain, maar miste het WK met Oranje door een blessure. Naast Timber werden ook 4 andere Arsenal-spelers gekozen in het elftal. Bruno Fernandes van Manchester United werd verkozen tot speler van het jaar met een recordaantal van 21 assists. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.
16: Tennisser Mees Rutgering heeft de 3e ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de 1e ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de 3e ronde neemt hij het op tegen de als 4e geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de 3e ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan.
1: Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Al is er in het noordoosten en zuiden meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten kans op onweer. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen wordt het warmer, tussen 25 en lokaal 30 graden in het zuidoosten, met perioden van zon. Wel kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 44-jarige man uit Scheveningen is mogelijk overleden nadat zijn 34-jarige partner hem verschillende middelen toediende, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon. De vrouw bekende in juni tijdens een politieverhoor dat zij de middelen op 26 april aan haar partner gaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van moord en heeft haar op 28 mei aangehouden. Volgens haar advocaat handelde zij vanuit extreme angst en zat zij in een relatie met intieme terreur. Maar het OM heeft daar nog geen objectieve bevestiging voor gevonden. De volgende voorbereidende zitting is op 18 november.
19: Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab ontdekt. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is, kan de politie nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig.
26: Maarten van der Weijden heeft een cheque van €704.127 overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De 45-jarige zwemmer haalde het geld op met een zwemtocht die hij door ziekte voortijdig moest staken. Hij wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden, maar moest na 177 kilometer langs 14 steden opgeven vanwege buikklachten en koorts. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
20: Justitieminister David van Weel vindt dat de toegangscontrole bij stadions beter moet, nadat Feyenoord-hooligans vuurwerk gooiden bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. De VVD-minister zegt dat voetbalclubs verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion en dat hij ze daarop zal aanspreken.
26: Hij overlegt op 9 september met onder meer de KNVB, gemeente en de politie over het probleem. Van Weel steunt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, die zei dat Feyenoord-supporters niet welkom zijn bij de wedstrijd tegen NEC als er geen verdachten worden aangehouden. De Zeeuwse gemeente Tholen werkt met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. De opvang komt op een braakliggend terrein in het stadje Tholen en is bedoeld voor maximaal 2,5 jaar. Het COA wil daar units neerzetten. De gemeente koos voor deze plek na overleg met de provincie en het COA, waarbij onder meer is gekeken naar ruimte, bereikbaarheid en de impact op de omgeving. Direct omwonenden worden uitgenodigd voor persoonlijke gesprekken over het plan. De NTR zendt woensdagavond de documentaire Dolly verenigt de Staten uit, vanwege het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. De documentaire van regisseur Nicolas Maupier werd eerder dit jaar al uitgezonden in het Uur van de Wolf. De film gaat over Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De uitzending begint om 22:40 na Nieuwsuur en is woensdagochtend al te zien op NPO Start. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
3: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakten, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïnse drones heeft onderschept.
21: Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
4: De Verenigde Staten hebben wereldwijd afspraken voor immigratievisa opgeschort. Medewerkers van ambassades en consulaten moeten eerst een training volgen om te herkennen wanneer immigranten waarschijnlijk een beroep doen op staatssteun. Mensen met afspraken bij ambassades en consulaten krijgen bericht dat hun afspraak niet doorgaat. Ze horen later wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn. Vrijdag trok een rechter een streep door een eerder plan van de regering Trump om immigratiebeperkingen op te leggen aan inwoners van 75 landen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel, op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers.
22: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines 17.000 euro per keer, met een maximum van 170.000 euro. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
23: Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
25: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan 31% minder passagiers ontvangen. De luchthaven verwelkomde 31,5 miljoen reizigers, tegen 46 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt door grote verstoringen van de luchtvaart in het Midden-Oosten vanwege de Iran-oorlog. Ook het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume kromp met bijna 29%.
27: Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen.
28: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van.
1: Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. NEC is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League na een 3-0 nederlaag bij Bodø Glimt. De Nijmegenaren speelden al na 3 minuten met 10 man, nadat keeper Gonzalo Kretas rood kreeg voor hens buiten het strafschopgebied. Frederik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Vorige week verloor NEC het thuisduel al met 3-1. De ploeg van trainer Dick Schreude gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bodø Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Kretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Ryan van der Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van der Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien. In het zuidoosten kan het onweren. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het drukkend aanvoelen. Er is kans op onweersbuien, vooral in het zuiden en later breder. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Politiebond steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden, maar waarschuwt dat dit alleen uitvoerbaar is met voldoende agenten. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Weel spraken af dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden.

0: financiën. Het gaat er nu vooral om breed draagvlak te vinden in het parlement. Oppositiepartijen toonden zich deze week sceptisch over een snel akkoord. Jesse Klaver, GroenLinks, zei maandag na overleg met het kabinet dat het proces muurvast zit. JA21 en SGP verklaarden die dag ook niet tevreden te zijn met de voorstellen van het kabinet. De begroting moet maandag naar de Raad van State en wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
1: Een van de twee mensen die dinsdag dood werden gevonden in een woning in Hoogwoud is door haar partner om het leven gebracht. De partner pleegde daarna suïcide, meldt de politie. Een voorbijganger zag dinsdagochtend een overleden persoon liggen in het pand aan de Gouwe en schakelde de politie in. Toen agenten aankwamen, hing er een gaslucht in de woning en vonden ze binnen een tweede dode. Het strafrechtelijke onderzoek is afgerond omdat beide betrokkenen zijn overleden. De Tweede Kamer werd in de begintijd van de corona-uitbraak onvoldoende geïnformeerd. En dat werkte door in de besluiten waarmee parlementariërs instemden. Dat zei Fleur Agema, destijds Kamerlid voor de PVV, woensdagochtend bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Zij zag dat bijvoorbeeld gebeuren bij het bezoekverbod in verpleeghuizen, wat ze achteraf een verkeerd besluit vond. De informatie dat het virus ook al rondging bij een deel van de ziekenhuismedewerkers, zonder noemenswaardige klachten, werd niet met haar gedeeld. Dat verwijt ze Jaap van Dissel, destijds voorzitter van het Outbreak Management Team. Een 44-jarige man uit Scheveningen is mogelijk overleden nadat zijn 34-jarige partner hem verschillende middelen toediende, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon. De vrouw bekende in juni tijdens een politieverhoor dat zij de middelen op 26 april aan haar partner gaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van moord en heeft haar op 28 mei aangehouden. Volgens haar advocaat handelde zij vanuit extreme angst en zat zij in een relatie met intieme terreur. Maar het OM heeft daar nog geen objectieve bevestiging voor gevonden. De volgende voorbereidende zitting is op 18 november. Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab ontdekt. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is, kan de politie nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
4: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.

0: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en drie jongens gewond raakten, van wie twee zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts één baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van de Russische online retailer Wildberries in Kortovsk, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het magazijn vloog in brand. Elders in de plaats kwamen een man en een 14-jarig kind om toen een drone op een huis stortte. Oekraïne richt zich steeds vaker op distributiecentra van Russische webwinkels, zoals Wildberries en concurrent Ozon. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht van dinsdag op woensdag 426 Oekraïense drones heeft onderschept. Darlene Graham heeft de tweede ronde van de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina voor de Senaat gewonnen. Ze versloeg congreslid Ralph Norman en is nu de Republikeinse kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. Graham werd aangesteld als senator na het overlijden van haar broer Lindsey Graham in juli. Ze neemt het in november op tegen de democratische Annie Andrews en geldt als favoriet in de conservatieve staat. President Trump steunt Graham en riep kiezers tijdens een rally op te doen alsof hij zelf op het stembiljet staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar 31,5 miljoen passagiers ontvangen. Meer dan 31% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de Iran-oorlog, waardoor veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten mijden. Het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume krompt met bijna 29%. Maatschappijen als KLM, British Airways en Singapore Airlines vliegen nog niet op Dubai, hoewel er in het tweede kwartaal wel een geleidelijke toename was. Topman Paul Griffiths verwacht dat de passagiersaantallen in de tweede jaarhelft weer zullen aantrekken. Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines 17.000 euro per keer, met een maximum van 170.000 euro. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken. Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen. De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aanvaller Brian Linssen van NEC zegt dat de returnwedstrijd tegen Bode Glimt al na 3 minuten voorbij was. Keeper Gonzalo Cretas kreeg toen rood. Linssen zegt dat de aanvallende tactiek daarna in de prullenbak kon. NEC verloor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League met 3-0. De ploeg gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Tennisser Mees Rutgering heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De 19-jarige nummer 389 van de wereld versloeg de Tsjech Tomáš Macháč, de mondiale nummer 58, met 6-2 en 7-6. Rutgering plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde tegen Brit Jan Gojinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de derde ronde neemt hij het op tegen de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry, de nummer 37 van de wereld. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de derde ronde door de Paraguayaan Adolfo Daniel Vallejo met 6-2 en 6-0 te verslaan. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Brian van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van de Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernández, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
2: De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een supercupwedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met minima tussen 13 en 19 graden. Morgen wordt het warmer en broeiger. Er is kans op enkele onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. De temperatuur loopt op tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De Nederlandse Politiebond steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden, maar waarschuwt dat dit alleen uitvoerbaar is met voldoende agenten. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. Aanleiding zijn de recente boerenprotesten met trekkers. De bond benadrukt dat strafrechtelijk optreden veel capaciteit vraagt voor verkeersmaatregelen, aanhoudingen en verhoren, terwijl de politie al kampt met personeelstekorten en hoge werkdruk. De lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie kan uiteindelijk een uitzondering maken op de landelijke afspraak.
7: Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat de begroting voor volgend jaar inhoudelijk rond is. Hij ziet geen verdeeldheid bij de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA. Het kabinet zoekt nu breed draagvlak in het parlement. Oppositiepartijen zoals PRO, JA21 en SGP zijn nog niet tevreden met de voorstellen. De begroting moet maandag naar de Raad van State en wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
8: Voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema zegt dat de Tweede Kamer in de begintijd van corona onvoldoende werd geïnformeerd. Dat verklaarde ze woensdag bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens Agema kreeg de Kamer belangrijke informatie niet, zoals dat het virus ook al rondging bij een deel van de ziekenhuismedewerkers zonder noemenswaardige klachten. Ze noemt het bezoekverbod in verpleeghuizen achteraf een verkeerd besluit. Agema klaagt ook dat stukken over ingrijpende besluiten vaak pas laat in de avond werden gedeeld, waardoor ze te weinig tijd had om ze goed door te nemen.
9: Een van de twee mensen die dinsdag dood werden gevonden in een woning in Hoogwoud is door haar partner om het leven gebracht. De partner pleegde daarna suïcide, meldt de politie. Een voorbijganger zag dinsdagochtend een overleden persoon liggen in het pand aan de Gouwe en schakelde de politie in. Toen agenten aankwamen, hing er een gaslucht in de woning en vonden ze binnen een tweede dode. Het strafrechtelijke onderzoek is afgerond omdat beide betrokkenen zijn overleden.
10: Een 44-jarige man uit Scheveningen is mogelijk overleden nadat zijn 34-jarige partner hem verschillende middelen toediende, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon. De vrouw bekende in juni tijdens een politieverhoor dat zij de middelen op 26 april aan haar partner gaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van moord en heeft haar op 28 mei aangehouden. Volgens haar advocaat handelde zij vanuit extreme angst en zat zij in een relatie met intieme terreur. Maar het OM heeft daar nog geen objectieve bevestiging voor gevonden. De volgende voorbereidende zitting is op 18 november. Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab ontdekt. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is, kan de politie nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid. Volgens Zelensky is de onderscheiding voor uitzonderlijke verdiensten in de bescherming van mensenlevens en vrijheid en voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Ook Russische strijdkrachten zetten Starlink in, maar Musk beperkte vorig jaar het gebruik door Rusland. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland.
12: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Peter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
13: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
14: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
15: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakten, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten.
6: De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media.
16: 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar 31,5 miljoen passagiers ontvangen. Meer dan 31% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de Iran-oorlog, waardoor veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten mijden. Het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume krompt met bijna 29%. Maatschappijen als KLM, British Airways en Singapore Airlines vliegen nog niet op Dubai, hoewel er in het tweede kwartaal wel een geleidelijke toename was. Topman Paul Griffiths verwacht dat de passagiersaantallen in de tweede jaarhelft weer zullen aantrekken.
11: Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 6 miljoen euro verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf 13,8 miljoen euro extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers.
17: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines 17.000 euro per keer, met een maximum van 170.000 euro. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400, en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
18: Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
19: Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iran-oorlog. Het land heeft strategische olievoorraden aangesproken en importeert meer olie uit de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak werken aan uitbreiding van pijpleidingen die de zeestraat kunnen omzeilen.
20: De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen zoals kolen, ijzererts, zand en grind. In 10 jaar tijd is het vervoerde volume met 15% afgenomen, meldt ABN AMRO. De afbouw van kolencentrales,
2: de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen zijn daar de oorzaak van. Maar de bank ziet ook nieuwe kansen door de energietransitie, zoals het vervoer van biomassa en grote windturbineonderdelen. Ook kunnen binnenvaartschippers profiteren van de Duitse miljardeninvestering in infrastructuur en het groeiende containervervoer, waardoor ze minder afhankelijk worden van traditionele bulkladingen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli met 5-4, 4-1. De organisatie van het Grand Slam toernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Ook Novak Djokovic en Arina Sabalenka werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi in het enkelspel begint zondag. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord. Brian van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van de Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een supercupwedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij 1/2 jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is er meer bewolking. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de noordkust af en toe vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen wordt het warmer, tussen 25 en 30 graden, met door de hoge luchtvochtigheid een drukkend gevoel. Er is kans op onweersbuien, vooral in het midden en zuiden. Bij de buien kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De Tweede Kamer kreeg in de begintijd van de coronacrisis te weinig informatie, waardoor parlementariërs niet goed geïnformeerd konden instemmen met besluiten. Dat zegt voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze noemt als voorbeeld het bezoekverbod in verpleeghuizen, dat ze achteraf een verkeerd besluit vindt. Agema klaagt dat stukken over ingrijpende maatregelen vaak pas laat in de avond voor een debat werden gedeeld, soms pas na tienen. Volgens haar was er daardoor weinig ruimte om bij te sturen en is er door het parlementaire debat niets wezenlijk veranderd aan de coronamaatregelen.
5: Het minderheidskabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond, zegt minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij ziet geen verdeeldheid bij coalitiepartijen D66, VVD en CDA over het budget. Oppositiepartijen toonden zich deze week sceptisch over een snel akkoord. JA21 en SGP zijn niet tevreden met de voorstellen. Premier Rob Jetten zegt dat de grootste discussie gaat over hoe de rekening betaald moet worden. De begroting moet maandag naar de Raad van State voor advies en wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
7: De Nederlandse Politiebond steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden, maar waarschuwt dat dit alleen uitvoerbaar is met voldoende agenten. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. Aanleiding zijn de recente boerenprotesten met trekkers. De bond benadrukt dat strafrechtelijk optreden veel capaciteit vraagt voor verkeersmaatregelen, aanhoudingen en verhoren, terwijl de politie al kampt met personeelstekorten en hoge werkdruk. De lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie kan uiteindelijk een uitzondering maken op de landelijke afspraak.
8: Een van de twee mensen die dinsdag dood werden gevonden in een woning in Hoogwoud is door haar partner om het leven gebracht. De partner pleegde daarna suïcide, meldt de politie. Een voorbijganger zag dinsdagochtend een overleden persoon liggen in het pand aan de Gouwe en schakelde de politie in. Toen agenten aankwamen, hing er een gaslucht in de woning en vonden ze binnen een tweede dode. Het strafrechtelijke onderzoek is afgerond omdat beide betrokkenen zijn overleden.
9: Een 44-jarige man uit Scheveningen is mogelijk overleden nadat zijn 34-jarige partner hem verschillende middelen toediende, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon. De vrouw bekende in juni tijdens een politieverhoor dat zij de middelen op 26 april aan haar partner gaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van moord en heeft haar op 28 mei aangehouden. Volgens haar advocaat handelde zij vanuit extreme angst en zat zij in een relatie met intieme terreur. Maar het OM heeft daar nog geen objectieve bevestiging voor gevonden. De volgende voorbereidende zitting is op 18 november.
27: Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een mogelijk drugslab ontdekt. Een teamleider explosieve veiligheid komt ter plaatse, maar of er explosiegevaar is, kan de politie nog niet zeggen. Sinds woensdagochtend is de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid. Volgens Zelensky is de onderscheiding voor uitzonderlijke verdiensten in de bescherming van mensenlevens en vrijheid en voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Ook Russische strijdkrachten zetten Starlink in, maar Musk beperkte vorig jaar het gebruik door Rusland. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland.
10: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
11: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
12: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
13: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakte, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media.
14: 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van de risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft wil daarvoor wereldwijde maatregelen voorstellen. Gates gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen.
1: Hij zegt dat China zijn kinderen nu al beschermt tegen verslaving aan chatbots, maar dat weinig andere landen actie ondernemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens een volgende reis naar China in november.
2: Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege de extreme droogte. Door de droogte en hitte zijn er problemen ontstaan met het voer voor de koeien die de melk voor die kazen produceren. De versoepeling geldt onder meer voor de kazen Beaufort, Abondance en Comté, die worden gemaakt van rauwe melk van koeien in de Alpen en de Jura. Door de droogte is er veel minder geschikte grond om te grazen. De overheid heeft daarom besloten de regels rond bijvoeren met veevoer en graan uit andere streken tijdelijk te versoepelen.
17: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar 31,5 miljoen passagiers ontvangen. Meer dan 31% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de Iran-oorlog, waardoor veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten mijden. Het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume krompt met bijna 29%. Maatschappijen als KLM, British Airways en Singapore Airlines vliegen nog niet op Dubai, hoewel er in het tweede kwartaal wel een geleidelijke toename was. Topman Paul Griffiths verwacht dat de passagiersaantallen in de tweede jaarhelft weer zullen aantrekken.
18: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines €17.000 per keer, met een maximum van €170.000. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400, en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
19: Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim €6 miljoen verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf €13,8 miljoen extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers.
20: Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op sociale zekerheid.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord.
23: Brian van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van de Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een Supercup-wedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij 1/2 jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag tijdens het uitduel met SC Cambuur. Daarbij raakten 7 fans van de thuisploeg gewond. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar in het noordoosten en zuiden is het meer bewolkt. In het zuiden vallen enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. De wind is matig, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanmiddag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 tot 27 graden. De wind komt uit het oosten. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Morgen wordt het een stuk warmer, met temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het drukkend aanvoelen. Er is wel kans op onweersbuien, vooral later op de dag. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In een woning daar is een mogelijk drugslab ontdekt. De politie kwam woensdag rond 2:30 af op een melding van vuurwerkoverlast. In de woning troffen agenten weinig vuurwerk aan, maar wel wapens en een mogelijk drugslab. Enkele politiemensen moesten worden nagekeken vanwege gezondheidsklachten door de chemische lucht in de woning.
9: De pleziervaart kan in Noord-Holland weer gewoon door alle sluizen heen. Vanwege de langdurige droogte waren er schutbeperkingen bij 12 sluizen bij Den Helder, het Noordzeekanaal en het IJ in Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft deze maatregelen ingetrokken omdat meer regen wordt voorspeld. Woensdag worden wel preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekermeringsloot, waar scheuren in zijn ontdekt. Op de Waddenzeedijken, op Texel en op het vasteland blijft het verboden vee te laten grazen.
24: In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het Westnijlvirus kan worden overgedragen door muggen. 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten, zegt het RIVM.
0: Momenteel liggen nog 3 patiënten in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie.
6: Het minderheidskabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond, zegt minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij ziet geen verdeeldheid bij coalitiepartijen D66, VVD en CDA over het budget. Oppositiepartijen toonden zich deze week sceptisch over een snel akkoord. JA21 en SGP zijn niet tevreden met de voorstellen. Premier Rob Jette zegt dat de grootste discussie gaat over hoe de rekening betaald moet worden. De begroting moet maandag naar de Raad van State voor advies en wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
10: De Tweede Kamer kreeg in de begintijd van de coronacrisis te weinig informatie, waardoor parlementariërs niet goed geïnformeerd konden instemmen met besluiten. Dat zegt voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze noemt als voorbeeld het bezoekverbod in verpleeghuizen, dat ze achteraf een verkeerd besluit vindt. Agema klaagt dat stukken over ingrijpende maatregelen vaak pas laat in de avond voor een debat werden gedeeld, soms pas na 10. Volgens haar was er daardoor weinig ruimte om bij te sturen en is er door het parlementaire debat niets wezenlijk veranderd aan de coronamaatregelen.
11: De Nederlandse Politiebond steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden, maar waarschuwt dat dit alleen uitvoerbaar is met voldoende agenten. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Weel hebben afgesproken dat bij blokkades van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. Aanleiding zijn de recente boerenprotesten met trekkers. De bond benadrukt dat strafrechtelijk optreden veel capaciteit vraagt voor verkeersmaatregelen, aanhoudingen en verhoren, terwijl de politie al kampt met personeelstekorten en hoge werkdruk. De lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie kan uiteindelijk een uitzondering maken op de landelijke afspraak.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mykhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov.
26: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
27: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Radcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
1: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos zijn de belangrijkste aankomsten.

0: De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media. 15 pasgeboren baby's zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. De brand brak vanochtend rond 7 uur lokale tijd uit op de afdeling verloskunde, vermoedelijk door een defect in het airconditioning systeem. Slechts 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat kind is niets bekend. Premier Shehbaz Sharif heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk onderzoek en spreekt van een onherstelbare situatie. In Pakistan komen branden in grote gebouwen vaker voor door lakse handhaving en gebrekkige veiligheidswetten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte. Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van de risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft wil daarvoor wereldwijde maatregelen voorstellen. Gates gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Hij zegt dat China zijn kinderen nu al beschermt tegen verslaving aan chatbots, maar dat weinig andere landen actie ondernemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens een volgende reis naar China in november. Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar 31,5 miljoen passagiers ontvangen. Meer dan 31% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de Iran-oorlog, waardoor veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten mijden. Het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume krompt met bijna 29%. Maatschappijen als KLM, British Airways en Singapore Airlines vliegen nog niet op Dubai, hoewel er in het tweede kwartaal wel een geleidelijke toename was. Topman Paul Griffiths verwacht dat de passagiersaantallen in de tweede jaarhelft weer zullen aantrekken. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. De maatschappijen lieten tussen 23 uur en 7 uur oudere vliegtuigen opstijgen en landen, ondanks een eerdere waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen verbeuren de airlines €17.000 per keer, met een maximum van €170.000. Het verbod geldt vooral voor oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400, en de Airbus A320 en A321. De maatregel moet de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol in de nacht beperken.
1: Holland Casino heeft in de eerste helft van dit jaar ruim €6 miljoen verlies geleden. Vooral door de verhoging van de kansspelbelasting naar 37,8%. Die tweede verhoging kost het bedrijf €13,8 miljoen extra. Het aantal bezoekers bleef stabiel op ruim 2,5 miljoen. Holland Casino verwacht verder in de kosten te moeten snijden na een eerdere reorganisatie. Maar kan nog niet zeggen of er banen verloren gaan. Het staatsgokbedrijf heeft 13 casino's in Nederland en ongeveer 4000 medewerkers. Duizenden overheidsmedewerkers gaan dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Medewerkers van gemeenten,
0: waterschappen, universiteiten en het Rijk.

0: komen samen op de Koekamp, samen met werknemers uit de thuiszorg en verpleeghuizen. De actie maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV, CNV en VCP. Eerder werd al gestaakt in de havens op 4 september en op 9 september volgt een staking in het openbaar vervoer. De vakbonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord.
3: Ryan van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van de Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een supercupwedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Erik da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na de gebeurtenissen in Leeuwarden. Feyenoord werkt samen met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie om daders op te sporen en verwacht binnen enkele dagen meer informatie te geven. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en vrijwel overal droog. In het zuiden kan nog een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is matig van kracht. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 13 en 19 graden. Morgen wordt het warmer, tot 30 graden in het zuidoosten. Er is kans op een enkele onweersbui, vooral 's avonds vanuit het zuiden. Het kan drukkend aanvoelen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlandse diplomaten hoeven Israël toch niet te verlaten. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een dag eerder had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, nog aangekondigd dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat het land moeten verlaten. De diplomaten zijn niet meer welkom in het centrum, maar mogen hun werk op de ambassade in Tel Aviv en de vertegenwoordiging in Ramallah gewoon voortzetten.
9: In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. Dat meldt het RIVM. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het Westnijlvirus kan worden overgedragen door muggen. 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In een woning daar is een mogelijk drugslab ontdekt. De politie kwam woensdag rond 2:30 af op een melding van vuurwerkoverlast. In de woning troffen agenten weinig vuurwerk aan, maar wel wapens en een mogelijk drugslab. Enkele politiemensen moesten worden nagekeken vanwege gezondheidsklachten door de chemische lucht in de woning. De pleziervaart kan in Noord-Holland weer gewoon door alle sluizen heen. Vanwege de langdurige droogte waren er schutbeperkingen bij 12 sluizen bij Den Helder, het Noordzeekanaal en het IJ in Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft deze maatregelen ingetrokken omdat meer regen wordt voorspeld. Woensdag worden wel preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekermeringsloot, waar scheuren in zijn ontdekt. Op de Waddenzeedijken, op Texel en op het vasteland blijft het verboden vee te laten grazen.
10: De Tweede Kamer kreeg in de begintijd van de coronacrisis te weinig informatie, waardoor parlementariërs niet goed geïnformeerd konden instemmen met besluiten. Dat zegt voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze noemt als voorbeeld het bezoekverbod in verpleeghuizen, dat ze achteraf een verkeerd besluit vindt. Agema klaagt dat stukken over ingrijpende maatregelen vaak pas laat in de avond voor een debat werden gedeeld, soms pas na 10. Volgens haar was er daardoor weinig ruimte om bij te sturen en is er door het parlementaire debat niets wezenlijk veranderd aan de coronamaatregelen.
9: Het minderheidskabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond, zegt minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij ziet geen verdeeldheid bij coalitiepartijen D66, VVD en CDA over het budget. Oppositiepartijen toonden zich deze week sceptisch over een snel akkoord. JA21 en SGP zijn niet tevreden met de voorstellen. Premier Rob Jetten zegt dat de grootste discussie gaat over hoe de rekening betaald moet worden. De begroting moet maandag naar de Raad van State voor advies en wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt. In Tibet zeiden autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers.
14: De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
15: De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mykhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov.
16: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
17: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
18: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
19: De Zweedse politie heeft een tweede verdachte aangehouden die mogelijk betrokken was bij de zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De 18-jarige Liam Nebel zit al vast voor de aanval waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam en 3 jongens gewond raakten, van wie 2 zeer ernstig. Nebel ging met een zwaard de Binel-school binnen, waar hij eerder zelf op heeft gezeten. De officier van justitie moet donderdag beslissen of de tweede verdachte in hechtenis wordt genomen. De politie onderzoekt ook de rol van extremistische boodschappen over schoolgeweld op sociale media.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Het versturen van post kan komend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. Dat is de sterkste stijging in 3 jaar. De hogere tariefruimte komt deels door het teruglopende aantal brieven dat wordt verstuurd. PostNL bepaalt zelf de uiteindelijke prijs van postzegels en houdt de stijging meestal beperkter dan maximaal is toegestaan.
23: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium vreest vooral voor hele hoge prijzen en energiearmoede.
1: GasUnie verwacht dat Nederland de gasvoorraden voor de winter niet meer tot het gewenste niveau kan vullen. Van Kleef denkt niet dat er fysieke tekorten komen, omdat Nederland vermogend genoeg is om armere landen op de wereldmarkt voor gas te overbieden. Alleen bij een strenge winter zou er volgens GasUnie een gastekort kunnen ontstaan.
2: Energieminister Stientje van Veldhoven maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De GasUnie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald, wat vooral tijdens een zeer strenge winter problemen kan opleveren. Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan, al kan zij geen 100% garantie geven. Wel is het mogelijk dat de prijzen stijgen. Op dit moment zijn de voorraden voor 45,3% gevuld, terwijl dat deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 80% ligt.
3: Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte.
4: Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van de risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft wil daarvoor wereldwijde maatregelen voorstellen. Gates gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Hij zegt dat China zijn kinderen nu al beschermt tegen verslaving aan chatbots, maar dat weinig andere landen actie ondernemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens een volgende reis naar China in november.
24: Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar 31,5 miljoen passagiers ontvangen. Meer dan 31% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de Iran-oorlog, waardoor veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten mijden. Het aantal vliegbewegingen daalde met 32% en het vrachtvolume krompt met bijna 29%. Maatschappijen als KLM, British Airways en Singapore Airlines vliegen nog niet op Dubai, hoewel er in het tweede kwartaal wel een geleidelijke toename was. Topman Paul Griffiths verwacht dat de passagiersaantallen in de tweede jaarhelft weer zullen aantrekken.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Kiana Hoever speelt dit seizoen voor Sparta Praag. De 24-jarige rechtsback heeft een meerjarig contract getekend bij de Tsjechische topclub. Hoever verliet de jeugdopleiding van Ajax voor Liverpool, maar brak daar nooit door. Hij speelde op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, PSV, Stoke City, Auxerre en Sheffield United. Sparta Praag staat onder leiding van Brian Priske, de Deense oud-trainer van Feyenoord.
27: Ryan van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van de Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een supercupwedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na de gebeurtenissen in Leeuwarden. Feyenoord werkt samen met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie om daders op te sporen en verwacht binnen enkele dagen meer informatie te geven. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden kan nog een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit oostelijke richting, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 en 19 graden. Morgen meer bewolking, met vooral in het zuiden kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt vanuit het zuiden de kans op regen- en onweersbuien toe, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig PVV-Kamerlid Fleur Agema zegt dat te lang niet werd erkend dat het coronavirus zich ook via kleine druppels verspreidde. Ze vertelde dat woensdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Opiniepeiler Maurice de Hond werd volgens Agema onterecht verketterd omdat hij deze theorie verkondigde. Wetenschappers hebben achteraf bevestigd dat het virus zich via aerosolen in de lucht verspreidde. Agema vindt dat het kabinet maatregelen tegen verspreiding via grote en kleine druppels had moeten combineren.
10: Rechters van de rechtbank Rotterdam overwegen een bezoek te brengen aan de synagoge waar op 13 maart een aanslag is geweest. 4 verdachten uit Tilburg worden ervan beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt bij de synagoge aan het ABN Davidsplein. De verdachten ontkennen dat ze wisten dat het om een synagoge ging. Tijdens de schouw willen de rechters onderzoeken wat de verdachten in het donker aan symbolen hebben kunnen zien. Vrijdag worden de 4 vermeende uitvoerders op een openbare zitting in Rotterdam in elkaars zaken gehoord als getuigen.
11: In de provincie Utrecht is iemand overleden aan West-Nijl-koorts, meldt het RIVM. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen door muggen en 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Momenteel liggen nog 2 patiënten in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie.
12: De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden blijft erg klein, benadrukt het RIVM.
13: Twee Nederlandse diplomaten hoeven Israël toch niet te verlaten. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een dag eerder had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, nog aangekondigd dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat het land moeten verlaten. De diplomaten zijn niet meer welkom in het centrum, maar mogen hun werk op de ambassade in Tel Aviv en de vertegenwoordiging in Ramallah gewoon voortzetten.
14: Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In een woning daar is een mogelijk drugslab ontdekt. De politie kwam woensdag rond 2:30 af op een melding van vuurwerkoverlast. In de woning troffen agenten weinig vuurwerk aan, maar wel wapens en een mogelijk drugslab. Enkele politiemensen moesten worden nagekeken vanwege gezondheidsklachten door de chemische lucht in de woning.
15: De pleziervaart kan in Noord-Holland weer gewoon door alle sluizen heen. Vanwege de langdurige droogte waren er schutbeperkingen bij 12 sluizen bij Den Helder, het Noordzeekanaal en het IJ in Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft deze maatregelen ingetrokken omdat meer regen wordt voorspeld. Woensdag worden wel preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekermeringsloot, waar scheuren in zijn ontdekt. Op de Waddenzeedijken, op Texel en op het vasteland blijft het verboden vee te laten grazen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld in de regio Rasuwa na een grote overstroming. Onder de vermisten is zeker één Nederlander.
18: In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt. In Tibet zeiden autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers. De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
19: De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mikhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov.
28: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
2: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
20: Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer. De acties zijn om 10 uur, 12 uur, 2 uur 's middags, 4 uur en 7 uur 's avonds. Volgens de luchthaven leiden de werkonderbrekingen tot gemiddeld 20 minuten wachttijd. Donderdag gaan Schiphol en de vakbonden in gesprek over de werkomstandigheden, die volgens FNV en CNV zijn verslechterd sinds de luchthaven van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven ging.
21: Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens zijn volgende reis naar China in november. Gates noemt het schokkend dat AI-modellen van OpenAI en Anthropic recent echte websites wisten te hacken tijdens tests. In de Europese Unie gelden sinds kort nieuwe AI-regels, waarbij onder meer verplicht moet worden vermeld als beelden zijn bewerkt of gegenereerd met AI.
22: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium vreest vooral voor hele hoge prijzen en energiearmoede. GasUnie verwacht dat Nederland de gasvoorraden voor de winter niet meer tot het gewenste niveau kan vullen. Van Kleef denkt niet dat er fysieke tekorten komen, omdat Nederland vermogend genoeg is om armere landen op de wereldmarkt voor gas te overbieden. Alleen bij een strenge winter zou er volgens GasUnie een gastekort kunnen ontstaan.
23: Energieminister Stientje van Veldhoven maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De GasUnie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald, wat vooral tijdens een zeer strenge winter problemen kan opleveren. Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan, al kan zij geen 100% garantie geven. Wel is het mogelijk dat de prijzen stijgen. Op dit moment zijn de voorraden voor 45,3% gevuld, terwijl dat deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 80% ligt.
24: Het versturen van post kan komend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. Dat is de sterkste stijging in 3 jaar. De hogere tariefruimte komt deels door het teruglopende aantal brieven dat wordt verstuurd. PostNL bepaalt zelf de uiteindelijke prijs van postzegels en houdt de stijging meestal beperkter dan maximaal is toegestaan.
0: Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Brian van der Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van der Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een Supercup-wedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij 1/2 jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na de gebeurtenissen in Leeuwarden. Feyenoord werkt samen met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie om daders op te sporen en verwacht binnen enkele dagen meer informatie te geven. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Manchester City heeft de 18-jarige middenvelder Ayoub Bouadi overgenomen van Lille. De Marokkaanse international tekent een contract voor 5 jaar. Volgens de voorzitter van Lille betaalt City 100 miljoen euro voor de speler. Bouadi maakte indruk op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is de opvolger van Rodri, die naar FC Barcelona vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In het zuiden kan nog een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit oostelijke richting, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden.
10: Er is kans op een enkele regen- of onweersbui, vooral in het zuiden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen en 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Momenteel liggen nog twee patiënten in het ziekenhuis met een Westnijlinfectie. Het RIVM benadrukt dat de kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden erg klein blijft. Bij veilinghuis Christie's in Londen wordt in oktober een zeldzaam werk van Piet Mondriaan geveild. Het gaat om het abstracte schilderij Compositie 3 uit 1920. Christie's verwacht dat het werk tussen de 23 en 35 miljoen euro zal opbrengen. Het is het belangrijkste werk van Mondriaan dat naar een Europese veiling gaat sinds 2009. In 2022 werd het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan betaald. Compositie nummer 2 uit 1930 ging voor 51 miljoen dollar van de hand.
15: Het coronavirus verspreidde zich ook via kleine druppels in de lucht. Maar dat werd te lang niet erkend. Dat zegt voormalig PVV-kamerlid Fleur Agema tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Opiniepeiler Maurice de Hond werd volgens haar onterecht verketterd omdat hij deze theorie verkondigde. Wetenschappers hebben achteraf bevestigd dat het virus zich via aerosolen verspreidde. Agema denkt dat er minder besmettingen en doden waren geweest als het kabinet eerder maatregelen had genomen tegen verspreiding via zowel grote als kleine druppels.
25: Rechters van de rechtbank Rotterdam overwegen een bezoek te brengen aan de synagoge waar op 13 maart een aanslag is geweest. Vier verdachten uit Tilburg worden ervan beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt bij de synagoge aan het ABN Davidsplein. De verdachten ontkennen dat ze wisten dat het om een synagoge ging. Tijdens de schouw willen de rechters onderzoeken wat de verdachten in het donker aan symbolen hebben kunnen zien. Vrijdag worden de vier vermeende uitvoerders op een openbare zitting in Rotterdam in elkaars zaken gehoord als getuigen.
26: Twee Nederlandse diplomaten hoeven Israël toch niet te verlaten. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een dag eerder had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, nog aangekondigd dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat het land moeten verlaten. De diplomaten zijn niet meer welkom in het centrum, maar mogen hun werk op de ambassade in Tel Aviv en de vertegenwoordiging in Ramallah gewoon voortzetten.
27: Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In een woning daar is een mogelijk drugslab ontdekt. De politie kwam woensdag rond 2:30 af op een melding van vuurwerkoverlast. In de woning troffen agenten weinig vuurwerk aan, maar wel wapens en een mogelijk drugslab. Enkele politiemensen moesten worden nagekeken vanwege gezondheidsklachten door de chemische lucht in de woning.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld in de regio Rasuwa na een grote overstroming. Onder de vermisten is zeker één Nederlander.
1: In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt. In Tibet zeiden autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers. De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mykhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov.
3: De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Peter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte.
4: Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur.
16: Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn woensdagochtend meer dan 200 migranten op boten ontdekt en in veiligheid gebracht. Daarmee zijn in 2 dagen tijd ongeveer 300 mensen voor het eiland gered. Een onbemand vliegtuig van EU-grensagentschap Frontex ontdekte 2 bootjes met in totaal ongeveer 140 mensen aan boord, 28 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Irapetra. Een derde boot met 77 mensen werd meer dan 90 kilometer van de kust ontdekt. Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos zijn de belangrijkste aankomstpunten voor migranten die vanuit Noord-Afrika naar EU-land Griekenland reizen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer. De gemiddelde wachttijd ligt rond de 20 minuten. Bij de tweede werkonderbreking liep dat op tot ongeveer 25 minuten. Schiphol en de vakbonden FNV en CNV gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden. De vakbonden stellen dat beveiligers sinds de overgang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met een hogere werkdruk.
20: Het versturen van post kan volgend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De hogere tariefruimte komt door het teruglopende aantal brieven, de kosten voor postbezorging en inflatie.
30: Dit jaar vraagt PostNL $1,40 voor een postzegel. In 2022 was dat nog minder dan een euro. PostNL kampt met dalende postvolumes en wil daarom een extra vergoeding van de overheid.
0: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium verwacht geen fysieke tekorten, maar vreest vooral voor hoge prijzen en energiearmoede. GasUnie meldde woensdag dat Nederland de gasvoorraden waarschijnlijk niet meer op het gewenste niveau krijgt voor de winter. Van Kleef wijst erop dat alternatieven zijn afgenomen, terwijl de kans op problemen met de gasaanvoer juist is toegenomen. Als paniek toeslaat en angst voor tekorten ontstaat, kan de gasprijs volgens hem extreem hoog oplopen.
5: Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens zijn volgende reis naar China in november. Gates noemt het schokkend dat AI-modellen van OpenAI en Anthropic recent echte websites wisten te hacken tijdens tests. In de Europese Unie gelden sinds kort nieuwe AI-regels, waarbij onder meer verplicht moet worden vermeld als beelden zijn bewerkt of gegenereerd met AI.
6: Energieminister Stientje van Veldhoven maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De GasUnie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald, wat vooral tijdens een zeer strenge winter problemen kan opleveren. Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan, al kan zij geen 100% garantie geven. Wel is het mogelijk dat de prijzen stijgen. Op dit moment zijn de voorraden voor 45,3% gevuld, terwijl dat deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 80% ligt.
7: Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Ryan van der Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder tekende eind juni nog een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt nu alweer uit Leeuwarden vanwege persoonlijke omstandigheden. Van der Pavert verscheen voor Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Afgelopen seizoen speelde hij 24 duels voor Jong Ajax. Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 75-jarige Amsterdammer liet dat weten in een videoboodschap. Van Gaal was zelf 3 keer bondscoach van Oranje en liet Xavi als speler bij Barcelona debuteren in een Supercup-wedstrijd tegen Mallorca. Hij prijst Xavi's tactisch vermogen en de vele prijzen die hij als speler en trainer won. Xavi noemt Van Gaal een heel belangrijk deel van zijn carrière en zegt veel van hem te hebben geleerd. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen.

0: op zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na wat er in Leeuwarden is gebeurd. Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog en Feyenoord hoopt in samenwerking met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie zoveel mogelijk daders op te sporen. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 en 27 graden. De wind waait matig uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Morgen neemt de temperatuur toe naar 25 tot lokaal 30 graden met af en toe zon. Er is kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgenavond neemt die kans verder toe met vanaf het zuiden regen en onweersbuien. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen, hagel en veel regen in korte tijd. Voor morgenavond geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen en 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Momenteel liggen nog 2 patiënten in het ziekenhuis met een Westnijlinfectie. Het RIVM benadrukt dat de kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden erg klein blijft. Bij veilinghuis Christie's in Londen wordt in oktober een zeldzaam werk van Piet Mondriaan geveild. Het gaat om het abstracte schilderij Compositie 3 uit 1920. Christie's verwacht dat het werk tussen de 23 en 35 miljoen euro zal opbrengen. Het is het belangrijkste werk van Mondriaan dat naar een Europese veiling gaat sinds 2009. In 2022 werd het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan betaald. Compositie nummer 2 uit 1930... ging voor 51 miljoen dollar van de hand.
7: Het coronavirus verspreidde zich ook via kleine druppels in de lucht. Maar dat werd te lang niet erkend. Dat zegt voormalig PVV-kamerlid Fleur Agema tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Opiniepeiler Maurice de Hond werd volgens haar onterecht verketterd omdat hij deze theorie verkondigde. Wetenschappers hebben achteraf bevestigd dat het virus zich via aerosolen verspreidde. Agema denkt dat er minder besmettingen en doden waren geweest als het kabinet eerder maatregelen had genomen tegen verspreiding via zowel grote als kleine druppels.
8: Rechters van de rechtbank Rotterdam overwegen een bezoek te brengen aan de synagoge waar op 13 maart een aanslag is geweest. 4 verdachten uit Tilburg worden ervan beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt bij de synagoge aan het ABN Davidsplein. De verdachten ontkennen dat ze wisten dat het om een synagoge ging. Tijdens de schouw willen de rechters onderzoeken wat de verdachten in het donker aan symbolen hebben kunnen zien. Vrijdag worden de 4 vermeende uitvoerders op een openbare zitting in Rotterdam in elkaars zaken gehoord als getuigen.
9: 2 Nederlandse diplomaten hoeven Israël toch niet te verlaten. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een dag eerder had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, nog aangekondigd dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat het land moeten verlaten. De diplomaten zijn niet meer welkom in het centrum, maar mogen hun werk op de ambassade in Tel Aviv

0: gezegd dat alle wapensystemen die beschadigd raakten in de huidige oorlog zijn hersteld en dat er nieuwe systemen zijn opgesteld. Volgens een legerwoordvoerder zijn er wapens bijgekomen uit de eigen defensieindustrie en door import, wat de gevechtscapaciteit heeft vergroot. De militaire doctrine is nu offensief in plaats van defensief en preventieve aanvallen worden overwogen. De VS en Israël vielen Iran eind februari aan met wekenlange bombardementen, waarna Iran terugsloeg met luchtaanvallen in de regio en een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker één Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen, maar kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen. In Nepal zijn zeker 17 doden gemeld en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers, ook in de Chinese autonome regio Tibet, net over de grens. Rond 8:30 lokale tijd deed zich plotseling een overstroming van de rivier Botekoshi voor, waarbij huizen, een brug en auto's werden weggevaagd. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt. In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt. In Tibet zijn de autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers. De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mikhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov. De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte. Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer.

0: De wachttijd ligt rond de 20 minuten. Bij de tweede werkonderbreking liep dat op tot ongeveer 25 minuten. Schiphol en de vakbonden FNV en CNV gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden. De vakbonden stellen dat beveiligers sinds de overgang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met een hogere werkdruk. Het versturen van post kan volgend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De hogere tariefruimte komt door het teruglopende aantal brieven, de kosten voor postbezorging en inflatie. Dit jaar vraagt PostNL $1,40 voor een postzegel. In 2022 was dat nog minder dan een euro. PostNL kampt met dalende postvolumes en wil daarom een extra vergoeding van de overheid. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium verwacht geen fysieke tekorten, maar vreest vooral voor hoge prijzen en energiearmoede. GasUnie meldde woensdag dat Nederland de gasvoorraden waarschijnlijk niet meer op het gewenste niveau krijgt voor de winter. Van Kleef wijst erop dat alternatieven zijn afgenomen, terwijl de kans op problemen met de gasaanvoer juist is toegenomen. Als paniek toeslaat en angst voor tekorten ontstaat, kan de gasprijs volgens hem extreem hoog oplopen. Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens zijn volgende reis naar China in november. Gates noemt het schokkend dat AI-modellen van OpenAI en Anthropic recent echte websites wisten te hacken tijdens tests. In de Europese Unie gelden sinds kort nieuwe AI-regels, waarbij onder meer verplicht moet worden vermeld als beelden zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Energieminister Stientje van Veldhoven maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De GasUnie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald, wat vooral tijdens een zeer strenge winter problemen kan opleveren. Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan, al kan zij geen 100% garantie geven. Wel is het mogelijk dat de prijzen stijgen. Op dit moment zijn de voorraden voor 45,3% gevuld, terwijl dat deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 80% ligt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Erik da Silva Moreira voor 1 seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Manchester City heeft de 18-jarige middenvelder Ayoub Bouadi overgenomen van Lille. De Marokkaanse international tekent een contract voor 5 jaar. Volgens de voorzitter van Lille betaalt City 100 miljoen euro voor de speler. Bouadi maakte indruk op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is de opvolger van Rodri, die naar FC Barcelona vertrok. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na wat er in Leeuwarden is gebeurd. Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog en Feyenoord hoopt in samenwerking met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie zoveel mogelijk daders op te sporen. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De hockeysters van bondscoach Raoul Eeren zijn volledig fit voor de halve finale van het wereldkampioenschap, donderdag tegen België. Eeren was van 2020 tot na de Spelen van Parijs in 2024 bondscoach van de Belgische ploeg en kent de tegenstander goed. Hij waarschuwt voor de snelle omschakelingen van België, met speelsters als Delphine Marien, Charlotte Engelbert en Famke van Heel, en voor de hoge bal van Emma Puvree. De bondscoach zegt dat zijn speelsters zonder klachten uit de groepsfase zijn gekomen en nauwelijks motivatie nodig hebben. Ook in de wedstrijd tegen China, waar niets meer op het spel stond, speelden ze hun beste eerste helft van het toernooi. Door de deelname van NEC aan het hoofdtoernooi van de Europa League worden 3 eredivisiewedstrijden verplaatst. De thuiswedstrijd van NEC tegen Excelsior wordt gespeeld op dinsdag 8 september om 18:45. Het uitduel bij SC Cambuur gaat van zondag 13 september naar zaterdag 12 september om 21 uur. De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wordt verplaatst van zaterdag 17 oktober naar zondag 18 oktober om 20 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 en 27 graden. De wind waait matig uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Morgen neemt de temperatuur toe naar 25 tot lokaal 30 graden met af en toe zon. Er is kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgenavond neemt die kans verder toe, met vanaf het zuiden regen en onweersbuien. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen, hagel en veel regen in korte tijd. Voor morgenavond geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. De persoon liep de infectie met het virus op in Nederland. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen en 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Momenteel liggen nog 2 patiënten in het ziekenhuis met een Westnijlinfectie. Het RIVM benadrukt dat de kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden erg klein blijft. Bij veilinghuis Christie's in Londen wordt in oktober een zeldzaam werk van Piet Mondriaan geveild. Het gaat om het abstracte schilderij Compositie 3 uit 1920. Christie's verwacht dat het werk tussen de 23 en 35 miljoen euro zal opbrengen. Het is het belangrijkste werk van Mondriaan dat naar een Europese veiling gaat sinds 2009. In 2022 werd het hoogste bedrag voor een werk van Mondriaan betaald. Compositie nummer 2 uit 1930 ging voor 51 miljoen dollar van de hand. Het coronavirus verspreidde zich ook via kleine druppels in de lucht. Maar dat werd te lang niet erkend. Dat zegt voormalig PVV-kamerlid Fleur Agema tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Opiniepeiler Maurice de Hond werd volgens haar onterecht verketterd omdat hij deze theorie verkondigde. Wetenschappers hebben achteraf bevestigd dat het virus zich via aerosolen verspreidde. Agema denkt dat er minder besmettingen en doden waren geweest als het kabinet eerder maatregelen had genomen tegen verspreiding via zowel grote als kleine druppels. Rechters van de rechtbank Rotterdam overwegen een bezoek te brengen aan de synagoge waar op 13 maart een aanslag is geweest. 4 verdachten uit Tilburg worden ervan beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt bij de synagoge aan het ABN Davidsplein. De verdachten ontkennen dat ze wisten dat het om een synagoge ging. Tijdens de schouw willen de rechters onderzoeken wat de verdachten in het donker aan symbolen hebben kunnen zien. Vrijdag worden de 4 vermeende uitvoerders op een openbare zitting in Rotterdam in elkaars zaken gehoord als getuigen. 2 Nederlandse diplomaten hoeven Israël toch niet te verlaten. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een dag eerder had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, nog aangekondigd dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat het land moeten verlaten. De diplomaten zijn niet meer welkom in het centrum, maar mogen hun werk op de ambassade in Tel Aviv en de vertegenwoordiging in Ramallah gewoon voortzetten. Ongeveer 100 woningen in en rondom een flatgebouw aan de Eburonenstraat in Apeldoorn worden ontruimd door de politie. In een woning daar is een mogelijk drugslab ontdekt. De politie kwam woensdag rond 2:30 af op een melding van vuurwerkoverlast. In de woning troffen agenten weinig vuurwerk aan, maar wel wapens en een mogelijk drugslab. Enkele politiemensen moesten worden nagekeken vanwege gezondheidsklachten door de chemische lucht in de woning. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt dat alle wapensystemen die beschadigd raakten in de huidige oorlog zijn hersteld en dat er nieuwe systemen zijn opgesteld. Volgens een legerwoordvoerder zijn er wapens bijgekomen uit de eigen defensieindustrie en door import, wat de gevechtscapaciteit heeft vergroot. De militaire doctrine is nu offensief in plaats van defensief en preventieve aanvallen worden overwogen. De VS en Israël vielen Iran eind februari aan met wekenlange bombardementen, waarna Iran terugsloeg met luchtaanvallen in de regio en een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen, maar kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen. In Nepal zijn zeker 17 doden gemeld en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers, ook in de Chinese autonome regio Tibet, net over de grens. Rond 8:30 lokale tijd deed zich plotseling een overstroming van de rivier Bote Koshi voor, waarbij huizen, een brug en auto's werden weggevaagd. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt. In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen,
0: maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt. In Tibet zijn de autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers. De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
6: De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mykhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov. De Hongaarse regering noemt Rusland een bedreiging voor Hongarije, Europa en de wereldorde. Dat staat in richtlijnen voor de Hongaarse delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in september. Premier Péter Magyar veroordeelt daarin de Russische agressie en spreekt steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Hongarije erkent het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het is een breuk met het beleid van de vorige premier Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield en EU-sancties tegenhield of afzwakte. Het Kremlin heeft bevestigd dat CIA-directeur John Ratcliffe naar Moskou is gereisd voor gesprekken met Russische inlichtingendiensten. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Ratcliffe contact had met de veiligheidsdiensten, maar geeft geen verdere details. Ratcliffe heeft geen ontmoeting gehad met president Poetin. Dinsdag zei Peskov nog niets te weten over het bezoek nadat een Amerikaans militair toestel was geland in Moskou. Het toestel is dinsdagavond weer vertrokken. Het was, voor zover bekend, Ratcliffe's eerste bezoek aan Moskou als CIA-directeur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer. De gemiddelde wachttijd ligt rond de 20 minuten. Bij de tweede werkonderbreking liep dat op tot ongeveer 25 minuten. Schiphol en de vakbonden FNV en CNV gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden. De vakbonden stellen dat beveiligers sinds de overgang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met een hogere werkdruk. Het versturen van post kan volgend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De hogere tariefruimte komt door het teruglopende aantal brieven, de kosten voor postbezorging en inflatie. Dit jaar vraagt PostNL $1,40 voor een postzegel. In 2022 was dat nog minder dan een euro. PostNL kampt met dalende postvolumes en wil daarom een extra vergoeding van de overheid. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium verwacht geen fysieke tekorten, maar vreest vooral voor hoge prijzen en energiearmoede. GasUnie meldde woensdag dat Nederland de gasvoorraden waarschijnlijk niet meer op het gewenste niveau krijgt voor de winter. Van Kleef wijst erop dat alternatieven zijn afgenomen, terwijl de kans op problemen met de gasaanvoer juist is toegenomen. Als paniek toeslaat en angst voor tekorten ontstaat, kan de gasprijs volgens hem extreem hoog oplopen.
0: Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens zijn volgende reis naar China in november. Gates noemt het schokkend dat AI-modellen van OpenAI en Anthropic recent echte websites wisten te hacken tijdens tests. In de Europese Unie gelden sinds kort nieuwe AI-regels, waarbij onder meer verplicht moet worden vermeld als beelden zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Energieminister Stientje van Veldhoven maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De Gasunie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald, wat vooral tijdens een zeer strenge winter problemen kan opleveren. Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan, al kan zij geen 100% garantie geven. Wel is het mogelijk dat de prijzen stijgen. Op dit moment zijn de voorraden voor 45,3% gevuld, terwijl dat deze tijd van het jaar gemiddeld rond de 80% ligt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van traditionele lokale kazen vanwege extreme droogte. Door de droogte en hitte is er te weinig geschikt grasland voor koeien die melk leveren voor kazen als Beaufort, Abondance en Comté. De overheid staat nu toe dat koeien tijdelijk worden bijgevoerd met veevoer en graan uit andere delen van het land. Ook voor kazen als Reblochon, Cantal, Bleu d'Auvergne en Fourme d'Ambert gelden de regels tijdelijk minder streng. 95% van het Franse landoppervlak heeft te maken met de gevolgen van droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Supporters van SC Cambuur begrijpen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. Supportersvereniging Cambuur Culture noemt het absurd dat Twente-supporters worden gestraft voor iets waar ze geen deel aan hebben. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden, waarbij zondag 7 gewonden vielen. SC Cambuur en de lokale driehoek willen meer tijd voor een evaluatie en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen. Ook FC Twente is teleurgesteld en heeft tevergeefs geprobeerd de autoriteiten op andere gedachten te brengen. Excelsior huurt de 20-jarige rechtsback Eric da Silva Moreira voor één seizoen van Nottingham Forest. Hij debuteerde in het seizoen 2023-2024 bij FC St. Pauli en promoveerde met die club naar de Bundesliga. 2 jaar geleden vertrok hij naar Nottingham Forest, waar hij zijn eerste minuten in de Premier League maakte. Afgelopen seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan het Portugese Rio Ave. Da Silva Moreira omschrijft zichzelf als een dynamische speler die veel loopt en altijd het maximale geeft. De fans kunnen volgens hem veel loopwerk en mentaliteit verwachten. Manchester City heeft de 18-jarige middenvelder Ayoub Bouadi overgenomen van Lille. De Marokkaanse international tekent een contract voor 5 jaar. Volgens de voorzitter van Lille betaalt City 100 miljoen euro voor de speler. Bouadi maakte indruk op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is de opvolger van Rodri, die naar FC Barcelona vertrok. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. De club heeft deze maatregel genomen na het vuurwerkgeweld afgelopen zondag bij SC Cambuur, waarbij 7 fans van de thuisploeg gewond raakten. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt dat ook trouwe supporters hierdoor worden gedupeerd, maar dat de club niet anders kan na wat er in Leeuwarden is gebeurd. Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog en Feyenoord hoopt in samenwerking met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie zoveel mogelijk daders op te sporen. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De hockeysters van bondscoach Raoul Eeren zijn volledig fit voor de halve finale van het wereldkampioenschap donderdag tegen België. Eeren was van 2020 tot na de Spelen van Parijs in 2024 bondscoach van de Belgische ploeg en kent de tegenstander goed. Hij waarschuwt voor de snelle omschakelingen van België,
7: Met speelsters als Delphine Marien, Charlotte Engelbert en Famke van Heel. En voor de hoge bal van Emma Puvree. De bondscoach zegt dat zijn speelsters zonder klachten uit de groepsfase zijn gekomen en nauwelijks motivatie nodig hebben. Ook in de wedstrijd tegen China, waar niets meer op het spel stond, speelden ze hun beste eerste helft van het toernooi. Door de deelname van NEC aan het hoofdtoernooi van de Europa League worden 3 eredivisiewedstrijden verplaatst. De thuiswedstrijd van NEC tegen Excelsior wordt gespeeld op dinsdag 8 september om 18:45. Het uitduel bij SC Cambuur gaat van zondag 13 september naar zaterdag 12 september om 21 uur. De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wordt verplaatst van zaterdag 17 oktober naar zondag 18 oktober om 20 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het oosten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond helder en droog, met matige wind uit het oosten. Komende nacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen de 13 en 19 graden. Morgen begint licht bewolkt, maar vooral in het zuiden neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. Middagtemperaturen tussen 25 en 30 graden, drukkend warm in het zuidoosten. Morgenavond trekken van het zuiden uit onweersbuien over, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Hiervoor is code geel afgegeven. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In een groot deel van Nederland kan het donderdagavond en in de nacht naar vrijdag omweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is lokaal wateroverlast mogelijk. De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden het land binnen en trekken naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur en kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter. Zorgorganisatie Joris Zorg is ontzettend geschrokken door het bericht dat een medewerker wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van een woonzorgcentrum in Oorschot. Zondag werd een 26-jarige man aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner. Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de man, die werkzaam was in het centrum, ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een tweede overlijden. De zorginstelling zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en hoopt zo snel mogelijk op duidelijkheid.
9: In de provincie Utrecht is iemand overleden aan Westnijlkoorts. De persoon liep de infectie met het virus in Nederland op, meldt het RIVM. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen en 80% van de besmette mensen krijgt geen klachten. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 meldingen gedaan van Westnijlvirusinfecties die waarschijnlijk in Nederland zijn opgelopen. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden blijft erg klein, benadrukt het RIVM.
10: In de onderhandelingen tussen het minderheidskabinet en Ja 21 over de begroting van volgend jaar zit wat toenadering, maar een akkoord is nog niet in zicht. Dat zei Jaar 21-leider Joost Eertmans woensdag na een nieuw gesprek op het ministerie van Financiën. Over onder meer de financiën en asiel en migratie zijn ze het nog niet eens. Eertmans vindt het lastig dat het kabinet naar zoveel mogelijk steun blijft zoeken voor de begroting en heeft het kabinet gevraagd een keuze te maken. De tijd dringt, want de stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State.
11: Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is te spreken over de beslissing van Feyenoord om geen supporters mee te nemen naar het uitduel tegen NEC. Terecht dat Feyenoord ingrijpt, zegt Bruls. De Rotterdamse voetbalclub neemt geen fans mee naar de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkgeweld door Feyenoord-aanhangers met de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden afgelopen zondag, waarbij 7 supporters van de thuisploeg gewond raakten.
12: De noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen blijft langer open. De locatie in Noord-Groningen, met plek voor 250 mensen, zou eigenlijk per 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken echter nergens anders onderbrengen. De gemeente schrijft in een brief aan de Raad dat ze eventuele juridische stappen onderzoekt. Vorige week werd duidelijk dat het AZC in het Friese Balk ook langer open moet blijven vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Harry en Meghan zijn woensdag gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Het paar arriveerde rond het middaguur op de luchthaven van Birmingham met een privéjet vanuit Californië. Hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, gaan binnenkort naar een Britse school. De hertog en hertogin van Sussex woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. De familie gaat naar verluid hun intrek nemen in een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds.
14: Een Nederlander zou volgens de Nepalese autoriteiten vermist zijn na overstromingen in Nepal. Maar dat lijkt op een vergissing te berusten. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours and Travels zegt dat zijn bedrijf 1 Australiër en 1 Brit als vermist heeft opgegeven, maar niet een Nederlander. Op de lijst van het Nepalese toerismebureau staan echter 1 Australiër en 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog 100 toeristen vermist en er zijn tenminste 19 doden gevallen.
13: De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen, maar volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Er zijn tenminste 19 doden gevallen en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, onder wie 105 mensen uit India en mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt.
12: Het Iraanse leger zegt dat alle wapensystemen die beschadigd raakten in de huidige oorlog zijn hersteld en dat er nieuwe systemen zijn opgesteld. Volgens een legerwoordvoerder zijn er wapens bijgekomen uit de eigen defensieindustrie en door import, wat de gevechtscapaciteit heeft vergroot. De militaire doctrine is nu offensief in plaats van defensief en preventieve aanvallen worden overwogen. De VS en Israël vielen Iran eind februari aan met wekenlange bombardementen, waarna Iran terugsloeg met luchtaanvallen in de regio en een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz.
13: In het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet zijn door grote overstromingen en modderstromen meerdere mensen omgekomen. In Nepal zijn zeker 9 doden gevallen, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn weggevaagd door modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa, dat ongeveer 50.000 inwoners telt.
14: In Tibet zeiden autoriteiten te vrezen voor veel slachtoffers. De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar vermisten en maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
6: De Oekraïense president Zelensky heeft Elon Musk onderscheiden met de Orde van de Vrijheid voor zijn bijdrage aan de bescherming van mensenlevens en de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Het Oekraïense leger gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Vorig jaar beperkte Musk het gebruik van Starlink door Russische strijdkrachten, wat hun slagkracht in Oekraïne zou hebben geschaad. Zelensky wil nu toestemming van Musk en president Trump om de internetsatellieten ook te gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Musk had eerder contact met Oekraïne via de inmiddels ontslagen Mykhailo Fedorov. Het Oekraïense parlement stemde vorige week in met de benoeming van Yevheni Chmara als opvolger van Fedorov.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
6: Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het zorgtechnologieconcern onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Philips laat voor het eerst concreet zien wat het bedrijf doet aan zorgrobotica. Volgens het bedrijf kan gerobotiseerde beroertezorg helpen in gebieden waar geen gespecialiseerde arts direct beschikbaar is. Patiënten kunnen dan toch snel worden behandeld, bijvoorbeeld als er een prop uit de bloedvaten moet worden gehaald.
15: Duizenden medewerkers van Airbus in Spanje zijn deze week begonnen met staken. De werkonderbreking volgt nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel van de vliegtuigbouwer afwezen. Vakbonden melden dat ongeveer 90% van de stemgerechtigde werknemers meedoet aan de staking, voor onbepaalde tijd. Volgens de bonden ontbreken in het nieuwe voorstel financiële toezeggingen en zijn belangrijke kwesties, zoals vakantiedagen en flexibele werktijden, uitgesteld. Bij Airbus in Spanje werken ongeveer 14.000 mensen, verspreid over 8 locaties, waar militaire transportvliegtuigen en onderdelen voor commerciële vliegtuigen en satellieten worden geproduceerd.
17: Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer. De gemiddelde wachttijd ligt rond de 20 minuten. Bij de tweede werkonderbreking liep dat op tot ongeveer 25 minuten. Schiphol en de vakbonden FNV en CNV gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden. De vakbonden stellen dat beveiligers sinds de overgang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met een hogere werkdruk.
15: Het versturen van post kan volgend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De hogere tariefruimte komt door het teruglopende aantal brieven, de kosten voor postbezorging en inflatie. Dit jaar vraagt PostNL $1,40 voor een postzegel. In 2022 was dat nog minder dan een euro. PostNL kampt met dalende postvolumes en wil daarom een extra vergoeding van de overheid.
18: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van bureau Ecolibrium verwacht geen fysieke tekorten, maar vreest vooral voor hoge prijzen en energiearmoede. GasUnie meldde woensdag dat Nederland de gasvoorraden waarschijnlijk niet meer op het gewenste niveau krijgt voor de winter. Van Kleef wijst erop dat alternatieven zijn afgenomen, terwijl de kans op problemen met de gasaanvoer juist is toegenomen. Als paniek toeslaat en angst voor tekorten ontstaat, kan de gasprijs volgens hem extreem hoog oplopen.
14: Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te praten over het beperken van risico's van kunstmatige intelligentie.
19: De medeoprichter van Microsoft gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Medewerkers van Gates bereiden een ontmoeting met Xi voor tijdens zijn volgende reis naar China in november. Gates noemt het schokkend dat AI-modellen van OpenAI en Anthropic recent echte websites wisten te hacken tijdens tests. In de Europese Unie gelden sinds kort nieuwe AI-regels, waarbij onder meer verplicht moet worden vermeld als beelden zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De hockeysters van bondscoach Raoul Eeren zijn volledig fit voor de halve finale van het wereldkampioenschap donderdag tegen België. Eeren was van 2020 tot na de Spelen van Parijs in 2024 bondscoach van de Belgische ploeg en kent de tegenstander goed. Hij waarschuwt voor de snelle omschakelingen van België met speelsters als Delphine Marien, Charlotte Engelbert en Famke van Heel en voor de hoge bal van Emma Puvré. De bondscoach zegt dat zijn speelsters zonder klachten uit de groepsfase zijn gekomen en nauwelijks motivatie nodig hebben. Ook in de wedstrijd tegen China, waar niets meer op het spel stond, speelden ze hun beste eerste helft van het toernooi. Hockeyster Xander Waard speelt donderdag haar voorlaatste wedstrijd voor Oranje, de halve finale op het WK tegen België. De 30-jarige middenvelder en voormalig aanvoerder zegt niet bezig te zijn met haar afscheid. Als Nederland de wereldtitel prolongeert, is de ploeg voor het eerst 4 keer op rij wereldkampioen en is de Waard de enige hockeyster ooit met 4 wereldtitels. De tweevoudig beste speelster van de wereld kijkt uit naar het leven na het hockey en gaat eerst op reis. Ze zegt het team te gaan missen, maar in het begin nog niet. Olympisch kampioene Caroline Florijn is woensdag eenvoudig door de series op de WK roeien gekomen. In haar skif op de bosbaan in het Amsterdamse Bos ging ze onbedreigd naar de overwinning in haar heat. Ze roeide naar een tijd van 8 uur 10:56, ruim 4 seconden sneller dan de Servische Jovana Arsic. Florijn is tweevoudig wereldkampioene in de skif en won in 2024 Olympisch goud in Parijs. Na een jaar pauze keerde ze dit jaar terug met het vizier op de Spelen in Los Angeles in 2028. Voetballer Raheem Sterling is aangeklaagd voor gevaarlijk rijden, het bezit van lachgas, een onrechtmatige inhaalactie en het weigeren van een ademtest. Dat meldt de politie van Hampshire en Isle of Wight. De 31-jarige Sterling botste eind mei met zijn Lamborghini tegen de vangrails op de M3. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken en er vielen geen gewonden. Sterling speelde in de tweede helft van vorig seizoen voor Feyenoord en heeft nog geen nieuwe club. Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Trainer Michel Sanchez weet nog niet wanneer Blind terugkeert. Ook Maher Carrizo en Rayan Bounida zijn er niet bij. Carrizo is hersteld van een enkel blessure en gaat snel weer trainen. Bounida traint inmiddels weer mee. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt de boycot van alle FIFA-competities in te trekken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De UEFA zou toezeggingen hebben gekregen over het omstreden investeringsplan van de FIFA. Dat plan hield in dat particuliere investeerders aandelen konden kopen in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten van onder meer het WK zou beheren. De UEFA noemde dat eerder het verkopen van het voetbal en eiste dat de FIFA het plan zou schrappen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht blijft het rustig, met minimaal 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Morgen wordt het warmer, tussen 25 en plaatselijk 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Er is kans op een enkele regen- of onweersbui, vooral 's avonds vanaf het zuiden. Daarbij kunnen windstoten, hagel en veel regen voorkomen. Code geel is van kracht. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen niet sluiten op 1 september. De locatie in de Groningse gemeente Het Hoge Land, met plek voor 250 mensen, moet langer open blijven vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. De gemeente onderzoekt juridische stappen omdat het ministerie en het COA volgens de gemeente beloften hebben verbroken. Het ministerie van Asiel en Migratie betreurt het dat het opnieuw een beroep moet doen op de gemeente. Vorige week werd ook al bekend dat het AZC in het Friese Balk langer open moet blijven. Zorgorganisatie Joris Zorg is geschrokken door de aanhouding van een 26-jarige medewerker die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners van een woonzorgcentrum in Oorschot. De man werd zondag aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner. Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een tweede overlijden. In het woonzorgcentrum wonen 130 mensen, onder wie mensen met dementie. De zorginstelling verleent volledige medewerking aan het onderzoek. PO-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat de Tweede en Eerste Kamer te lang te weinig betrokken werden bij de besluitvorming over coronamaatregelen. Ze zei dat woensdag bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Een tijdelijke wet maakte het mogelijk voor het kabinet om eerst besluiten te nemen en achteraf te bespreken met de Kamer. Die wet was ongeveer 2 jaar van kracht en het kabinet gebruikte die bevoegdheid 78 keer. Volgens Westerveld zou dat nu niet meer mogelijk zijn door een latere wet over pandemieën die het parlement meer betrekt. De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen worden genomen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag is er eerst een evaluatie van de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden, waarbij het vuurwerkincident wordt besproken. Bij dat overleg zijn onder meer politie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Supporters van Feyenoord staken zondag veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd en gooiden fakkels naar een familietribune en op het veld. Zeker 7 toeschouwers raakten daarbij gewond. In een groot deel van Nederland kan het donderdagavond en in de nacht naar vrijdag omweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is lokaal wateroverlast mogelijk. De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden het land binnen en trekken naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur en kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter.
7: In de onderhandelingen tussen het minderheidskabinet en JA21 over de begroting van volgend jaar zit wat toenadering, maar een akkoord is nog niet in zicht. Dat zei JA21-leider Joost Eertmans woensdag na een nieuw gesprek op het ministerie van Financiën. Over onder meer de financiën en asiel en migratie zijn ze het nog niet eens. Eertmans vindt het lastig dat het kabinet naar zoveel mogelijk steun blijft zoeken voor de begroting en heeft het kabinet gevraagd een keuze te maken. De tijd dringt, want de stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
0: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
8: Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd.
23: De doodsoorzaak van de twee gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België.
24: Harry en Meghan zijn woensdag gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Het paar arriveerde rond het middaguur op de luchthaven van Birmingham met een privéjet vanuit Californië. Hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, gaan binnenkort naar een Britse school. De hertog en hertogin van Sussex woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. De familie gaat naar verluid hun intrek nemen in een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds.
25: De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen, maar volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Er zijn tenminste 19 doden gevallen en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, onder wie 105 mensen uit India en mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt.
26: Een Nederlander zou volgens de Nepalese autoriteiten vermist zijn na overstromingen in Nepal. Maar dat lijkt op een vergissing te berusten. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours and Travels zegt dat zijn bedrijf 1 Australiër en 1 Brit als vermist heeft opgegeven, maar niet een Nederlander. Op de lijst van het Nepalese toerismebureau staan echter 1 Australiër en 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog honderden toeristen vermist en er zijn tenminste 19 doden gevallen.
27: Het Iraanse leger zegt dat alle wapensystemen die beschadigd raakten in de huidige oorlog zijn hersteld en dat er nieuwe systemen zijn opgesteld. Volgens een legerwoordvoerder zijn er wapens bijgekomen uit de eigen defensieindustrie en door import, wat de gevechtscapaciteit heeft vergroot. De militaire doctrine is nu offensief in plaats van defensief en preventieve aanvallen worden overwogen. De VS en Israël vielen Iran eind februari aan met wekenlange bombardementen, waarna Iran terugsloeg met luchtaanvallen in de regio en een vrijwel complete blokkade van de Straat van Hormuz.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter. Ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees,
4: dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen, is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee.
6: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen. Nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden

0: Philips krijgt bijna 34 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het zorgtechnologieconcern onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Gerobotiseerde beroertezorg kan volgens Philips grote voordelen bieden, vooral in gebieden waar specialistische artsen niet direct beschikbaar zijn. Het onderzoek dat Philips samendoet met de Johns Hopkins University en Boston University bevindt zich nog in de beginfase. Philips wil de robotica eerst in de Verenigde Staten op de markt brengen en daarna ook in Europa en Nederland. Duizenden medewerkers van Airbus in Spanje zijn deze week begonnen met staken. De werkonderbreking volgt nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel van de vliegtuigbouwer afwezen. Vakbonden melden dat ongeveer 90% van de stemgerechtigde werknemers meedoet aan de staking, voor onbepaalde tijd. Volgens de bonden ontbreken in het nieuwe voorstel financiële toezeggingen en zijn belangrijke kwesties, zoals vakantiedagen en flexibele werktijden, uitgesteld. Bij Airbus in Spanje werken ongeveer 14.000 mensen, verspreid over 8 locaties, waar militaire transportvliegtuigen en onderdelen voor commerciële vliegtuigen en satellieten worden geproduceerd. Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers voeren 5 werkonderbrekingen van een kwartier uit voor verbeteringen op de werkvloer. De gemiddelde wachttijd ligt rond de 20 minuten. Bij de tweede werkonderbreking liep dat op tot ongeveer 25 minuten. Schiphol en de vakbonden FNV en CNV gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden. De vakbonden stellen dat beveiligers sinds de overgang van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven te maken hebben met een hogere werkdruk. Het versturen van post kan volgend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2027 met bijna 13% verhogen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De hogere tariefruimte komt door het teruglopende aantal brieven, de kosten voor postbezorging en inflatie. Dit jaar vraagt PostNL $1,40 voor een postzegel. In 2022 was dat nog minder dan een euro. PostNL kampt met dalende postvolumes en wil daarom een extra vergoeding van de overheid. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Voetballer Raheem Sterling is aangeklaagd voor gevaarlijk rijden, het bezit van lachgas, een onrechtmatige inhaalactie en het weigeren van een ademtest. Dat meldt de politie van Hampshire en Isle of Wight. De 31-jarige Sterling botste eind mei met zijn Lamborghini tegen de vangrails op de M3. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken en er vielen geen gewonden. Sterling speelde in de tweede helft van vorig seizoen voor Feyenoord en heeft nog geen nieuwe club. Olympisch kampioene Caroline Florijn is woensdag eenvoudig door de series op de WK roeien gekomen. In haar skif op de bosbaan in het Amsterdamse Bos ging ze onbedreigd naar de overwinning in haar heat. Ze roeide naar een tijd van 8 uur 10:56, ruim 4 seconden sneller dan de Servische Jovana Arsic. Florijn is tweevoudig wereldkampioene in de skif en won in 2024 Olympisch goud in Parijs. Na een jaar pauze keerde ze dit jaar terug met het vizier op de Spelen in Los Angeles in 2028. Hockeyster Xander Waard speelt donderdag haar voorlaatste wedstrijd voor Oranje, de halve finale op het WK tegen België. De 30-jarige middenvelder en voormalig aanvoerder zegt niet bezig te zijn met haar afscheid. Als Nederland de wereldtitel prolongeert, is de ploeg voor het eerst 4 keer op rij wereldkampioen en is De Waard de enige hockeyster ooit met 4 wereldtitels. De tweevoudig beste speelster van de wereld kijkt uit naar het leven na het hockey en gaat eerst op reis. Ze zegt het team te gaan missen, maar in het begin nog niet. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt de boycot van alle FIFA-competities in te trekken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De UEFA zou toezeggingen hebben gekregen over het omstreden investeringsplan van de FIFA. Dat plan hield in dat particuliere investeerders aandelen konden kopen in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten van onder meer het WK zou beheren. De UEFA

0: noemde dat eerder het verkopen van het voetbal en eiste dat de FIFA het plan zou schrappen. Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Ook Maher Carrizo en Rayane Bounida zijn er niet bij. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Trainer Michel Sanchez zegt dat kwalificatie voor de groepsfase een van de grote doelen is dit seizoen. Middenvelder João Palhinha verruilt Bayern München voor Benfica. De 31-jarige Portugese international tekent een contract tot de zomer van 2030 in Lissabon. Volgens mediaberichten betaalt Benfica ongeveer 20 miljoen euro voor Palhinha. Hij stond sinds 2024 onder contract bij Bayern en werd vorig seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het oosten of zuidoosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. De wind komt uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met minima tussen 13 en 19 graden. Morgen wordt het warmer, met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Het wordt drukkend warm. Er zijn perioden met zon, maar er is kans op een enkele regen- of onweersbui, vooral in het zuiden. Morgenavond neemt die kans verder toe. Let op, bij buien kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen, hagel en veel regen in korte tijd. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede en Eerste Kamer werden te lang te weinig betrokken bij besluitvorming over coronamaatregelen, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Een tijdelijke wet maakte het mogelijk dat het kabinet eerst besloot en achteraf overlegde met de Kamers. Die wet is ongeveer 2 jaar van kracht geweest en het kabinet gebruikte die bevoegdheid 78 keer. Westerveld vindt dat te lang en te veel. Ze zei woensdag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het kabinet de democratische inspraak van de Kamer daarmee te makkelijk terzijde kon leggen.
6: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen niet sluiten op 1 september. De locatie in de Groningse gemeente Het Hoge Land, met plek voor 250 mensen, moet langer open blijven vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. De gemeente onderzoekt juridische stappen omdat het ministerie en het COA volgens de gemeente beloften hebben verbroken. Het ministerie van Asiel en Migratie betreurt het dat het opnieuw een beroep moet doen op de gemeente. Vorige week werd ook al bekend dat het AZC in het Friese Balk langer open moet blijven. Zorgorganisatie Joris Zorg is geschrokken door de aanhouding van een 26-jarige medewerker die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van een woonzorgcentrum in Oorschot. De man werd zondag aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner. Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een tweede overlijden. In het woonzorgcentrum wonen 130 mensen, onder wie mensen met dementie. De zorginstelling verleent volledige medewerking aan het onderzoek.
5: De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen worden genomen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag is er eerst een evaluatie van de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden, waarbij het vuurwerkincident wordt besproken. Bij dat overleg zijn onder meer politie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Supporters van Feyenoord staken zondag veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd en gooiden fakkels naar een familietribune en op het veld. Zeker 7 toeschouwers raakten daarbij gewond. In een groot deel van Nederland kan het donderdagavond en in de nacht naar vrijdag omweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is lokaal wateroverlast mogelijk. De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden het land binnen en trekken naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur en kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is te spreken over de beslissing van Feyenoord om geen supporters mee te nemen naar het uitduel tegen NEC. Terecht dat Feyenoord ingrijpt, zegt Bruls. De Rotterdamse voetbalclub neemt geen fans mee naar de komende uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkgeweld door Feyenoord-aanhangers met de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden afgelopen zondag, waarbij 7 supporters van de thuisploeg gewond raakten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd vanwege een grote overstroming in de regio Rasuwa. Daarbij zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder meer helikopters. De doodsoorzaak van de 2 gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De 2 waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België. Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen, maar volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Er zijn tenminste 19 doden gevallen en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, onder wie 105 mensen uit India en mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt. Harry en Meghan zijn woensdag gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Het paar arriveerde rond het middaguur op de luchthaven van Birmingham met een privéjet vanuit Californië. Hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, gaan binnenkort naar een Britse school. De hertog en hertogin van Sussex woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. De familie gaat naar verluid hun intrek nemen in een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds. Een Nederlander zou volgens de Nepalese autoriteiten vermist zijn na overstromingen in Nepal. Maar dat lijkt op een vergissing te berusten. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours and Travels zegt dat zijn bedrijf 1 Australiër en 1 Brit als vermist heeft opgegeven, maar niet een Nederlander. Op de lijst van het Nepalese toerismebureau staan echter 1 Australiër en 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog honderden toeristen vermist en er zijn tenminste 19 doden gevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Corendon maakt zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. De maatschappij zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in omringende landen. Vooral gewone mensen die sparen voor hun vakantie worden hard geraakt, aldus Corendon. Nederlanders kiezen nu al vaker voor een luchthaven over de grens. Daarom vliegt Corendon vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao en breidt het aanbod vanaf die luchthaven uit. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog. En volgens Van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n €400 op jaarbasis gestegen. Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het zorgtechnologieconcern onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Gerobotiseerde beroertezorg kan volgens Philips grote voordelen bieden, vooral in gebieden waar specialistische artsen niet direct beschikbaar zijn. Het onderzoek dat Philips samen doet met de Johns Hopkins University en Boston University bevindt zich nog in de beginfase. Philips wil de robotica eerst in de Verenigde Staten op de markt brengen en daarna ook in Europa en Nederland. Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter, ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees, dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee. Duizenden medewerkers van Airbus in Spanje zijn deze week begonnen met staken. De werkonderbreking volgt nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel van de vliegtuigbouwer afwezen. Vakbonden melden dat ongeveer 90% van de stemgerechtigde werknemers meedoet aan de staking, voor onbepaalde tijd. Volgens de bonden ontbreken in het nieuwe voorstel financiële toezeggingen en zijn belangrijke kwesties, zoals vakantiedagen en flexibele werktijden, uitgesteld. Bij Airbus in Spanje werken ongeveer 14.000 mensen, verspreid over 8 locaties, waar militaire transportvliegtuigen en onderdelen voor commerciële vliegtuigen en satellieten worden geproduceerd.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Voetballer Raheem Sterling is aangeklaagd voor gevaarlijk rijden, het bezit van lachgas, een onrechtmatige inhaalactie en het weigeren van een ademtest. Dat meldt de politie van Hampshire en Isle of Wight. De 31-jarige Sterling botste eind mei met zijn Lamborghini tegen de vangrails op de M3. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken en er vielen geen gewonden. Sterling speelde in de tweede helft van vorig seizoen voor Feyenoord en heeft nog geen nieuwe club.
11: De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt de boycot van alle FIFA-competities in te trekken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De UEFA zou toezeggingen hebben gekregen over het omstreden investeringsplan van de FIFA. Dat plan hield in dat particuliere investeerders aandelen konden kopen in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten van onder meer het WK zou beheren. De UEFA noemde dat eerder het verkopen van het voetbal en eiste dat de FIFA het plan zou schrappen.
12: Middenvelder João Palhinha verruilt Bayern München voor Benfica. De 31-jarige Portugese international tekent een contract tot de zomer van 2030 in Lissabon. Volgens mediaberichten betaalt Benfica ongeveer 20 miljoen euro voor Palhinha. Hij stond sinds 2024 onder contract bij Bayern en werd vorig seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur.
13: Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Ook Maher Carrizo en Rayane Bounida zijn er niet bij. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Trainer Michel Sanchez zegt dat kwalificatie voor de groepsfase een van de grote doelen is dit seizoen.
14: Wielrenner Roel van Sint Maartensdijk is als eerste Nederlander uitgevallen in de Vuelta. De 25-jarige renner van Lotto Intermarché kwam in de 5e etappe ten val. Van Sint Maartensdijk maakte zijn debuut in de Spaanse rittenkoers, die duurt tot en met 13 september.
15: Ajax-trainer Michel Sanchez is enthousiast over Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die de club deze week nog wil aantrekken. Volgens de Spaanse trainer kan de 28-jarige aanvaller het team helpen met zijn werkethiek, scorend vermogen en diepgang. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona. Volgens Spaanse media zijn Ajax en Girona akkoord over een transfersom van 5 miljoen euro.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 27 graden, het warmst in het zuidoosten. De wind komt uit het oosten en is matig. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Vannacht blijft het droog, met minimaal 13 tot 19 graden. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 en lokaal 30 graden. Er is kans op een enkele regen- of onweersbui. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe, vooral in het zuiden. Er geldt code geel. Bij de buien zijn windstoten mogelijk en kan er in korte tijd veel regen vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Tijdens de coronapandemie ging het in Tweede Kamerdebatten te vaak over details van maatregelen en te weinig over fundamentele vragen. Dat zegt Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks in haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze vindt dat er meer gedebatteerd had moeten worden over hoeveel vrijheid mocht worden ingeperkt om het virus te bestrijden. In plaats daarvan ging het over vragen als hoeveel mensen aan tafel mochten zitten op een terras en hoe laat de avondklok precies inging. Volgens Westerveld waren sommige partijen vooral bezig met het maken van filmpjes van debatten.
6: De noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen blijft langer open dan gepland. De locatie in de Groningse gemeente Het Hoge Land, met plek voor 250 mensen, zou eigenlijk per 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken nergens anders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen omdat het ministerie en het COA volgens haar belofte verbreken. Het ministerie zegt het ten zeerste te betreuren dat het opnieuw een beroep moet doen op de gemeente.
5: De Tweede en Eerste Kamer werden te lang te weinig betrokken bij besluitvorming over coronamaatregelen, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Een tijdelijke wet maakte het mogelijk dat het kabinet eerst besloot en achteraf overlegde met de Kamers. Die wet is ongeveer 2 jaar van kracht geweest en het kabinet gebruikte die bevoegdheid 78 keer. Westerveld vindt dat te lang en te veel. Ze zei woensdag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het kabinet de democratische inspraak van de Kamer daarmee te makkelijk terzijde kon leggen.
6: Zorgorganisatie Joris Zorg is geschrokken door de aanhouding van een 26-jarige medewerker die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van een woonzorgcentrum in Oorschot. De man werd zondag aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner. Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een 2e overlijden. In het woonzorgcentrum wonen 130 mensen, onder wie mensen met dementie. De zorginstelling verleent volledige medewerking aan het onderzoek.
18: De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen worden genomen bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag is er eerst een evaluatie van de wedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden, waarbij het vuurwerkincident wordt besproken. Bij dat overleg zijn onder meer politie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Supporters van Feyenoord staken zondag veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd en gooide fakkels naar een familietribune en op het veld. Zeker 7 toeschouwers raakten daarbij gewond.
6: In een groot deel van Nederland kan het donderdagavond en in de nacht naar vrijdag omweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is lokaal wateroverlast mogelijk. De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden het land binnen en trekken naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur en kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd vanwege een grote overstroming in de regio Rasuwa. Daarbij zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Er zijn al 10 doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder meer helikopters.
7: De doodsoorzaak van de twee gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België. Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen, maar volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Er zijn tenminste 19 doden gevallen en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, onder wie 105 mensen uit India en mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt. Harry en Meghan zijn woensdag gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Het paar arriveerde rond het middaguur op de luchthaven van Birmingham met een privéjet vanuit Californië. Hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, gaan binnenkort naar een Britse school. De hertog en hertogin van Sussex woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. De familie gaat naar verluid hun intrek nemen in een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds. Een Nederlander zou volgens de Nepalese autoriteiten vermist zijn na overstromingen in Nepal. Maar dat lijkt op een vergissing te berusten. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours and Travels zegt dat zijn bedrijf 1 Australiër en 1 Brit als vermist heeft opgegeven, maar niet een Nederlander. Op de lijst van het Nepalese toerismebureau staan echter 1 Australiër en 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog honderden toeristen vermist en er zijn tenminste 19 doden gevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten vooral op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na sluitingstijd worden gepubliceerd. Ook ging de aandacht uit naar een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten. En de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Een dag eerder werden winsten tot 0,7% op de koersenborden gezet. Corendon maakt zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. De maatschappij zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in omringende landen. Vooral gewone mensen die sparen voor hun vakantie worden hard geraakt, aldus Corendon. Nederlanders kiezen nu al vaker voor een luchthaven over de grens. Daarom vliegt Corendon vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao en breidt het aanbod vanaf die luchthaven uit. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog. En volgens Van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n €400 op jaarbasis gestegen. Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter. Ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees, dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee. Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het zorgtechnologieconcern onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Gerobotiseerde beroertezorg kan volgens Philips grote voordelen bieden, vooral in gebieden waar specialistische artsen niet direct beschikbaar zijn. Het onderzoek dat Philips samendoet met de Johns Hopkins University en Boston University bevindt zich nog in de beginfase. Philips wil de robotica eerst in de Verenigde Staten op de markt brengen en daarna ook in Europa en Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt de boycot van alle FIFA-competities in te trekken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De UEFA zou toezeggingen hebben gekregen over het omstreden investeringsplan van de FIFA. Dat plan hield in dat particuliere investeerders aandelen konden kopen in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten van onder meer het WK zou beheren. De UEFA noemde dat eerder het verkopen van het voetbal en eiste dat de FIFA het plan zou schrappen.
20: Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Ook Maher Carrizo en Rayane Bounida zijn er niet bij. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Trainer Michel Sanchez zegt dat kwalificatie voor de groepsfase een van de grote doelen is dit seizoen.
21: Middenvelder João Palhinha verruilt Bayern München voor Benfica. De 31-jarige Portugese international tekent een contract tot de zomer van 2030 in Lissabon. Volgens mediaberichten betaalt Benfica ongeveer €20 miljoen voor Palhinha. Hij stond sinds 2024 onder contract bij Bayern en werd vorig seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur.
22: Wielrenner Roel van Sint Maartensdijk is als eerste Nederlander uitgevallen in de Vuelta. De 25-jarige renner van Lotto Intermarché kwam in de vijfde etappe ten val. Van Sint Maartensdijk maakte zijn debuut in de Spaanse rittenkoers, die duurt tot en met 13 september.
23: Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat met haar vorm voor de WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Florijn heeft een goed trainingsblok achter de rug en hoopt in goede vorm te zijn. Woensdag won ze haar heat in de series eenvoudig en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Wel werd er in andere heats, waar meer strijd was, harder gevaren. Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zien we vooral zonnige perioden. In het zuiden kan er plaatselijk een enkele bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is matig van kracht. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond volgen brede opklaringen en blijft het droog. De wind waait matig uit het oosten. In het Waddengebied vrij krachtig. Morgen wordt het warmer met perioden van zon. In het westen is er kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien van het zuiden uit toe. Let op, er geldt code geel voor onweer donderdagavond.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Jumbo roept een Gorgonzola-product terug vanwege mogelijke listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdata 3, 9 en 10 september. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. De bacterie zit vooral op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.
26: Twee mannen van 29 en 31 jaar blijven 14 dagen langer vastzitten na een incident in het Kronenburgerpark in Nijmegen. De rechtercommissaris van de rechtbank Gelderland besloot dat woensdag. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van diefstal met geweld en de 29-jarige ook van een zedenmisdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus tussen 3:30 en 4:45. De verdachten komen uit de gemeente Land van Kuik en verschijnen op 3 september voor de Raadkamer.
27: Bewoners van ongeveer 100 woningen in Apeldoorn mogen weer naar huis na een ontruiming vanwege een mogelijk drugslab. In een woning aan de Eburonenstraat vond de politie een kleine hoeveelheid explosief materiaal dat inmiddels is afgevoerd. De bewoner is aangehouden en de politie doet nog verder onderzoek naar de woning en de bijbehorende kelderbox. De politie kwam in actie na een melding van vuurwerkoverlast in de nacht van dinsdag op woensdag. De woning wordt op last van de burgemeester tot een nog nader te bepalen moment gesloten.
28: Tijdens de coronapandemie ging het in Tweede Kamerdebatten te vaak over details van maatregelen en te weinig over fundamentele vragen. Dat zegt Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks in haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze vindt dat er meer gedebatteerd had moeten worden over hoeveel vrijheid mocht worden ingeperkt om het virus te bestrijden. In plaats daarvan ging het over vragen als hoeveel mensen aan tafel mochten zitten op een terras en hoe laat de avondklok precies inging.
25: Volgens Westerveld waren sommige partijen vooral bezig met het maken van filmpjes van debatten.
27: De noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen blijft langer open dan gepland. De locatie in de Groningse gemeente Het Hoge Land, met plek voor 250 mensen, zou eigenlijk per 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken nergens anders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen omdat het ministerie en het COA volgens haar beloften verbreken. Het ministerie zegt het ten zeerste te betreuren dat het opnieuw een beroep moet doen op de gemeente.
25: De Tweede en Eerste Kamer werden te lang te weinig betrokken bij besluitvorming over coronamaatregelen, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Een tijdelijke wet maakte het mogelijk dat het kabinet eerst besloot en achteraf overlegde met de Kamers. Die wet is ongeveer 2 jaar van kracht geweest en het kabinet gebruikte die bevoegdheid 78 keer. Westerveld vindt dat te lang en te veel. Ze zei woensdag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het kabinet de democratische inspraak van de Kamer daarmee te makkelijk terzijde kon leggen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd na de grote overstroming in de regio Rasuwa. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Door de overstroming zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder andere helikopters, terwijl de exacte oorzaak van de overstroming nog onbekend is.
27: Het dodental na de overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95 doden, meldt de politie. Er zijn grootschalige reddingsacties bezig. Veel mensen worden vermist, maar het exacte aantal is nog onduidelijk. Meer dan 300 buitenlanders zijn als vermist opgegeven. Over de grens in de Chinese autonome regio Tibet zijn volgens staatsmedia ook slachtoffers gevallen. De doodsoorzaak van de 2 gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België.
25: Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd.
27: Een Nederlander zou volgens de Nepalese autoriteiten vermist zijn na overstromingen in Nepal. Maar dat lijkt op een vergissing te berusten. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours and Travels zegt dat zijn bedrijf 1 Australiër en 1 Brit als vermist heeft opgegeven, maar niet een Nederlander. Op de lijst van het Nepalese toerismebureau staan echter 1 Australiër en 1 Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog honderden toeristen vermist en er zijn tenminste 19 doden gevallen.
7: De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen als vermist zijn gemeld na een grote overstroming in de regio Rasuwa, onder wie zeker één Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen Nederlandse slachtoffers of vermisten bevestigen, maar volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Er zijn tenminste 19 doden gevallen en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Van de 384 vermiste reizigers komen er 291 uit het buitenland, onder wie 105 mensen uit India en mensen uit Australië, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Reddingshelikopters kunnen niet landen in het bergachtige gebied zolang het water niet wegtrekt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na het slot van de handel worden gepubliceerd. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager, op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Het PCE-inflatiecijfer viel in juli iets hoger uit dan economen hadden verwacht. De olieprijzen gingen verder omlaag, met minnen van meer dan 2%, waardoor oliemaatschappijen onder druk stonden en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Meta treft een schikking die kan oplopen tot $18 miljard met Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. In totaal beschuldigen 29 Amerikaanse staten Meta ervan zijn platforms opzettelijk een verslavend ontwerp te geven. Meta belooft aanpassing aan zijn sociale media platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Hoeveel Meta daadwerkelijk betaalt, hangt ook af van concurrenten TikTok en YouTube. De betaling van $5,3 miljard gaat alleen door als deze video-apps ook tijdslimieten invoeren en een even hoog bedrag betalen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige €30 per persoon naar €49 voor middellange vluchten en €72 voor lange afstandsvluchten. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog en volgens van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n €400 op jaarbasis gestegen.
4: Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter. Ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees, dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Ook Maher Carrizo en Rayane Bounida zijn er niet bij. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Trainer Michel Sanchez zegt dat kwalificatie voor de groepsfase een van de grote doelen is dit seizoen. Middenvelder João Palhinha verruilt Bayern München voor Benfica. De 31-jarige Portugese international tekent een contract tot de zomer van 2030 in Lissabon. Volgens mediaberichten betaalt Benfica ongeveer 20 miljoen euro voor Palhinha. Hij stond sinds 2024 onder contract bij Bayern en werd vorig seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur.
13: Wielrenner Roel van Sint Maartensdijk is als eerste Nederlander uitgevallen in de Vuelta. De 25-jarige renner van Lotto Intermarché kwam in de vijfde etappe ten val. Van Sint Maartensdijk maakte zijn debuut in de Spaanse rittenkoers, die duurt tot en met 13 september.
14: Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger.
15: Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat in het veld bij de WK roeien op de bosbaan. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Woensdag won ze haar heat in de series en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Florijn werkt nu met een nieuwe coach en fysioloog toe naar de Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze hoopt dat haar vorm beter is dan die van haar tegenstanders, maar heeft nog nooit tegen veel van de vrouwen gevaren die het nu goed doen.
16: De Italiaanse Voetbalbond steunt de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart niet. Infantino ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor FIFA-toernooirechten op te richten en 20% daarvan aan particuliere investeerders te verkopen. Eerder spraken ook de KNVB en de bonden van onder meer Engeland, Schotland en de Scandinavische landen zich uit tegen Infantino. De UEFA haalde samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. De Italiaanse bond wil blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdiensten, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden. In het zuiden kan hier en daar een bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het oosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Morgen begint licht bewolkt, later periode met zon. In het westen kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt warmer. 25 graden aan de kust tot plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten.
0: Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe vanuit het zuiden. Let op, code geel is van kracht. Bij de buien kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen, met kans op hagel en veel regen in korte tijd. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Israël Productencentrum probeert het Nederlandse importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen

0: dat het kabinet tijdens de coronapandemie te veel schuilde achter de adviezen van het Outbreak Management Team. Ze zegt dat het kabinet vaak stelde dat moeilijke besluiten waren genomen omdat het OMT dit adviseerde. Maar dat die adviezen bij lezing vaak minder duidelijk waren. Westerveld vindt het ook problematisch dat de adviezen werden uitgebracht aan de hand van politiek gekleurde vragen van het ministerie van Volksgezondheid. Ze zei dit tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
1: Twee mannen van 29 en 31 jaar blijven 14 dagen langer vastzitten na een incident in het Kronenburgerpark in Nijmegen. De rechtercommissaris van de rechtbank Gelderland besloot dat woensdag. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van diefstal met geweld en de 29-jarige ook van een zedenmisdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus tussen 3:30 en 4:45. De verdachten komen uit de gemeente Land van Kuik en verschijnen op 3 september voor de raadkamer.
2: Jumbo roept een gorgonzola-product terug vanwege mogelijke listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdata 3, 9 en 10 september. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. De bacterie zit vooral op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.
1: Bewoners van ongeveer 100 woningen in Apeldoorn mogen weer naar huis na een ontruiming vanwege een mogelijk drugslab. In een woning aan de Eburonenstraat vond de politie een kleine hoeveelheid explosief materiaal dat inmiddels is afgevoerd. De bewoner is aangehouden en de politie doet nog verder onderzoek naar de woning en de bijbehorende kelderbox. De politie kwam in actie na een melding van vuurwerkoverlast in de nacht van dinsdag op woensdag. De woning wordt op last van de burgemeester tot een nog nader te bepalen moment gesloten. De noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen blijft langer open dan gepland. De locatie in de Groningse gemeente Het Hoge Land, met plek voor 250 mensen, zou eigenlijk per 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken nergens anders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen omdat het ministerie en het COA volgens haar beloften verbreken. Het ministerie zegt het ten zeerste te betreuren dat het opnieuw een beroep moet doen op de gemeente. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa nog niet voorbij is. Zeker 95 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal kan nog oplopen, terwijl reddingswerkers naar vermisten zoeken. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Nepalese teams van het Rode Kruis staan klaar om hulpgoederen uit te delen. De organisatie coördineert ook de bloedvoorraden en meldt dat er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen is om alle gewonden te helpen. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op een vraag die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky in Belgrado, waarbij hij vroeg wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en zei dat hij militairen bedoelde. De FAZ noemt de vraagstelling ongelukkig

0: maar blijft achter Martens staan en ziet de Russische zaak als intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd na de grote overstroming in de regio Rasuwa. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Door de overstroming zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder andere helikopters, terwijl de exacte oorzaak van de overstroming nog onbekend is. Het dodental na de overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95 doden, meldt de politie. Er zijn grootschalige reddingsacties bezig. Veel mensen worden vermist, maar het exacte aantal is nog onduidelijk. Meer dan 300 buitenlanders zijn als vermist opgegeven. Over de grens in de Chinese autonome regio Tibet zijn volgens staatsmedia ook slachtoffers gevallen. Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd. De doodsoorzaak van de twee gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na het slot van de handel worden gepubliceerd. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Het PCE-inflatiecijfer viel in juli iets hoger uit dan economen hadden verwacht. De olieprijzen gingen verder omlaag, met minnen van meer dan 2%, waardoor oliemaatschappijen onder druk stonden en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Meta treft een schikking die kan oplopen tot $18 miljard met Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. In totaal beschuldigen 29 Amerikaanse staten Meta ervan zijn platforms opzettelijk een verslavend ontwerp te geven. Meta belooft aanpassingen aan zijn sociale media platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Hoeveel Meta daadwerkelijk betaalt hangt ook af van concurrenten TikTok en YouTube. De betaling van $5,3 miljard gaat alleen door als deze video-apps ook tijdslimieten invoeren en een even hoog bedrag betalen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog. En volgens Van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n 400 euro op jaarbasis gestegen. Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter. Ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees, dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax speelt donderdag thuis tegen FC Sion in de play-offs voor de Conference League. Daley Blind is er niet bij. Hij is nog niet hersteld van een blessure uit het duel met Shelbourne. Ook Maher Carrizo en Rayane Bounida zijn er niet bij. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Trainer Michel Sanchez zegt dat kwalificatie voor de groepsfase een van de grote doelen is dit seizoen. Middenvelder João Palhinha verruilt Bayern München voor Benfica. De 31-jarige Portugese international tekent een contract tot de zomer van 2030 in Lissabon. Volgens mediaberichten betaalt Benfica ongeveer 20 miljoen euro voor Palhinha. Hij stond sinds 2024 onder contract bij Bayern en werd vorig seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur. Wielrenner Roel van Sint Maartensdijk is als eerste Nederlander uitgevallen in de Vuelta. De 25-jarige renner van Lotto Intermarché kwam in de vijfde etappe ten val. Van Sint Maartensdijk maakte zijn debuut in de Spaanse rittenkoers, die duurt tot en met 13 september. Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger. Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat in het veld bij de WK roeien op de bosbaan. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Woensdag won ze haar heat in de series en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Florijn werkt nu met een nieuwe coach en fysioloog toe naar de Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze hoopt dat haar vorm beter is dan die van haar tegenstanders, maar heeft nog nooit tegen veel van de vrouwen gevaren die het nu goed doen. De Italiaanse Voetbalbond steunt de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart niet. Infantino ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor FIFA-toernooirechten op te richten
2: en 20% daarvan aan particuliere investeerders te verkopen. Eerder spraken ook de KNVB en de bonden van onder meer Engeland, Schotland en de Scandinavische landen zich uit tegen Infantino. De UEFA haalde samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. De Italiaanse bond wil blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdiensten, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag komen er zonnige perioden voor. In het zuiden kan plaatselijk een enkele bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het oosten, aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht blijft het ook droog, bij minima tussen 13 en 18 graden. Morgen wordt het warmer met perioden van zon. In het westen is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe, met mogelijk windstoten, hagel en veel regen. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Israël Productencentrum probeert voor de rechter het Nederlandse importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen te stoppen. Het verbod gaat op 22 september in en treft volgens directeur Pieter van Oort zijn bedrijf onevenredig hard. Ongeveer 15% van het assortiment komt uit de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte. Het gaat onder meer om wijn, parfum, tahin en zoetigheden. De advocaat van het centrum stelt dat de staat met twee maten meet en wijst op negatieve gevolgen voor de Joodse gemeenschap en Palestijnse werknemers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen volledig beeld geven over mogelijke Nederlandse slachtoffers bij de overstromingen in Nepal. Enkele mensen belden omdat ze hun naasten in Nepal niet konden bereiken. Maar in sommige gevallen is het contact inmiddels hersteld. Een eerdere melding over een vermiste Nederlander bleek niet te kloppen. Het ging om een Britse toerist. Bij de overstromingen zijn zeker 95 mensen omgekomen. Meer dan 300 buitenlanders worden nog vermist. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat het kabinet tijdens de coronapandemie te veel schuilde achter de adviezen van het Outbreak Management Team. Ze zegt dat het kabinet vaak stelde dat moeilijke besluiten waren genomen omdat het OMT dit adviseerde, maar dat die adviezen bij lezing vaak minder duidelijk waren. Westerveld vindt het ook problematisch dat de adviezen werden uitgebracht aan de hand van politiek gekleurde vragen van het ministerie van Volksgezondheid. Ze zei dit tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Jumbo roept een Gorgonzola-product terug vanwege mogelijke listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdata 3, 9 en 10 september. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. De bacterie zit vooral op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.
5: twee mannen van 29 en 31 jaar blijven 14 dagen langer vastzitten na een incident in het Kronenburgerpark in Nijmegen. De rechtercommissaris van de rechtbank Gelderland besloot dat woensdag. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van diefstal met geweld en de 29-jarige ook van een zedenmisdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus tussen 3:30 en 4:45. De verdachten komen uit de gemeente Land van Kuik en verschijnen op 3 september voor de raadkamer. Bewoners van ongeveer 100 woningen in Apeldoorn mogen weer naar huis na een ontruiming vanwege een mogelijk drugslab. In een woning aan de Eburonenstraat vond de politie een kleine hoeveelheid explosief materiaal dat inmiddels is afgevoerd. De bewoner is aangehouden en de politie doet nog verder onderzoek naar de woning en de bijbehorende kelderbox. De politie kwam in actie na een melding van vuurwerkoverlast in de nacht van dinsdag op woensdag. De woning wordt op last van de burgemeester tot een nog nader te bepalen moment gesloten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. De krant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa nog niet voorbij is. Zeker 95 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal kan nog oplopen, terwijl reddingswerkers naar vermisten zoeken. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Nepalese teams van het Rode Kruis staan klaar om hulpgoederen uit te delen. De organisatie coördineert ook de bloedvoorraden en meldt dat er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen is om alle gewonden te helpen. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd na de grote overstroming in de regio Rasuwa. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Door de overstroming zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder andere helikopters, terwijl de exacte oorzaak van de overstroming nog onbekend is. Het dodental na de overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95 doden, meldt de politie. Er zijn grootschalige reddingsacties bezig. Veel mensen worden vermist, maar het exacte aantal is nog onduidelijk. Meer dan 300 buitenlanders zijn als vermist opgegeven. Over de grens in de Chinese autonome regio Tibet zijn volgens staatsmedia ook slachtoffers gevallen. De doodsoorzaak van de twee gevonden lichamen in België is nog niet bekend. Het pakket van namen stelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gaat om het 5-jarige vermiste jongetje Timeo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna gevonden. Beide lichamen werden gevonden langs de N97 in Onhaye, in het zuiden van België. Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Ook over de grens in China zijn veel slachtoffers gevallen, maar daar ontbreken cijfers. De krijgsmacht van Nepal is bezig met een grote reddingsoperatie, waarbij onder meer helikopters worden ingezet. De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft een ijs- en steenlawine de rivier Lendekola geblokkeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na het slot van de handel worden gepubliceerd. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager, op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Het PCE-inflatiecijfer viel in juli iets hoger uit dan economen hadden verwacht. De olieprijzen gingen verder omlaag, met minnen van meer dan 2%, waardoor oliemaatschappijen onder druk stonden en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Meta treft een schikking die kan oplopen tot 18 miljard dollar met Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. In totaal beschuldigen 29 Amerikaanse staten Meta ervan zijn platforms opzettelijk een verslavend ontwerp te geven. Meta belooft aanpassing aan zijn sociale media platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Hoeveel Meta daadwerkelijk betaalt, hangt ook af van concurrenten TikTok en YouTube. De betaling van 5,3 miljard dollar gaat alleen door als deze video-apps ook tijdslimieten invoeren en een even hoog bedrag betalen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog. En volgens Van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n 400 euro op jaarbasis gestegen. Energiebedrijven maken zich geen zorgen over de gasvoorraad deze winter. Ondanks dat GasUnie verwacht dat Nederland het vuldoel niet haalt. Brancheorganisatie Energie Nederland zegt dat het gassysteem goed is toegerust voor een koude winter. De gasmarkt is Europees, dus de vulgraad van alleen Nederlandse opslagen is niet doorslaggevend. Door de gestegen gasprijs na de blokkade van de Straat van Hormuz is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt hen daar nu mee.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger.
8: Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat in het veld bij de WK roeien op de bosbaan. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Woensdag won ze haar heat in de series en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Florijn werkt nu met een nieuwe coach en fysioloog toe naar de Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze hoopt dat haar vorm beter is dan die van haar tegenstanders, maar heeft nog nooit tegen veel van de vrouwen gevaren die het nu goed doen.
9: De Italiaanse Voetbalbond steunt de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart niet. Infantino ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor FIFA-toernooirechten op te richten en 20% daarvan aan particuliere investeerders te verkopen. Eerder spraken ook de KNVB en de bonden van onder meer Engeland, Schotland en de Scandinavische landen zich uit tegen Infantino. De UEFA haalde samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. De Italiaanse bond wil blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdiensten, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters.
10: De uitspraak over de uitslag van de Grote Prijs van Monaco laat nog 2 of 3 weken op zich wachten. Het internationale Hof van Beroep van de FIA kwam woensdag achter gesloten deuren bijeen in Parijs. De zaak draait om de derde plaats, die nu op naam staat van alpine-coureur Pierre Gasly. Gasly eindigde op 7 juni als derde, maar kreeg na de race 2 straffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat en zakte naar de 7e plaats. Die beslissing werd op 12 juni teruggedraaid, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen.
11: FC Twente moet het donderdag in de uitwedstrijd tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League mogelijk doen zonder Christian Linsson en Sam Lammers. De IJslandse middenvelder heeft last van zijn kuit. Lammers kampt met hamstringklachten. Trainer John van den Brom zegt dat Linsson waarschijnlijk ook zondag ontbreekt. FC Twente moet in Baku een achterstand van 1-0 uit de thuiswedstrijd wegwerken om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken.
12: Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken. In het zuiden kan er hier en daar een bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het oosten, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten. Het is drukkend warm door de hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag neemt de kans op regen en onweersbuien toe, vooral in het westen en zuiden. Morgenavond is er code geel afgegeven vanwege kans op onweer met windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren mogen door de aanhoudende droogte deze zomer 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Landbouwminister Jamie van Essen heeft de termijn verlengd tot 15 september, terwijl dat normaal tot eind augustus mag. Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden en is er weinig hooi op voorraad voor koeien. De verlenging moet boeren een kans geven zoveel mogelijk gras te maaien in september. BBB-kamerlid Caroline van der Plas had om de verlenging gevraagd en hoopt dat dit enig soelaas brengt voor boeren en bodem.
18: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen volledig beeld geven over mogelijke Nederlandse slachtoffers en vermisten bij de overstromingen in Nepal. Er is gebeld door mensen die hun naasten in Nepal niet meteen konden bereiken, maar in sommige gevallen is dat contact inmiddels weer hersteld. De Nepalese politie meldt dat er zeker 95 doden zijn gevallen en dat er nog veel mensen worden vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. In buurland China zijn volgens voorlopige cijfers 3 mensen overleden en worden 265 anderen vermist. Het ministerie roept Nederlanders in de getroffen gebieden op om die op een veilige manier te verlaten en in noodgevallen contact op te nemen met de ambassades in New Delhi of Beijing. Het Israël Productencentrum probeert het Nederlandse importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden van tafel te krijgen. Directeur Pieter van Oort zegt dat zijn bedrijf onevenredig wordt geraakt, omdat het naar zijn weten de enige importeur is van producten uit die gebieden. Het verbod, dat op 22 september ingaat, treft onder meer de verkoop van wijn, parfum en andere producten van de westelijke Jordaanoever. De advocaat van het centrum stelt dat er wordt gemeten met 2 maten en wijst op gevolgen voor de Joodse gemeenschap en Palestijnse werknemers. De staat verdedigt het verbod als een uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregel om te voorkomen dat Nederlandse economische activiteiten bijdragen aan de situatie in bezette gebieden en benadrukt dat er geen sprake is van een algemene handelsboycot voor Israël. De rechter streeft ernaar uiterlijk 16 september uitspraak te doen.
19: Oud-ministers Hugo de Jonge en Vert Grapperhaus worden volgende week voor de 2e keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ook de voormalige ministers en vicepremiers Carola Schouten en Kajsa Ollongren moeten voor de commissie verschijnen. Net als toenmalig SCP-directeur Kim Putters.
20: GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat het kabinet tijdens de coronapandemie te veel schuilde achter de adviezen van het Outbreak Management Team. Ze zegt dat het kabinet vaak stelde dat moeilijke besluiten waren genomen omdat het OMT dit adviseerde. Maar dat die adviezen bij lezing vaak minder duidelijk waren. Westerveld vindt het ook problematisch dat de adviezen werden uitgebracht aan de hand van politiek gekleurde vragen van het ministerie van Volksgezondheid. Ze zei dit tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
21: 2 mannen van 29 en 31 jaar blijven 14 dagen langer vastzitten na een incident in het Kronenburgerpark in Nijmegen. De rechtercommissaris van de rechtbank Gelderland besloot dat woensdag. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van diefstal met geweld en de 29-jarige ook van een zedenmisdrijf. Het incident gebeurde in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus tussen 3:30 en 4:45. De verdachten komen uit de gemeente Land van Kuik en verschijnen op 3 september voor de Raadkamer.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Nepalese premier, Balendra Shah, roept op tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij verzekert dat hulp van de staat onderweg is en vraagt om geduld, zodat de hulpverlening goed op gang kan komen. Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om. Shah sprak met de Indiase premier Modi, die zei dat India klaar staat om humanitaire hulp te bieden. De 35-jarige Shah is 5 maanden premier en was eerder bekend als rapper Balen, voordat hij in 2022 de politiek inging en burgemeester van Kathmandu werd.
22: President Trump zegt dat het bezoek van CIA-baas John Ratcliffe aan Moskou dinsdag niets te maken had met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden volgens meerdere media juist hebben gewaarschuwd dat Rusland op zoiets broedt. Trump noemt het bezoek van Ratcliffe een soort van semi-routine. Analisten wijzen erop dat CIA-directeuren hoogst zelden Rusland bezoeken. De laatste keer was in 2021, toen met als doel Rusland te weerhouden van de invasie van Oekraïne.
23: Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. De krant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn.
24: Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa nog niet voorbij is. Zeker 95 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal kan nog oplopen, terwijl reddingswerkers naar vermisten zoeken. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Nepalese teams van het Rode Kruis staan klaar om hulpgoederen uit te delen. De organisatie coördineert ook de bloedvoorraden en meldt dat er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen is om alle gewonden te helpen.
25: Het dodental na de overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95 doden, meldt de politie. Er zijn grootschalige reddingsacties bezig. Veel mensen worden vermist, maar het exacte aantal is nog onduidelijk. Meer dan 300 buitenlanders zijn als vermist opgegeven. Over de grens in de Chinese autonome regio Tibet zijn volgens staatsmedia ook slachtoffers gevallen.
26: Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd na de grote overstroming in de regio Rasuwa. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Door de overstroming zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder andere helikopters, terwijl de exacte oorzaak van de overstroming nog onbekend is.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: Een
1: nu het economisch nieuws.
3: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd wegens de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot 18 miljard dollar, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Doen ze dat niet, dan betaalt Meta 12,7 miljard dollar. Meta belooft ook aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. De schikking moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
7: Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat wij anders aanzienlijke financiële risico's lopen.
8: Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na het slot van de handel worden gepubliceerd. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Het PCE-inflatiecijfer viel in juli iets hoger uit dan economen hadden verwacht. De olieprijzen gingen verder omlaag, met minnen van meer dan 2%, waardoor oliemaatschappijen onder druk stonden en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden.
10: Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt.
11: Huishoudens moeten deze winter rekening houden met zeer hoge gasprijzen, nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. Energiedeskundige Hans van Kleef van Ecolibrium is vooral bang voor hoge prijzen en energiearmoede, niet zozeer voor fysieke tekorten. Hij verwacht dat Noordwest-Europa door zijn koopkracht altijd voldoende gas kan krijgen, maar waarschuwt dat de kans op escalatie is toegenomen. Bij de vorige gascrisis in 2022 schoten de prijzen omhoog. En volgens Van Kleef kan dat bij paniek opnieuw gebeuren. De afgelopen maanden is de energierekening voor een gemiddeld huishouden al met zo'n 400 euro op jaarbasis gestegen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger. Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat in het veld bij de WK roeien op de bosbaan. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Woensdag won ze haar heat in de series en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Florijn werkt nu met een nieuwe coach en fysioloog toe naar de Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze hoopt dat haar vorm beter is dan die van haar tegenstanders, maar heeft nog nooit tegen veel van de vrouwen gevaren die het nu goed doen. De Italiaanse Voetbalbond steunt de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart niet. Infantino ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor FIFA-toernooirechten op te richten en 20% daarvan aan particuliere investeerders te verkopen. Eerder spraken ook de KNVB en de bonden van onder meer Engeland, Schotland en de Scandinavische landen zich uit tegen Infantino. De UEFA haalde samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. De Italiaanse bond wil blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdiensten, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters. De uitspraak over de uitslag van de Grote Prijs van Monaco laat nog 2 of 3 weken op zich wachten. Het internationale Hof van Beroep van de FIA kwam woensdag achter gesloten deuren bijeen in Parijs. De zaak draait om de derde plaats, die nu op naam staat van alpine-coureur Pierre Gasly. Gasly eindigde op 7 juni als derde, maar kreeg na de race 2 straffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat en zakte naar de 7e plaats. Die beslissing werd op 12 juni teruggedraaid, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen. FC Twente moet donderdag in de uitwedstrijd tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League mogelijk doen zonder Christian Lienzon en Sam Lammers. De IJslandse middenvelder heeft last van zijn kuit. Lammers kampt met hamstringklachten. Trainer John van den Brom zegt dat Lienzon waarschijnlijk ook zondag ontbreekt. FC Twente moet in Baku een achterstand van 1-0 uit de thuiswedstrijd wegwerken om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig, met af en toe een wolkje. In het zuiden kan hier en daar een buitje vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het oosten, aan de kust iets steviger. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Morgen wordt het warmer, tussen de 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Overdag zijn er zonnige perioden, vooral in het westen kans op een bui. Morgenavond neemt de kans op regen- en onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 60 km per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Er geldt code geel voor onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist
2: tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht. Daarnaast eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. De verdachten stopten met 3 auto's dwars op de hoofdrijbaan en met 3 auto's op een afrit vanaf de A2. Daardoor konden activisten in de berm de snelweg betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. Tijdens de coronapandemie ging het in de Tweede Kamer te vaak over het bijslijpen van coronamaatregelen en te weinig over dieperliggende vragen. Dat zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze vindt dat er meer gesproken had moeten worden over hoeveel de vrijheid mocht worden ingeperkt om het virus in te dammen. In plaats daarvan ging het over vragen als met hoeveel mensen je aan tafel mag zitten op een terras. Westerveld stelt dat sommige partijen vooral bezig waren met het filmpje dat ze konden monteren van debatten.
5: Oud-ministers Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus worden volgende week voor de tweede keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ook de voormalige ministers Carola Schouten en Kajsa Ollongren moeten voor de commissie verschijnen, net als toenmalig SCP-directeur Kim Putters. Verder wordt ook voormalig SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij nog verhoord. Schouten opent de verhoorweek maandag om 10:00.
14: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen volledig beeld geven over mogelijke Nederlandse slachtoffers en vermisten bij de overstromingen in Nepal. Er is gebeld door mensen die hun naasten in Nepal niet meteen konden bereiken, maar in sommige gevallen is dat contact inmiddels weer hersteld. De Nepalese politie meldt dat er zeker 95 doden zijn gevallen en dat er nog veel mensen worden vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. In buurland China zijn volgens voorlopige cijfers 3 mensen overleden en worden 265 anderen vermist. Het ministerie roept Nederlanders in de getroffen gebieden op om die op een veilige manier te verlaten en in noodgevallen contact op te nemen met de ambassades in New Delhi of Beijing.
15: Het Israël Productencentrum probeert het Nederlandse importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden van tafel te krijgen. Directeur Pieter van Oort zegt dat zijn bedrijf onevenredig wordt geraakt, omdat het naar zijn weten de enige importeur is van producten uit die gebieden. Het verbod, dat op 22 september ingaat, treft onder meer de verkoop van wijn, parfum en andere producten van de westelijke Jordaanoever. De advocaat van het centrum stelt dat er wordt gemeten met 2 maten en wijst op gevolgen voor de Joodse gemeenschap en Palestijnse werknemers. De staat verdedigt het verbod als een uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregel om te voorkomen dat Nederlandse economische activiteiten bijdragen aan de situatie in bezette gebieden en benadrukt dat er geen sprake is van een algemene handelsboycot voor Israël. De rechter streeft ernaar uiterlijk 16 september uitspraak te doen.
17: Boeren mogen door de aanhoudende droogte deze zomer 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Landbouwminister Jamie van Essen heeft de termijn verlengd tot 15 september, terwijl dat normaal tot eind augustus mag. Door de droogte hebben boeren weinig goed gras kunnen maaien de afgelopen maanden en is er weinig hooi op voorraad voor koeien. De verlenging moet boeren een kans geven zoveel mogelijk gras te maaien in september. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas had om de verlenging gevraagd en hoopt dat dit enig soelaas brengt voor boeren en bodem.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
6: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft dinsdag Moskou bezocht. President Donald Trump zegt dat het bezoek van John Ratcliffe niets te maken had met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Trump noemt het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese NAVO-landen vrezen dat het Kremlin

0: onder meer een gewelddadige overval en drugshandel. Eerder ontsnapte hij ook al 2 keer in Italië en 1 keer in België. De Nepalese premier, Balendra Shah, roept op tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij verzekert dat hulp van de staat onderweg is en vraagt om geduld, zodat de hulpverlening goed op gang kan komen. Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om. Shah sprak met de Indiase premier Modi, die zei dat India klaarstaat om humanitaire hulp te bieden. De 35-jarige Shah is 5 maanden premier en was eerder bekend als rapper Balen, voordat hij in 2022 de politiek inging en burgemeester van Kathmandu werd. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. De krant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa nog niet voorbij is. Zeker 95 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal kan nog oplopen, terwijl reddingswerkers naar vermisten zoeken. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Nepalese teams van het Rode Kruis staan klaar om hulpgoederen uit te delen. De organisatie coördineert ook de bloedvoorraden en meldt dat er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen is om alle gewonden te helpen. Meerdere ambassades in Nepal hebben hun medeleven betuigd na de grote overstroming in de regio Rasuwa. De ambassades van onder meer Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie roepen inwoners op de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Door de overstroming zijn veel mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Er zijn al tientallen doden en gewonden gevallen. Het Nepalese leger voert reddingsacties uit met onder andere helikopters, terwijl de exacte oorzaak van de overstroming nog onbekend is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland. Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat zij anders aanzienlijke financiële risico's lopen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd wegens de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook.

0: inbreuk op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot 18 miljard dollar, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Doen ze dat niet, dan betaalt Meta 12,7 miljard dollar. Meta belooft ook aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. De schikking moet nog worden goedgekeurd door een rechter. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van AI-chipconcern Nvidia, die na het slot van de handel worden gepubliceerd. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager, op 53.523 punten. De S&P 500 zakte 0,1% tot 7.671 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.132 punten. Het PCE-inflatiecijfer viel in juli iets hoger uit dan economen hadden verwacht. De olieprijzen gingen verder omlaag, met minnen van meer dan 2%, waardoor oliemaatschappijen onder druk stonden en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Nederland telt ruim 3,7 miljoen AOW'ers, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn bijna 79.000 mensen meer dan een jaar geleden. De stijging komt door vergrijzing. Ruim 1 miljoen AOW'ers zijn boven de 80 jaar. Meer dan 2800 mensen zijn 100 jaar of ouder. Het aantal mensen met een onvolledige AOW-uitkering neemt toe, omdat zij een periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax-trainer Michel Sanchez is gecharmeerd van Viktor Tsigankov, de Oekraïense buitenspeler die Ajax deze week nog wil aantrekken. Michel werkte eerder met Tsigankov bij FC Girona en zegt dat de 28-jarige international makkelijk scoort en diepte in het spel kan brengen. Volgens Spaanse media zijn Girona en Ajax akkoord met een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 vleugelaanvallers en een defensieve middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger.
2: Olympisch kampioene Caroline Florijn weet niet waar ze staat in het veld bij de WK roeien op de bosbaan. Na haar gouden medaille in Parijs nam ze een jaar pauze om zich te richten op haar studie. Woensdag won ze haar heat in de series en plaatste zich voor de kwartfinales van vrijdag. Florijn werkt nu met een nieuwe coach en fysioloog toe naar de Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze hoopt dat haar vorm beter is dan die van haar tegenstanders, maar heeft nog nooit tegen veel van de vrouwen gevaren die het nu goed doen.
3: De Italiaanse Voetbalbond steunt de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino in maart niet. Infantino ligt onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor FIFA-toernooirechten op te richten en 20% daarvan aan particuliere investeerders te verkopen. Eerder spraken ook de KNVB en de bonden van onder meer Engeland, Schotland en de Scandinavische landen zich uit tegen Infantino. De UEFA haalde samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. De Italiaanse bond wil blijven samenwerken met de UEFA en andere Europese bonden om een visie op voetbal te bevorderen die is gebaseerd op verdiensten, solidariteit, duurzaamheid en de centrale rol van de supporters.
1: De uitspraak over de uitslag van de Grote Prijs van Monaco laat nog 2 of 3 weken op zich wachten. Het internationale Hof van Beroep van de FIA kwam woensdag achter gesloten deuren bijeen in Parijs. De zaak draait om de 3e plaats, die nu op naam staat van alpine-coureur Pierre Gasly. Gasly eindigde op 7 juni als 3e, maar kreeg na de race 2 straffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat en zakte naar de 7e plaats. Die beslissing werd op 12 juni teruggedraaid, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen. Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel. FC Twente speelt donderdag in Baku de return tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League. Middenvelder Christian Linsson en aanvaller Sam Lammers ontbreken door blessures. Linsson kampt met kuitklachten en is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. FC Twente moet een achterstand van 1-0 goedmaken om het hoofdtoernooi te bereiken. Trainer John van den Brom zegt dat zijn ploeg genoeg aanknopingspunten heeft om vol voor de laatste kans te gaan. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag verwachten we zonnige perioden. In het zuiden kan hier en daar een bui vallen, elders blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het oosten. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgen eerst periode met zon, maar later neemt vooral in het westen de kans op regen en onweersbuien toe. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Morgenavond geldt code geel voor onweersbuien met mogelijk windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt.
10: Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur-Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
11: In het wateraanvoergebied Vecht en Twente kanalen oostelijk van Zwolle mag vanaf donderdag weer water worden gehaald uit sloten en kanalen. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heft het onttrekkingsverbod op dat in juli werd ingesteld. De waterstanden in het gebied hebben zich voldoende hersteld door de omslag in het weer en de medewerking van gebruikers. Ook in het aanvoergebied Ankersmit bij Deventer en Salland gaat het verbod van tafel.
10: Door een hogere aanvoer van de IJssel kan het waterschap weer voldoende water het gebied inpompen. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De 6 blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan te stoppen. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De verdachten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en benadrukken dat hulpdiensten konden doorrijden. De officier van justitie noemt de actie gevaarlijk en ziet een hoog risico op herhaling, omdat 3 verdachten opnieuw zijn aangehouden bij andere demonstraties. Tijdens de coronapandemie ging het in de Tweede Kamer te vaak over het bijslijpen van coronamaatregelen en te weinig over dieperliggende vragen. Dat zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze vindt dat er meer gesproken had moeten worden over hoeveel de vrijheid mocht worden ingeperkt om het virus in te dammen. In plaats daarvan ging het over vragen als met hoeveel mensen je aan tafel mag zitten op een terras. Westerveld stelt dat sommige partijen vooral bezig waren met het filmpje dat ze konden monteren van debatten. Oud-ministers Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus worden volgende week voor de tweede keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ook de voormalige ministers Carola Schouten en Kajsa Ollongren moeten voor de commissie verschijnen, net als toenmalig SCP-directeur Kim Putters. Verder wordt ook voormalig SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij nog verhoord. Schouten opent de verhoorweek maandag om 10:00. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de actiegroep Palestine Action. Het Amerikaanse ministerie van Financiën typeert de groep als een transnationale terroristische organisatie. De goeden van Palestine Action in de VS worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. De van oorsprong Britse linkse beweging werd in 2020 opgericht en voert acties tegen de Britse defensieindustrie, die volgens de groep medeplichtig zou zijn aan mensenrechten schendingen door Israël in Gaza. In 2025 plaatste ook het Verenigd Koninkrijk de groep op een terrorismelijst, nadat leden waren ingebroken op een Britse luchtmachtbasis en daar toestellen hadden beklad en beschadigd. De Spaanse politie heeft een voortvluchtige crimineel gepakt die 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. De Albanees Thomas Tauland klom bij zijn laatste ontsnapping uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan door tralies door te zagen en met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Hij werd opgepakt in de stad Tarragona, waar de politie had ontdekt dat hij waarschijnlijk woonde. Tauland zou tot 2048 moeten zitten voor onder meer een gewelddadige overval en drugshandel. Eerder ontsnapte hij ook al 2 keer in Italië en 1 keer in België. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft dinsdag Moskou bezocht. President Donald Trump zegt dat het bezoek van John Ratcliffe niets te maken had met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Trump noemt het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese NAVO-landen vrezen dat het Kremlin de eendracht van de alliantie wil testen met een beperkte Russische actie. De Nepalese premier, Balendra Shah, roept op tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij
13: Hij verzekert dat hulp van de staat onderweg is en vraagt om geduld, zodat de hulpverlening goed op gang kan komen. Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om. Shah sprak met de Indiase premier Modi, die zei dat India klaar staat om humanitaire hulp te bieden. De 35-jarige Shah is 5 maanden premier en was eerder bekend als rapper Balen, voordat hij in 2022 de politiek inging en burgemeester van Kathmandu werd. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. De krant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn.
14: Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor overstromingen in de Nepalese regio Rasuwa nog niet voorbij is. Zeker 95 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal kan nog oplopen, terwijl reddingswerkers naar vermisten zoeken. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Nepalese teams van het Rode Kruis staan klaar om hulpgoederen uit te delen. De organisatie coördineert ook de bloedvoorraden en meldt dat er op dit moment genoeg bloed in de lokale ziekenhuizen is om alle gewonden te helpen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML gingen omlaag, met verliezen tot 0,7%. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse chipconcern Nvidia, die later op de dag verschijnen. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. De midcap eindigde ook vrijwel vlak, terwijl de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen licht stegen.
12: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
13: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase.
15: Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland.
16: Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat wij anders aanzienlijke financiële risico's lopen.
17: Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De uitspraak over de uitslag van de Grote Prijs van Monaco laat nog 2 of 3 weken op zich wachten. Het internationale Hof van Beroep van de FIA kwam woensdag achter gesloten deuren bijeen in Parijs. De zaak draait om de derde plaats, die nu op naam staat van alpincoureur Pierre Gasly. Gasly eindigde op 7 juni als derde, maar kreeg na de race 2 straffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat en zakte naar de 7e plaats. Die beslissing werd op 12 juni teruggedraaid, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen. Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel. FC Twente speelt donderdag in Baku de return tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League. Middenvelder Christian Linsson en aanvaller Sam Lammers ontbreken door blessures. Linsson kampt met kuitklachten en is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. FC Twente moet een achterstand van 1-0 goedmaken om het hoofdtoernooi te bereiken. Trainer John van den Brom zegt dat zijn ploeg genoeg aanknopingspunten heeft om vol voor de laatste kans te gaan.
20: De Nederlandse roeiers hebben woensdag de eerste finale plaatsen op de WK in eigen land behaald. Regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong werden tweede in hun halve finale van de dubbel 2. Simon van Dorp en Melvin Twellaar wonnen hun halve finale met ruime voorsprong op Servië. Ook Femke van de Vliet plaatste zich voor de finale in de lichte skif. De finales in de dubbel 2 zijn vrijdag, die van de lichte skif donderdag. Willem II heeft de 31-jarige middenvelder Tony Villena vastgelegd. Hij komt over van de Griekse club Panathinaikos en tekent een contract voor 1 seizoen. Villena doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 258 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2017 kampioen werd. Daarna voetbalde hij in Rusland, Spanje, Italië, Turkije en Griekenland. Met zijn ervaring wil hij Willem II helpen in de strijd om handhaving.
21: Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het zuiden kan hier en daar een bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 24 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het oosten. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond brede opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgen wordt het warmer, met maxima tot 30 graden in het oosten en zuidoosten. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Er zijn zonnige perioden, maar vooral in het westen en zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui. Morgenvond neemt die kans verder toe. Let op, mogelijk windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Code geel is van kracht. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen.
25: Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt.
26: Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
27: Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De 6 blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan te stoppen. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De verdachten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en benadrukken dat hulpdiensten konden doorrijden. De officier van justitie noemt de actie gevaarlijk en ziet een hoog risico op herhaling, omdat 3 verdachten opnieuw zijn aangehouden bij andere demonstraties.
28: In het wateraanvoergebied Vecht en Twentekanalen oostelijk van Zwolle mag vanaf donderdag weer water worden gehaald uit sloten en kanalen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heft het onttrekkingsverbod op dat in juli werd ingesteld. De waterstanden in het gebied hebben zich voldoende hersteld door de omslag in het weer en de medewerking van gebruikers. Ook in het aanvoergebied Ankersmit bij Deventer en Salland gaat het verbod van tafel.
27: Door een hogere aanvoer van de IJssel kan het waterschap weer voldoende water het gebied inpompen.
28: Oud-ministers Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus worden volgende week voor de tweede keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ook de voormalige ministers Carola Schouten en Kajsa Ollongren moeten voor de commissie verschijnen, net als toenmalig SCP-directeur Kim Putters. Verder wordt ook voormalig SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij nog verhoord. Schouten opent de verhoorweek maandag om 10 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
3: Acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Amerikaanse entertainment website TMZ. De Brit werd bekend met zijn rol in de film The Rocky Horror Picture Show en speelde later in de tv-serie It. Curry kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Hij was ook te zien in films als Muppet Treasure Island en Home Alone 2, Lost in New York.
4: De Verenigde Staten leggen sancties op tegen de actiegroep Palestine Action. Het Amerikaanse ministerie van Financiën typeert de van oorsprong Britse linkse beweging als transnationale terroristische organisatie. De goederen van de groep in de VS worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer met de organisatie doen. Palestine Action werd in 2020 opgericht en richtte zich onder meer tegen de Britse defensieindustrie, die volgens de groep medeplichtig zou zijn aan mensenrechten schendingen door Israël in Gaza. Ook het Italiaanse AI Collective krijgt sancties opgelegd, omdat het Antifa zou faciliteren binnen de Verenigde Staten.
5: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft dinsdag Moskou bezocht. President Donald Trump zegt dat het bezoek van John Ratcliffe niets te maken had met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Trump noemt het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese NAVO-landen vrezen dat het Kremlin de eendracht van de alliantie wil testen met een beperkte Russische actie.
6: De Spaanse politie heeft een voortvluchtige crimineel gepakt die 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. De Albanees Thomas Tauland klom bij zijn laatste ontsnapping uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan door tralies door te zagen en met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Hij werd opgepakt in de stad Tarragona, waar de politie had ontdekt dat hij waarschijnlijk woonde. Tauland zou tot 2048 moeten zitten voor onder meer een gewelddadige overval en drugshandel. Eerder ontsnapte hij ook al 2 keer in Italië en 1 keer in België.
8: De Nepalese premier, Balendra Shah, roept op tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij verzekert dat hulp van de staat onderweg is en vraagt om geduld, zodat de hulpverlening goed op gang kan komen. Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om. Shah sprak met de Indiase premier Modi, die zei dat India klaar staat om humanitaire hulp te bieden. De 35-jarige Shah is 5 maanden premier en was eerder bekend als rapper Balen, voordat hij in 2022 de politiek inging en burgemeester van Kathmandu werd.
9: Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen.
28: De Kant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland.
7: Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat wij anders aanzienlijke financiële risico's lopen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige €30 per persoon naar €49 voor middellange vluchten
28: en €72 voor lange afstandsvluchten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De uitspraak over de uitslag van de Grote Prijs van Monaco laat nog 2 of 3 weken op zich wachten. Het internationale Hof van Beroep van de FIA kwam woensdag achter gesloten deuren bijeen in Parijs. De zaak draait om de 3e plaats, die nu op naam staat van Alpine-coureur Pierre Gasly. Gasly eindigde op 7 juni als 3e, maar kreeg na de race 2 straffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat en zakte naar de 7e plaats. Die beslissing werd op 12 juni teruggedraaid, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen. Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel. FC Twente speelt donderdag in Baku de return tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League. Middenvelder Christian Linsson en aanvaller Sam Lammers ontbreken door blessures. Linsson kampt met kuitklachten en is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. FC Twente moet een achterstand van 1-0 goedmaken om het hoofdtoernooi te bereiken. Trainer John van den Brom zegt dat zijn ploeg genoeg aanknopingspunten heeft om vol voor de laatste kans te gaan. De Nederlandse roeiers hebben woensdag de eerste finale plaatsen op de WK in eigen land behaald. Regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong werden tweede in hun halve finale van de dubbel 2. Simon van Dorp en Melvin Twellaar wonnen hun halve finale met ruime voorsprong op Servië. Ook Femke van de Vliet plaatste zich voor de finale in de lichte skif. De finales in de dubbel 2 zijn vrijdag, die van de lichte skif donderdag. Willem II heeft de 31-jarige middenvelder Tony Villena vastgelegd. Hij komt over van de Griekse club Panathinaikos en tekent een contract voor 1 seizoen. Villena doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 258 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2017 kampioen werd. Daarna voetbalde hij in Rusland, Spanje, Italië, Turkije en Griekenland. Met zijn ervaring wil hij Willem II helpen in de strijd om handhaving. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het oosten. Aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar tussen de 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Morgenmiddag wordt het warm, tussen de 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten. Er zijn perioden met zon, maar in het westen kan een enkele bui vallen. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op regen- en onweersbuien toe vanuit het zuiden. Er geldt code geel. Bij de buien zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk, is er kans op hagel en kan het flink regenen.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen Singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen.
25: Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt.
27: Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
28: In het wateraanvoergebied Vecht en Twentekanalen oostelijk van Zwolle mag vanaf donderdag weer water worden gehaald uit sloten en kanalen. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heft het onttrekkingsverbod op dat in juli werd ingesteld. De waterstanden in het gebied hebben zich voldoende hersteld door de omslag in het weer en de medewerking van gebruikers. Ook in het aanvoergebied Ankersmit bij Deventer en Salland gaat het verbod van tafel. Door een hogere aanvoer van de IJssel kan het waterschap weer voldoende water het gebied inpompen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden. De Brit was vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. Curry overleed dinsdagavond in zijn woning in Los Angeles. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen en zat sinds een zware beroerte in 2012 in een rolstoel. Curry speelde in meer dan 100 films en series en won in 1991 een Daytime Emmy Award voor zijn stemrol in de tekenfilmserie Peter Pan and the Pirates. De Verenigde Staten leggen sancties op tegen de actiegroep Palestine Action.
28: Het Amerikaanse ministerie van Financiën typeert de van oorsprong Britse linkse beweging als transnationale terroristische organisatie. De goederen van de groep in de VS worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer met de organisatie doen. Palestine Action werd in 2020 opgericht en richtte zich onder meer tegen de Britse defensieindustrie, die volgens de groep medeplichtig zou zijn aan mensenrechten schendingen door Israël in Gaza. Ook het Italiaanse AI Collective krijgt sancties opgelegd omdat het Antifa zou faciliteren binnen de Verenigde Staten.
2: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft dinsdag Moskou bezocht. President Donald Trump zegt dat het bezoek van John Ratcliffe niets te maken had met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Trump noemt het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese NAVO-landen vrezen dat het Kremlin de eendracht van de alliantie wil testen met een beperkte Russische actie.
17: De Spaanse politie heeft een voortvluchtige crimineel gepakt die 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. De Albanees Thomas Tauland klom bij zijn laatste ontsnapping uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan door tralies door te zagen en met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Hij werd opgepakt in de stad Tarragona, waar de politie had ontdekt dat hij waarschijnlijk woonde. Tauland zou tot 2048 moeten zitten voor onder meer een gewelddadige overval en drugshandel. Eerder ontsnapte hij ook al 2 keer in Italië en 1 keer in België.
18: De Nepalese premier, Balendra Shah, roept op tot eenheid na de dodelijke overstromingen in zijn land. Hij verzekert dat hulp van de staat onderweg is en vraagt om geduld, zodat de hulpverlening goed op gang kan komen. Volgens de politie kwamen zeker 95 mensen om. Shah sprak met de Indiase premier Modi, die zei dat India klaar staat om humanitaire hulp te bieden. De 35-jarige Shah is 5 maanden premier en was eerder bekend als rapper Balen, voordat hij in 2022 de politiek inging en burgemeester van Kathmandu werd.
19: Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Een rechter in Moskou vaardigde eerder bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wegens haatzaaien. De aanklacht volgt op vragen die Martens begin augustus stelde aan de Oekraïense president Zelensky tijdens een bijeenkomst in Belgrado over wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen, waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. De krant blijft achter Martens staan en noemt de Russische zaak een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers. Martens zelf merkte cynisch op dat het blijkbaar acceptabel is dat Rusland burgers vermoordt, maar dat vragen hoe die slachtpartijen te stoppen fascistisch zou zijn.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
24: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten.
1: Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
3: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan

0: krijgt bijna 34 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland. Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat wij anders aanzienlijke financiële risico's lopen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisters Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen speelden voor het laatst samen in New York in 2022 en wonnen het dubbelspel daar in 1999 en 2009. Venus Williams kreeg eerder ook al een wildcard voor het enkelspel dat zondag begint. Serena Williams werd dinsdagnacht samen met Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel. FC Twente speelt donderdag in Baku de return tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League. Middenvelder Christian Linsson en aanvaller Sam Lammers ontbreken door blessures. Linsson kampt met kuitklachten en is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. FC Twente moet een achterstand van 1-0 goedmaken om het hoofdtoernooi te bereiken. Trainer John van den Brom zegt dat zijn ploeg genoeg aanknopingspunten heeft om vol voor de laatste kans te gaan. Willem II heeft de 31-jarige middenvelder Tony Villena vastgelegd. Hij komt over van de Griekse club Panathinaikos en tekent een contract voor 1 seizoen. Villena doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 258 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2017 kampioen werd. Daarna voetbalde hij in Rusland, Spanje, Italië, Turkije en Griekenland. Met zijn ervaring wil hij Willem II helpen in de strijd om handhaving. De Nederlandse roeiers hebben woensdag de eerste finale plaatsen op de WK in eigen land behaald. Regerend wereldkampioene Bente Boonstra en Roos de Jong werden tweede in hun halve finale van de dubbel 2. Simon van Dorp en Melvin Twellaar wonnen hun halve finale met ruime voorsprong op Servië. Ook Femke van de Vliet plaatste zich voor de finale in de lichte skif. De finales in de dubbel 2 zijn vrijdag, die van de lichte skif donderdag. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag.

0: heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Nordsjælland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt de zon breed door en blijft het droog. De wind komt uit het oosten en is matig. In het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht droog, met minimaal 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen is het eerst licht bewolkt, later periode met zon. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral in het westen en zuiden. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust, plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond toenemende kans op onweersbuien met mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur... en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
7: In het wateraanvoergebied Vecht en Twentekanalen oostelijk van Zwolle mag vanaf donderdag weer water worden gehaald uit sloten en kanalen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heft het onttrekkingsverbod op dat in juli werd ingesteld. De waterstanden in het gebied hebben zich voldoende hersteld door de omslag in het weer en de medewerking van gebruikers. Ook in het aanvoergebied Ankersmit bij Deventer en Salland gaat het verbod van tafel. Door een hogere aanvoer van de IJssel kan het waterschap weer voldoende water het gebied inpompen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht. Maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud.
9: De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
10: Iran zegt een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van inkomsten uit de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde meldt werkbare resultaten te hebben behaald. De details worden nog uitgewerkt. Iran houdt de belangrijke zeestraat gesloten om druk uit te oefenen op de Verenigde Staten en Israël. In samenspraak met Oman werd een vaarroute door Iraanse territoriale wateren afgesproken. Iran zegt dat de overeenkomst met Oman een tijdelijke oplossing is tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz wordt gevonden.
11: Acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden. De Brit was vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. Curry overleed dinsdagavond in zijn woning in Los Angeles. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen en zat sinds een zware beroerte in 2012 in een rolstoel. Curry speelde in meer dan 100 films en series en won in 1991 een Daytime Emmy Award voor zijn stemrol in de tekenfilmserie Peter Pan and the Pirates.
12: De Verenigde Staten leggen sancties op tegen de actiegroep Palestine Action. Het Amerikaanse ministerie van Financiën typeert de van oorsprong Britse linkse beweging als transnationale terroristische organisatie. De goederen van de groep in de VS worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer met de organisatie doen. Palestine Action werd in 2020 opgericht en richtte zich onder meer tegen de Britse defensieindustrie, die volgens de groep medeplichtig zou zijn aan mensenrechten schendingen door Israël in Gaza. Ook het Italiaanse AI Collective krijgt sancties opgelegd omdat het Antifa zou faciliteren binnen de Verenigde Staten.
13: De Spaanse politie heeft een voortvluchtige crimineel gepakt die 4 keer uit de gevangenis is ontsnapt. De Albanees Thomas Tauland klom bij zijn laatste ontsnapping uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan door tralies door te zagen en met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Hij werd opgepakt in de stad Tarragona, waar de politie had ontdekt dat hij waarschijnlijk woonde. Tauland zou tot 2048 moeten zitten voor onder meer een gewelddadige overval en drugshandel. Eerder ontsnapte hij ook al 2 keer in Italië en 1 keer in België.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
17: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
18: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
19: Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland.
20: Energiebedrijven zijn niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter, laat brancheorganisatie Energie Nederland weten. Dit nadat GasUnie eerder vandaag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden niet gaat halen. Volgens Energie Nederland is de gasmarkt Europees en is de vulgraad van alleen Nederlandse gasopslagen daarom niet doorslaggevend. Staatsbedrijf EBN helpt marktpartijen nu met het vullen van de gasopslagen, omdat dat door de gestegen gasprijs minder aantrekkelijk is geworden. Energiebedrijven hebben zelf een groot belang om voldoende gas in te kopen, omdat wij anders aanzienlijke financiële risico's lopen.
21: Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. Een woordvoerster van Corendon zegt dat de belasting straks veel hoger ligt dan in de landen om ons heen en dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe behandelt. Volgens Corendon kiezen Nederlanders nu al vaker voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Transavia stelt dat de Nederlandse vliegbelasting zorgt voor oneerlijke concurrentie en gevolgen heeft voor de economie en werkgelegenheid in Nederland.
0: Het kabinet wil de vliegbelasting in januari verder verhogen, van de huidige 30 euro per persoon naar 49 euro voor middellange vluchten en 72 euro voor lange afstandsvluchten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. FC Twente speelt donderdag in Baku de return tegen FK Karabach in de play-offs voor de Conference League. Middenvelder Christian Linsson en aanvaller Sam Lammers ontbreken door blessures. Linsson kampt met kuitklachten en is twijfelachtig voor de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. FC Twente moet een achterstand van 1-0 goedmaken om het hoofdtoernooi te bereiken. Trainer John van den Brom zegt dat zijn ploeg genoeg aanknopingspunten heeft om vol voor de laatste kans te gaan.
23: De Nederlandse roeiers hebben woensdag de eerste finale plaatsen op de WK in eigen land behaald. Regerend wereldkampioenen Bente Boonstra en Roos de Jong werden tweede in hun halve finale van de dubbel 2. Simon van Dorp en Melvin Twellaar wonnen hun halve finale met ruime voorsprong op Servië. Ook Femke van der Vliet plaatste zich voor de finale in de lichte skif. De finales in de dubbel 2 zijn vrijdag, die van de lichte skif donderdag. Willem II heeft de 31-jarige middenvelder Tony Villena vastgelegd. Hij komt over van de Griekse club Panathinaikos en tekent een contract voor 1 seizoen. Villena doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde 258 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2017 kampioen werd. Daarna voetbalde hij in Rusland, Spanje, Italië, Turkije en Griekenland. Met zijn ervaring wil hij Willem II helpen in de strijd om handhaving. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het oosten. In het Waddengebied iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Morgenmiddag periode met zon. Vooral in het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt warmer. Aan de kust 25 graden, in het oosten plaatselijk 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij is code geel van kracht. Er kunnen windstoten voorkomen tot 60 km per uur. Hagel en in korte tijd veel regen.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Goor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Goor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen Singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan in een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken uit het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.
2: De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van één vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
7: Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Vier anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Eén van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht, maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud.
8: Iran zegt een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van inkomsten uit de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde meldt werkbare resultaten te hebben behaald. De details worden nog uitgewerkt. Iran houdt de belangrijke zeestraat gesloten om druk uit te oefenen op de Verenigde Staten en Israël. In samenspraak met Oman werd een vaarroute door Iraanse territoriale wateren afgesproken. Iran zegt dat de overeenkomst met Oman een tijdelijke oplossing is tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz wordt gevonden.
9: De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
13: Samsung moet bijna 10 miljoen euro betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
15: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia.
0: Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
1: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
14: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
16: Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben, vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic.
19: ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits.
20: De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Gibson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
21: Tennister Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de 3e kwalificatieronde van de US Open.
20: De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het oosten. In het Waddengebied iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Morgenmiddag periode met zon. Vooral in het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt warmer. Aan de kust 25 graden, in het oosten plaatselijk 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij is code geel van kracht. Er kunnen windstoten voorkomen tot 60 km per uur. Hagel en in korte tijd veel regen.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Goor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Goor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend.
25: De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen Singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur... en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.
7: De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
8: 2 medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. 4 anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. 1 van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar.
9: De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht. Maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek. Hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud.
10: Iran zegt een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van inkomsten uit de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde meldt werkbare resultaten te hebben behaald. De details worden nog uitgewerkt. Iran houdt de belangrijke zeestraat gesloten om druk uit te oefenen op de Verenigde Staten en Israël.
0: In samenspraak met Oman werd een vaarroute door Iraanse territoriale wateren afgesproken. Iran zegt dat de overeenkomst met Oman een tijdelijke oplossing is, tot er een definitief plan voor de Straat van Hormuz wordt gevonden.
1: De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
14: Samsung moet bijna 10 miljoen euro betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
15: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
26: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
27: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
29: Philips krijgt bijna $34 miljoen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het bedrijf onderzoekt of artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen, vanuit een soort cockpit met joysticks en schermen. Volgens Philips kan gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen hebben,
27: vooral in gebieden waar geen specialist direct beschikbaar is. Het onderzoek, samen met de Johns Hopkins University en Boston University, bevindt zich nog in de beginfase. Het kan nog jaren duren voordat de technologie echt kan worden gebruikt. Eerst in de Verenigde Staten en later mogelijk in Europa en Nederland.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste drie duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en het blijft droog. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met nachtwaardes tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht tot half bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Morgenmiddag periode met zon en in het westen kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt warm, met 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan.
2: Morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op regen en onweer toe. Daarbij zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Kans op hagel en lokaal veel regen. Daarvoor geldt code geel.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenland.

0: en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken uit het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.

0: De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van één vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
1: Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Vier anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Eén van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht, maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zou vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud. De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
2: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
1: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de 3e kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan 1 break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de 2e kwalificatieronde.
4: Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en het blijft droog. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met nachtwaardes tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht tot half bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Morgenmiddag periode met zon en in het westen kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt warm, met 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op regen en onweer toe. Daarbij zijn windstoten tot 60 km per uur mogelijk. Kans op hagel en lokaal veel regen. Daarvoor geldt code geel.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Goor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Goor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het goed en begrijpelijk dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 13 september. Afgelopen zondag werd de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord tijdelijk gestaakt nadat een deel van de Rotterdamse aanhang fakkels en vuurpijlen afstak. Daarbij raakten 7 mensen, supporters van SC Cambuur, gewond. Snijders spreekt van crimineel gedrag en zegt dat de actie niets met voetbal te maken heeft. De burgemeester bekijkt met politie en club of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde in Gelderland geleidelijk weer open kan. Komende vrijdag vindt een proefschutting plaats om te kijken wat dat doet met het waterniveau. 2 schepen kunnen dan uit het kanaal naar de IJssel varen. De sluis is sinds eind juli gesloten door droogte, waardoor schepen niet meer richting Almelo, Enschede en Hengelo kunnen varen. Rijkswaterstaat meldt dat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer toeneemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken uit het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.
0: De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
1: 2 medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. 4 anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. 1 van de besmette personen overleed in juli, de 2e in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht, maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud.
2: De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus. 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
14: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
15: Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
16: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
17: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
18: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers.
19: Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: Wielrenner Matthew Brennan heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste drie duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind komt uit het oosten en is matig, bij het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint licht bewolkt, in de middag periode met zon, in de westelijke helft kans op een enkele bui. Het wordt 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Morgenavond neemt vanuit het zuiden de kans op regen- en onweersbuien toe. Let op, mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Hiervoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Wethouder Tom de Nooijer van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto.
6: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
7: De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Goor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Goor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend.
8: Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak.
26: De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord.
27: De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Een drone met springlading,
0: die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken uit het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
1: Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. 4 anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. 1 van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar.
2: De CIA-directeur John Ratcliffe heeft dinsdag Moskou bezocht, maar dat had niets te maken met mogelijke Russische plannen om de verdediging van Europa te testen. Dat zegt president Donald Trump tegen talkshow-presentator Glenn Beck. Volgens Trump was het een semi-routine bezoek, hoewel CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zal vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud.
9: De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu met economisch nieuws. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
13: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
14: Samsung moet bijna 10 miljoen euro betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
15: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
16: De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
17: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind komt uit het oosten en is matig, bij het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint licht bewolkt, in de middag periode met zon, in de westelijke helft kans op een enkele bui. Het wordt 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten. Het voelt drukkend aan door de hoge luchtvochtigheid. Morgenavond neemt vanuit het zuiden de kans op regen en onweersbuien toe. Let op, mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Hiervoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto.
21: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
20: De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Gor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Gor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van 1 maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. De Nederlandse DJ en ondernemer Rodney Leisner is sinds 15 augustus vermist in Suriname. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. De politie heeft 3 personen aangehouden die nog vastzitten. De voortvluchtige verdachte Ryan T., ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner directielid was, is gehoord, maar had toen nog niet de status van verdachte. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken uit het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
0: Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Vier anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Eén van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft

0: CIA-directeuren hoogst zelden naar Rusland gaan. Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet langer dat Rusland een confrontatie met de NAVO zou vermijden zolang de oorlog met Oekraïne duurt. Europese bondgenoten zijn volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda ingelicht over het bezoek en worden volgende week op de hoogte gebracht van de inhoud. De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds mei raakten 20 mensen besmet met het virus, 2 van hen overleden. Het virus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo, waar de uitbraak veel groter is. Daar zijn al ruim 5600 gevallen vastgesteld en kwamen meer dan 2700 mensen om. Het is inmiddels de op één na grootste ebola-uitbraak die wereldwijd is geregistreerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu met economisch nieuws. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. De relatie tussen Solvinity, het bedrijf achter DigiD, en het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl is bekoeld, meldt NRC. Kyndryl beschrijft de overname van Solvinity in zijn jongste kwartaalcijfers als een plan dat niet gerealiseerd zal worden door een verbod van de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder bevestigt dat Kyndryl het besluit van de Nederlandse staat accepteert en niet aanvecht. De directeur van Kyndryl in Nederland is inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. De aandeelhouders van Solvinity proberen nog altijd het verbod op de overname van tafel te krijgen.
2: Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende

0: de verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot 18 miljard dollar, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de 3e kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan 1 break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de 2e kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we brede opklaringen en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen is het warmer, met perioden van zon. Vooral in het westen en zuiden is er kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen, is er kans op hagel en kan er in korte tijd veel regen vallen. Hiervoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jetten. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen. Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Gor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Gor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. De politie heeft een 22-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. De vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissen-singel. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. De man wordt verdacht van doodslag of moord. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
4: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers. 2 medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. 4 anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. 1 van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossijsk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint. Voor Brennan is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Wout van Aert en Christophe Laporte loodsten hem naar de streep. De rode trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3,21 op Primoz Roglic. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Noord-Zeeland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met brede opklaringen. De wind komt uit het oosten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht tot half bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op buien toe. Morgenmiddag wordt het warm met perioden met zon. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten. In het westen is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe. Daarvoor geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen en kan in korte tijd veel regen vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige verdachte Ryan T. in de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat Leisner mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachte wordt aangemerkt als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. T is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner onlangs toetrad tot de directie. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. die zit vast en wordt verhoord. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jetten. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen. Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Gor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Gor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.
10: Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van één vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers. Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Vier anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Eén van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd drie nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch.
0: Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige Deen tekent een contract tot de zomer van 2030. Jensen Abel kan zowel centraal achterin als op de backpositie spelen. Hij maakte in 2021 zijn professionele debuut voor FC Nordsjælland en speelde sinds 2024 voor AGF Aarhus, waar hij in totaal 44 wedstrijden speelde. Het gepromoveerde ADO verloor de eerste 3 duels in de eredivisie. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
13: Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders.
14: Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de 3e kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan 1 break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi.
15: Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Køge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. De winnaar van deze play-offs gaat naar het hoofdtoernooi, de verliezer naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Feyenoord verloor woensdag in de eerste voorronde van de Europa Cup met 2-1 bij Anderlecht, waarbij Tess van Bentum al in de 18e minuut rood kreeg. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met brede opklaringen. De wind komt uit het oosten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgenochtend is het licht tot half bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op buien toe. Morgenmiddag wordt het warm met perioden met zon. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten en zuidoosten. In het westen is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe. Daarvoor geldt code geel. Bij de buien kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen en kan in korte tijd veel regen vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige verdachte Ryan T. in de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat Leisner mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T. van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachte wordt aangemerkt als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. T. is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner onlangs toetrad tot de directie. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
18: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
7: Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist ophelderingen over de foto. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Goor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Goor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van 1 maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Botekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
20: Twee medewerkers van de luchthaven Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Vier anderen raakten ook besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Een van de besmette personen overleed in juli, de tweede in augustus. De luchthaven heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van muggenvallen. De autoriteiten noemen het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd drie nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep. De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Meta treft een schikking met 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het schikkingsbedrag kan oplopen tot $18 miljard, afhankelijk van of concurrenten TikTok en YouTube ook tijdslimieten invoeren en een miljardenbedrag betalen. Meta belooft aanpassingen aan zijn platforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten van maximaal 2 uur per dag voor jongeren
1: en het verbergen van aantallen likes bij minderjarige gebruikers. Jongeren krijgen na een kwartier onafgebroken gebruik een melding en kunnen kiezen voor een feed zonder algoritmes. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een rechter.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Deense verdediger Jonas Jensen Abel overgenomen van AGF Aarhus. De 24-jarige

0: Real Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovicova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Køge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. De winnaar van deze play-offs gaat naar het hoofdtoernooi, de verliezer naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Feyenoord verloor woensdag in de eerste voorronde van de Europa Cup met 2-1 bij Anderlecht, waarbij Tess van Bentum al in de 18e minuut rood kreeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. De wind is matig en komt uit het oosten. In het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht wordt het 13 tot 18 graden en blijft het droog. Morgenochtend is het licht tot half bewolkt, met in het zuidwesten kans op een bui met onweer. Morgenmiddag periode met zon en in het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 25 graden aan de kust tot plaatselijk 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe, met mogelijk windstoten, hagel en in korte tijd veel regen. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse

0: Ede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
1: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jetten. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
0: Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt de komende 3 jaar gedaan door de GGD Gor. Asielminister Bart van der Brink meldt dat het nieuwe contract het gat opvult dat was ontstaan vanaf 1 oktober. Het oude contract van GGD Gor liep toen af, terwijl het COA pas per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid had gevonden. Daardoor zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg mogelijk zijn, zoals het vaccineren van baby's. Wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met Gezondheidszorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg A12 in Utrecht door met auto's dwars op de rijbaan en een afrit te gaan staan. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. De activisten zeggen dat ze in opstand komen tegen subsidies voor de fossiele industrie en dat ze alle voorzorgsmaatregelen namen om de actie veilig te laten verlopen. De politierechter doet op 9 september uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bote Koshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
4: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. De Nepalese politie meldt dat na de overstroming 579 toeristen worden vermist, onder wie 466 buitenlanders uit 28 landen. Dat zijn er meer dan het toerismebureau eerder meldde. Volgens de politie zijn er 54 Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk vermist. Het Nepalese toerismebureau sprak eerder van 1 vermiste Nederlander, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de geteste AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. Het bedrijf beschrijft in het rapport de inspanningen die het doet om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen. De maker van ChatGPT meldde in juli dat zijn geavanceerde AI-systemen tijdens veiligheidstests op eigen initiatief inbraken bij Hugging Face, een populair platform voor programmeurs. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
4: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000.
6: Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
7: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
8: Samsung moet bijna 10 miljoen euro betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
9: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits.
12: De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016... en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
13: Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders.
14: De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind is matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen zijn er perioden met zon. In het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe met mogelijk windstoten tot 60 km per uur en hagel. Donderdagavond geldt code geel voor onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
21: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de raad van toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
22: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
23: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Wethouder Tom de Nooyer van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
5: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
24: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
25: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump.
26: Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.
3: Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch.
6: Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
7: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Besi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
10: Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde.
11: Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders.
12: De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup.
27: Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind is matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen zijn er perioden met zon. In het westen kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt drukkend warm met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe met mogelijk windstoten tot 60 km per uur en hagel. Donderdagavond geldt code geel voor onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
18: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de raad van toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
19: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
20: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
21: Wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor 2 vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto.
29: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken.
20: De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
4: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
5: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Borte Koshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
22: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump.
23: Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland.
24: In Nepal zijn bij overstromingen in de regio Rasuwa zeker 95 mensen omgekomen. Het Rode Kruis waarschuwt dat het gevaar voor mensen stroomafwaarts nog niet is geweken. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en hulpverleners zijn met helikopters onderweg naar het rampgebied. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis brengt onder meer schoon drinkwater, dekens, EHBO-kits en lijkzakken naar het gebied, omdat waterleidingen zijn verwoest en gewonden medische hulp nodig hebben.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
3: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
8: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
9: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
10: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
11: Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
12: De AEX-index op het Damrak sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1107,76 punten. Chipbedrijven als ASMI en ASML daalden omdat beleggers wachten op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia. Die resultaten gelden als belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. Bezi was de grootste daler, met een verlies van 3,6%, na nieuws dat techbedrijf SK Hynix een geavanceerde chipverpakkingstechnologie waarschijnlijk uitstelt. Staalproducent ArcelorMittal steeg 3,2% en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het oosten. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgen begint licht bewolkt. In de middag periode met zon en plaatselijk kans op een bui. Het wordt warmer, tussen de 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Daarbij is er kans op windstoten tot 60 km per uur, hagel en lokaal veel regen. Er geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep,
2: wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
4: Jumbo roept twee kaasproducenten.

0: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Wethouder Tom de Nooyer van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
3: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven

0: door zou gaan en sterk zou blijven. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%. Terwijl andere chipbedrijven, zoals Micron Technology en Intel, juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna €10 miljoen betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam.
2: De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met brede opklaringen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het oosten. Vannacht blijft het droog, bij temperaturen tussen 13 en 18 graden. Morgen begint licht bewolkt. In de middag periode met zon en plaatselijk kans op een bui. Het wordt warmer, tussen de 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Daarbij is er kans op windstoten tot 60 km per uur, hagel en lokaal veel regen. Er geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter. Jumbo roept twee kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vlucht gevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Wethouder Tom de Nooyer van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov voor twee vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto. Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
9: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
10: Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%. Terwijl andere chipbedrijven, zoals Micron Technology en Intel, juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
10: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
7: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
11: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
7: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens.
12: Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Samsung moet bijna 10 miljoen euro betalen aan horlogemaker Swatch. Een Britse rechter oordeelt dat Samsung te weinig deed om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet nabootsten op digitale wijzerplaten van slimme horloges. Volgens de rechter is het gebruik van de Swatch-merken in de digitale etalage van Samsung, gratis of voor weinig geld te downloaden, erg schadelijk. De lage prijs doet af aan de waarde van de merken, aldus de rechter. Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona blijft geïnteresseerd in de komst van de Argentijnse aanvaller Julian Alvarez. Voorzitter Joan Laporta zegt dat Atletico Madrid de club heeft verteld dat ze Alvarez niet willen verkopen, maar dat het er nu op lijkt dat Atletico met andere clubs probeert tot een akkoord te komen. Het bod van Barcelona blijft geldig tot het einde van de transferperiode. De club zoekt een nieuwe spits. De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft alsnog een wildcard ontvangen voor de US Open. De 41-jarige oud-winnaar neemt de plaats in van de Amerikaan Patrick Kipson, die afhaakte met een blessure. Wawrinka zegt ontzettend blij te zijn en kijkt ernaar uit om opnieuw voor het publiek in New York te spelen. De organisatie had eerder kritiek gekregen omdat Wawrinka geen wildcard had gekregen. De nummer 127 van de wereld won het toernooi in 2016 en beëindigt aan het einde van het seizoen zijn carrière. Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
15: Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watsa uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup.
16: Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open die zondag begint.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond verwachten we brede opklaringen en het blijft droog. De wind komt uit het oosten en is matig, bij de Wadden vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint licht bewolkt, maar in de middag zijn er perioden met zon. In het westen kan een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt warm, 25 graden aan de kust tot plaatselijk 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Morgenavond neemt de kans op onweersbuien toe vanaf het zuiden, met code geel. Mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en in korte tijd veel regen.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
24: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
7: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
25: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
7: Wethouder Tom de Nooyer van Christelijk Verbond Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalasjnikov voor 2 vlaggen. Die van het pro-Russische Transnistrië en die van Dynamo, de sportclub uit Moskou, schrijft de Volkskrant. De foto is na vragen van de krant van Instagram verwijderd. Naast hem staat Marlon U, voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere, die in juni is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling met discriminatoir karakter. De lokale oppositie eist opheldering over de foto.
25: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting, meldt de NOS. Daarmee komen ze tegenover coalitiegenoot VVD te staan, die geen voorkeur voor links wil uitspreken. De VVD is bang dat de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP worden verpest. Vanavond vinden er overleggen plaats tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers onder leiding van premier Jette. D66 en CDA zullen daar nadrukkelijk zeggen dat zij het niet eens zijn met de route van minister van Financiën Heijnen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend.
4: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
5: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven.
6: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump.
26: Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Borte Koshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
27: Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
8: Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, een stijging van 106%. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Grote techbedrijven investeren miljarden in datacenters voor kunstmatige intelligentie en kopen daarvoor chips bij Nvidia. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van ongeveer $108 miljard.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
10: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
11: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
12: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
13: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september, doen mee aan het toernooi. Dat meldt de FIFA, wat erop wijst dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van tafel is. De UEFA wilde dat de FIFA het omstreden investeringsplan rond het WK introk en beloofde niet met vergelijkbare voorstellen te komen. Het WK begint op 5 september in Polen met 6 Europese landen. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. De FIFA en voorzitter Gianni Infantino kregen de afgelopen periode hevige kritiek vanwege het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK in aandelen te verkopen aan investeerders. Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York de Poolse Linda Klimovichova met 6-3, 7-5. In de eerste set had Koevermans genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2 achterstand weg. Ze treft nu Marian Borg-Watze uit Georgië en wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Later op woensdag spelen Suzanne Lamens en Arantxa Rus tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij. Darderi pakte ook in de tweede set geen game meer. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Benjamin Bonzi en Rinki Hijikata uit Australië. De tennissers bereiden zich voor op de US Open die zondag begint. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind komt uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint licht bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui met onweer toe. Morgenmiddag periode met zon en in het westen kans op een enkele bui. Het wordt warm, tussen de 25 graden aan de kust en 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op regen en onweer toe, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en lokaal veel regen. Er geldt code geel.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
7: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen nog niet heel erg. Volgens bronnen tegen de NOS dringen D66 en CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. Het kabinet wil het liefst een brede meerderheid, maar volgens de meeste oppositiepartijen is dat niet haalbaar. Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter. Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het Buitenlands Nieuws. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd,
27: waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend.
3: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen

0: De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bote Koshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving. Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologie.

0: technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en tref in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind komt uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint licht bewolkt. In het zuidwesten neemt de kans op een bui met onweer toe. Morgenmiddag periode met zon en in het westen kans op een enkele bui. Het wordt warm, tussen de 25 graden aan de kust en 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op regen en onweer toe, met mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en lokaal veel regen. Er geldt code geel.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief. De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dylan Jezilgus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen nog niet heel erg. Volgens bronnen tegen de NOS dringen D66 en CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. Het kabinet wil het liefst een brede meerderheid, maar volgens de meeste oppositiepartijen is dat niet haalbaar. Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter. Jumbo roept twee kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
9: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist.
7: Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
10: Een drone met springlading, die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont kenmerken van Russische drones. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op basis van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zowel het soort springstof als het ontwerp zouden typisch Russisch zijn en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De drone werd niet ver van een Oekraïns toestel aangetroffen en kon niet ontploffen omdat hij was losgekoppeld van de springlading. Duitsland sprak van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, maar wees niet expliciet naar Rusland.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten... en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
15: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
16: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
17: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000.
18: Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt twee keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
19: Rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Een drone viel een van de schepen van het bedrijf aan toen het op weg was naar de haven. MSC blijft wel varen op andere Russische havens. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben MSC en andere internationale rederijen hun vaarten van en naar Rusland afgeschaald. Rusland en Oekraïne voeren sinds juli de aanvallen op koopvaardijschepen en havens in de Zwarte Zee op, wat onder meer het transport van graan verstoort.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga.
22: Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schwinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en tref in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 5 games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en het blijft droog.
0: De wind is matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, met minima tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen overdag periode met zon en wordt het warmer, tussen 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Vooral in het westen kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen aan avond neemt de kans op regen- en onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en in korte tijd veel regen. Donderdagavond code geel vanwege die onweersbuien.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jetten van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
25: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
26: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
27: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
28: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
29: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%.
8: In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend.
9: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
10: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven.
11: Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bote Koshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
12: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%.
27: Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op €490.000, ruim 4% hoger dan een jaar geleden. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
16: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
17: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
18: De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup.
0: Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machac, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en treft in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 5 games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en het blijft droog. De wind is matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, met minima tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen overdag periode met zon en wordt het warmer, tussen 25 graden aan de kust en plaatselijk 30 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar drukkend aan. Vooral in het westen kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen aan avond neemt de kans op regen- en onweersbuien toe vanuit het zuiden. Daarbij mogelijk windstoten tot 60 km per uur, hagel en in korte tijd veel regen. Donderdagavond code geel vanwege die onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen. Maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro,
27: maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
6: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief. Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter. Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%.
9: In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende.
10: Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
11: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot minstens 157. De rivier Bhotekoshi, vlak bij de grens met China en Tibet, trad tegen 8:30 lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen en mogelijk ook een Nederlander. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. Wetenschappers onderzoeken onder meer satellietbeelden om te achterhalen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
12: De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%. Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op 490.000 euro, ruim 4% hoger dan een jaar geleden.
26: Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%. terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
0: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf.

0: wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en tref in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won.

0: in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij en gaf Dardéri ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond brede opklaringen en droog weer. De wind komt uit het oosten en is matig. In het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen overdag periode met zon en vrij warm, tussen 25 graden aan de kust en lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. In de loop van de dag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, vooral in het westen. Morgenavond code geel. Toenemende kans op onweersbuien met windstoten tot 60 km per uur. Kans op hagel en veel regen in korte tijd. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
6: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
5: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
7: Jumbo roept twee kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
8: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist.
6: Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is. In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Franse stad Caen is woensdagavond laat een automobilist ingereden op een bushalte. Daarbij vielen 2 doden en 8 gewonden. Volgens de regionale nieuwszender BFM Normandie ging aan het incident een ruzie in een café vooraf. Rond 22:30 s'avonds zou er een vechtpartij zijn ontstaan in een café bij het station. Een van de betrokkenen stapte daarna in een auto en reed in op de bushalte. Een persoon is aangehouden. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen. Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement wanneer commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken haar State of the Union houdt. Carney spreekt zelf ook de Europarlementariërs toe. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemt het bezoek een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen. Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van president Trump. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%. Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op €490.000, ruim 4% hoger dan een jaar geleden. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. De luchtvaartautoriteit dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines wegens nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. Maar de maatschappijen deden dit toch. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000 per overtreding, met een maximum van €170.000. Het verbod moet de geluidshinder voor omwonenden in de nacht beperken en betreft vooral oudere vracht- en personenvliegtuigen, zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321. DHL zegt 2 keer de fout in te zijn gegaan en heeft aanvullende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en tref in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 5 games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. De wind waait matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint het licht bewolkt, maar in het zuidwesten neemt de kans op een bui toe. Middagsperiode met zon, vooral in het westen kans op een regen- of onweersbui. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Let op, morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op onweersbuien toe, met mogelijk windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
12: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
6: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
13: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
6: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
14: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden die door verschillende provincies woeden. 5 slachtoffers vielen in de provincie Jijel, 4 in Bejaia en 3 in Tizi Ouzou. Volgens de civiele bescherming zijn er momenteel 37 branden. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn geëvacueerd. Vorige maand kwamen al minstens 6 mensen om bij bosbranden in het land.
18: In de Franse stad Caen is woensdagavond laat een automobilist ingereden op een bushalte. Daarbij vielen 2 doden en 8 gewonden. Volgens de regionale nieuwszender BFM Normandie ging aan het incident een ruzie in een café vooraf. Rond 22:30 s'avonds zou er een vechtpartij zijn ontstaan in een café bij het station. Een van de betrokkenen stapte daarna in een auto en reed in op de bushalte. Een persoon is aangehouden. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen. Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. In 6 studentensteden, waaronder Amsterdam, Leiden en Eindhoven, is het aantal particuliere huurwoningen de afgelopen 3 jaar toegenomen, schrijft NRC op basis van cijfers van het kadaster. In alle Nederlandse studentensteden tezamen verdwenen juist 2200 huurwoningen van investeerders van de particuliere huurmarkt. In heel Nederland daalde het aantal huurwoningen van investeerders met 2%. In Den Haag en Utrecht krompt de particuliere huurmarkt, maar in Amsterdam kwamen er 1900 woningen bij, een stijging van ongeveer 2%. Ook in Leiden en Eindhoven groeide de particuliere huurmarkt met zo'n 950 woningen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%. Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op €490.000, ruim 4% hoger dan een jaar geleden. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard. 106% meer dan een jaar eerder.
2: De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
22: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie.
23: Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinsky. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en tref in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 vijf games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. De wind waait matig uit het oosten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint het licht bewolkt, maar in het zuidwesten neemt de kans op een bui toe. Middagsperiode met zon, vooral in het westen kans op een regen- of onweersbui. Het wordt warmer, 25 graden aan de kust tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Let op, morgenavond neemt vanaf het zuiden de kans op onweersbuien toe, met mogelijk windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Daarvoor geldt code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
9: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
10: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
6: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
11: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
12: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
26: In Algerije zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden die door verschillende provincies woeden. 5 slachtoffers vielen in de provincie Jijel, 4 in Bejaia en 3 in Tizi Ouzou. Volgens de civiele bescherming zijn er momenteel 37 branden. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn geëvacueerd. Vorige maand kwamen al minstens 6 mensen om bij bosbranden in het land.
27: In de Franse stad Caen is woensdagavond laat een automobilist ingereden op een bushalte. Daarbij vielen 2 doden en 8 gewonden. Volgens de regionale nieuwszender BFM Normandie ging aan het incident een ruzie in een café vooraf. Rond 22:30 s'avonds zou er een vechtpartij zijn ontstaan in een café bij het station. Een van de betrokkenen stapte daarna in een auto en reed in op de bushalte. Een persoon is aangehouden.
28: De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%.
29: In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend.
2: De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen.
5: Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: In 6 studentensteden, waaronder Amsterdam, Leiden en Eindhoven, is het aantal particuliere huurwoningen de afgelopen 3 jaar toegenomen, schrijft NRC op basis van cijfers van het kadaster. In alle Nederlandse studentensteden tezamen verdwenen juist 2200 huurwoningen van investeerders van de particuliere huurmarkt. In heel Nederland daalde het aantal huurwoningen van investeerders met 2%. In Den Haag en Utrecht krompt de particuliere huurmarkt, maar in Amsterdam kwamen er 1900 woningen bij, een stijging van ongeveer 2%. Ook in Leiden en Eindhoven groeide de particuliere huurmarkt met zo'n 950 woningen.
20: In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%. Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op €490.000, ruim 4% hoger dan een jaar geleden.
21: Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard. 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector.
23: OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken,
27: waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuge. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de derde ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De 19-jarige Nederlander verloor met 6-3, 6-3 van de als vierde geplaatste Brit Arthur Ferry. Rutgering, nummer 389 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte zijn eerste ATP-zege tegen de Brit Jan Schuinski. In de tweede ronde stuntte hij tegen de Tsjech Tomáš Machač, de mondiale nummer 58. Botik van de Zandschulp bereikte eerder op woensdag wel de kwartfinales in Winston-Salem. Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje in de tweede kwalificatieronde van de US Open gewonnen. Ze versloeg Suzanne Lamens met 6-3, 6-4 en treft in de derde en laatste ronde de Zwitserse Suzanne Dandecci. Rus, de mondiale nummer 203, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en sloeg in de tweede set direct toe bij de eerste opslagbeurt. Voor Lamens is het een nieuwe tegenvaller na een teleurstellend seizoen, waarin ze op alle Grand Slam toernooien vroeg werd uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Tennisser Botik van de Zandschulp is verrassend eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Winston-Salem. De mondiale nummer 71 was met 6-1, 6-0 te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Darderi, de nummer 22 van de wereld. Van de Zandschulp won in de eerste set vanaf 1-1 5 games op rij en gaf Darderi ook in de tweede set geen kans meer. In de kwartfinale speelt hij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. De tennissers bereiden zich voor op de US Open, die zondag begint.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
29: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt het op en blijft het droog. De wind is matig, bij de Wadden vrij krachtig en komt uit het oosten. Vannacht blijft het droog met minima tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden aan de zuidwestkust. Morgen is het licht.

0: Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Rob Jette van D66, Dilan Yeşilgöz van de VVD en Henry Bontebal van het CDA overleggen met minister Eelco Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen, maar die gesprekken vorderen moeizaam. Volgens bronnen dringen D66 en het CDA aan op een deal met Pro, maar daar zou de VVD op tegen zijn. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State.
3: De politie onderzoekt brandstichting bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard. Aan de voorkant van het leegstaande pand aan de Leenderweg zijn roetvlekken en kapotte ramen ontdekt. De politie vermoedt dat dit met opzet is gedaan. Anderhalve week geleden keurde het COA de plannen goed voor de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In mei werd een vergelijkbare beoogde opvanglocatie in Engelen beschadigd door een explosief.
4: Leden van Ongehoord Nederland hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens wanbeleid. Ook hebben ze minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. De leden, die een brief ondertekenden die door ruim 60 leden is ondertekend, wijzen op onderbezetting van de ledenraad, het uitblijven van ledenvergaderingen en financieel wanbeleid. Ze eisen vervanging van het huidige bestuur en de Raad van Toezicht, omdat volgens hen het voortbestaan van de omroep in gevaar komt. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie, stappen de kritische leden naar de rechter.
5: Jumbo roept 2 kaasproducten terug vanwege mogelijke besmetting met listeria-bacteriën. Het gaat om Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatums 3, 9 en 10 september. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Vooral voor zwangere vrouwen, ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij zwangere vrouwen kan een infectie leiden tot een miskraam.
6: In Suriname heeft het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. De 52-jarige Leisner verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist. Het OM houdt er rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt de 42-jarige T van onder meer moord, doodslag en deelneming aan een criminele organisatie. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapen en vluchtgevaarlijk is.
7: In het Gelderse Neede is woensdagavond een man overleden door een steekincident in een woning. De politie kreeg aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. Kort daarna overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Vlak na het incident werd een verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt verhoord.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een automobilist is woensdagavond ingereden op een groep mensen bij een bushalte in de Franse stad Caen. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 10 anderen gewond, van wie 4 zwaar gewond. De man reed in op de mensen na een ruzie in een café bij het station.
10: De politie heeft

0: 26-jarige verdachte van Russische komaf opgepakt in Oestream, zo'n 20 kilometer verderop. De autoriteiten sluiten een terroristisch motief uit. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden die door verschillende provincies woeden. 5 slachtoffers vielen in de provincie Jijel, 4 in Bejaia en 3 in Tizi Ouzou. Volgens de civiele bescherming zijn er momenteel 37 branden. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn geëvacueerd. Vorige maand kwamen al minstens 6 mensen om bij bosbranden in het land. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat de regering Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering. Het handelsoverleg tussen beide landen liep vorige week vast. Greer vertelde aan de Canadese zender CBC dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel, Dominique Leblanc, maar dat de Canadese kant nu lijkt na te denken over de te nemen stappen. Canada kondigde dinsdag aan om vanaf 8 september importheffingen in te voeren op Amerikaanse goederen, als vergelding op de heffingen die de regering Trump eerder invoerde. De Canadese tarieven variëren van 15% tot 50%. In Nigeria zijn 48 kinderen vrijgelaten na 3 weken te zijn ontvoerd door een bende. De kinderen, tussen de 7 en 12 jaar oud, werden op 5 augustus gekidnapt toen ze pinda's aan het oogsten waren op een boerderij. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar op weg naar huis werden ze opnieuw ontvoerd door een andere bende. Voor hun vrijlating is losgeld betaald. In centraal en noordwestelijk Nigeria worden regelmatig kinderen of hele scholen ontvoerd, waarbij bendes volgens een consultancybureau het afgelopen jaar omgerekend 5 miljoen euro aan losgeld hebben verdiend. De buitenlandministers van de Europese Unie hebben bondgenoten uitgenodigd voor hun traditionele overleg aan het begin van het politieke jaar. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn volgens Brusselse bronnen gevraagd aan te schuiven. Dat niet-EU-landen deelnemen aan een vergadering van EU-ministers is zeldzaam. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wil de EU nauwer samenwerken met buren en geestverwanten. De vergadering komende dinsdag en woensdag is bedoeld om vrijer door te praten over de koers van Europa, niet om besluiten te nemen. Miley Cyrus heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. De 33-jarige Cyrus was de peetdochter van Parton. De twee traden meerdere keren samen op, brachten samen nummers uit en waren ook samen te zien in de tv-serie Hannah Montana. Cyrus schrijft op Instagram dat het gevoel van het verliezen van tante Dolly te zwaar is om over te praten. Ze zegt dat Dolly had gewild dat ze het zou voelen, er een liedje over zou schrijven en door zou gaan en sterk zou blijven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. In 6 studentensteden, waaronder Amsterdam, Leiden en Eindhoven, is het aantal particuliere huurwoningen de afgelopen 3 jaar toegenomen, schrijft NRC op basis van cijfers van het kadaster. In alle Nederlandse studentensteden tezamen verdwenen juist 2200 huurwoningen van investeerders van de particuliere huurmarkt. In heel Nederland daalde het aantal huurwoningen van investeerders met 2%. In Den Haag en Utrecht krompt de particuliere huurmarkt, maar in Amsterdam kwamen er 1900 woningen bij, een stijging van ongeveer 2%. Ook in Leiden en Eindhoven groeide de particuliere huurmarkt met zo'n 950 woningen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 4% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Ongeveer 77.000 woningen wisselden van eigenaar. De groei vlakt af. In het eerste kwartaal was de toename nog 18%. Starters kochten zo'n 28.000 woningen, slechts 1% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde koopwoningprijs lag op 490.000 euro, ruim 4% hoger dan een jaar geleden. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard, 106% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 126% tot $59,7 miljard. Topman Jensen Huang zegt dat de vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie sneller blijft groeien. Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van ongeveer $108 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager op 53.463,88 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.675,70 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 26.130,20 punten. Nvidia zelf daalde in afwachting van de cijfers 1,6%, terwijl andere chipbedrijven zoals Micron Technology en Intel juist tot 2% stegen. De resultaten van Nvidia worden gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector. OpenAI heeft woensdag een rapport gepubliceerd over een incident waarbij AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test inbraken bij Hugging Face, een ander AI-bedrijf. Het bedrijf toont zich schuldbewust en erkent dat het eerder had kunnen ingrijpen. OpenAI wist eind mei al dat de AI-modellen een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. De AI-modellen kregen opdracht om brede hackopdrachten uit te voeren, om hun vermogen te testen om cyberkwetsbaarheden te ontdekken en te misbruiken, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. De modellen gebruikten gelekte inloggegevens en kwetsbaarheden om vergaande bevoegdheden te verkrijgen en databases met privécodes te downloaden. De hack zorgde voor opschudding in de technologiewereld, wat leidde tot oproepen van overheden en techleiders voor beperkingen op de technologie. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt moederbedrijf Magnum ervan onbevoegd 3 nieuwe directeuren te hebben benoemd in de onafhankelijke raad van bestuur van het ijsmerk. Het gaat om Nora Benavides, Michael McAfee en Eva Schulte. Een woordvoerster van Ben & Jerry's ontkent de beschuldiging en zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft en dat de nieuwe directeuren onafhankelijk zijn en binnen de vastgestelde kaders werken. De onafhankelijke raad werd in 2000 opgericht om de sociale missie van het merk te beschermen na de verkoop aan Unilever. De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren gespannen, onder meer door een conflict over verkoop in de Palestijnse gebieden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League thuis met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Kira Caruza maakte kort voor rust het doelpunt na een hoekschop. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd. Ook Ajax verloor met 2-0 van Real Madrid in Amsterdam. De winnaars van deze play-offs gaan naar het hoofdtoernooi, de verliezers naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse club won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. Vedat Muriki bracht Fenerbahçe halverwege de eerste helft op voorsprong. Archie Brown scoorde enkele minuten later. Malik Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Ook Viking FK bereikte het hoofdtoernooi, net als AEK Athene. Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse competitie gewonnen van Real Sociedad, 4-1. Kylian Mbappé maakte 3 doelpunten. De Franse aanvaller opende de score in de 40ste minuut, maar Sociedad kwam kort voor rust gelijk via Luka Sučić. Na een uur spelen scoorde Mbappé opnieuw, waarna Vinicius Junior de voorsprong vergrootte naar 3-1. 10 minuten voor tijd bepaalde Mbappé met een stiftje de eindstand. Real Madrid gaat met 6 punten aan de leiding in La Liga.